0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: praten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
8: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
7: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
9: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
7: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
11: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
13: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
14: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. museumkoevoorde.nl.
13: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Radio Drenthe.
2: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
15: Rust en heel goedemorgen Drenthe. Het is dinsdag 8 september. De dag waarop de koning en koningin naar Drenthe komen. Ze bezoeken onder meer het gevangenismuseum in Veenhuizen. Ze zijn ook in het dorp Zeien. Assen doen ze aan. En ze gaan ook nog even naar Eelde. Dus een uitgebreid programma in de kop van Drenthe in ieder geval. Actiegroep Extinction Rebellion grijpt het bezoek aan voor een demonstratie in Zeien. Een protest tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw. Benieuwd wat de koning en koningin daarvan meekrijgen. En trouwens, de koning en koningin beginnen hun bezoek om 10 uur... in Veenhuizen bij het gevangenismuseum. Vanaf 9:30 is ons live blog in de lucht. Je hoeft dus helemaal niks te missen. Ook hier op radio schakelen we regelmatig met onze verslaggevers die het koningspaar volgen. En wat hoor je verder? Nou, dat er geen waterpark komt, bijvoorbeeld bij de Brunstingerplas. Ondernemers die daarmee bezig waren, die krijgen de vergunningen niet rond. En kleine bierbrouwers in Drenthe vrezen Prinsjesdag. Ze verwachten dat hun bier duurder wordt door accijnsverhoging.

0: Dr. Hook en de Madison Show en Babymaker Blue Jeans Talk. Het is 7:09. Een spontaan idee voor de kinderen uit de buurt is uitgelopen op een waarschuwing. Magda en Johnny Bergsma zetten een stormbaan van 14 meter in een openbare speeltuin in Meppel. Maar ze vergaten één ding. Voor zo'n stormbaan is een ontheffing nodig. En die moet je minstens 5 dagen van tevoren aanvragen. Nou, verslaggever Stefan Klomp is even bij ze.
1: Magda, nu is het grasveldje hier leeg. Maar in de zomervakantie stond hier 3 keer een grote stormbaan. Hoe is dat in 1 keer tot stand gekomen hier?
2: Ja, eigenlijk dat we toch iets voor de kinderen willen doen die niet normaliter op vakantie kunnen. En waar je dan toch iets voor wil doen. Het is niet allemaal vanzelfsprekend dat kinderen op vakantie kunnen. Sommige mensen kunnen dat niet. En omdat we een beetje de samenleving met de buren en onderling bij elkaar willen hebben, dat je een beetje een sociaal domein krijgt.
1: Johnny, hoeveel kinderen kwamen er ongeveer op af iedere keer?
3: Gemiddeld op een kind of 10, 15 zitten er hier wel een beetje erin te springen en zo. Van groot tot klein. Zelfs ouders gaan er mee doen. Ja, die vinden het wel mooi allemaal. Dus.
1: En in 1 keer staat handhaving op de stoep. Ja. Hij moet weg. Wat denk je dan?
3: Ja, wat denk je dan? Ja, godverdorie, dat doe je toch voor de kinderen hier ook. En niemand heeft er last van. Je staat ook niet aan de openbare weg. Het is hier in het speeltuintje. En dat is toch mooi voor de kinderen en zo. Dat ze toch kunnen vermaken. Maar er zijn mensen bij die houden het tegen. En dat vind ik wel jammer.
1: Volgende zomer een nieuwe poging, maar dan met vergunning erbij.
3: Ja, zeker.
2: Wij hopen dus dat we voor volgend zomer in ieder geval de ontheffing kunnen krijgen voor 2 maanden. Want je kan niet van tevoren beslissen, 5 dagen, dat het mooi weer gaat worden.
0: Magda en Johnny Bergsma dus, die heel graag zo'n stormbaan willen in de openbare speeltuin in Meppel. Nou, volgend jaar kunnen ze dus zo'n ontheffing aanvragen, want die is dus echt wel nodig. Stefan Klomp sprak met ze.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.

0: Bluff en levenslang. En daarvoor hoorde je Suzy Robinson.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 8 september. We gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. Want volgens de overlevering raken we op deze dag in 1664... het is even geleden, ik geef het toe, het Amerikaanse Nieuw-Amsterdam kwijt aan de Engelsen. Het huidige New York. En bijna 3 eeuwen later, op 8 september 1936... is de verloving hier in Nederland van prinses Juliana en Bernhard van Liebe-Biesterfeld.
3: Een woord van innige dank voor de hartelijke ontvangst, welke mij in Nederland ten deel is gevallen.
0: 4 maanden later trouwen ze en trekken ze in haar lievelingspaleis, Paleis Soestdijk. Maken we een sprongetje naar 1980, want op 8 september dat jaar zijn er grote krakersrellen. Aanleiding is de ontruiming van het kraakpand De Vogelstruis in Amsterdam.
4: Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen als de krakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. Maar de kans daarop is slechts klein.
0: 3 jaar later, in 1983, overlijdt een van de grootste cabaretiers van ons land.
5: Weet je wie ook een zeer goede naam heeft? Zal ik je eens precies vertellen. Geliefd bij Vriend en Willem Duis. Ja, u raadt het al, Zwarte Dries. Zwarte Dries uit Bergendal. Ja, vannacht, mevrouw heeft het door. Ja, ja hoor. Ah, ik vond hem leuk. Ik vond hem nog sympathieker haast dan de goudvissen. Ja.
0: Wim Kan, hij overlijdt in 1983. 72 was hij. En precies een jaar later heeft dit nummer ons in de greep. Hey.

0: horen bij Careless Whisper van George Michael. Onze favoriet in 1984. 5 weken blijft het daar ook staan op 1. En niet alleen bij ons. In 25 landen wordt er een nummer 1 hit gescoord met dit Careless Whisper. En triest nieuws komt precies 4 jaar geleden uit Groot-Brittannië.
1: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
0: Koningin Elizabeth is 96 als ze overlijdt. En van de dood naar het vieren van het leven.
2: Congratulations and celebrations.
0: Zo werd het ook weer, de jarige van vandaag. In ieder geval een greep daaruit. Zangeres Corrie Konings is jarig. 75 is ze geworden. Weervrouw Helga van Leur is 56 nu. Oud-tennisser Sheng Schalke is ook jarig. Die is 50 geworden. En zangeres Pink mag een feestje vieren. 47 is ze geworden. Wat mij betreft viert ze elke dag een feestje. Kan haar dat schelen. Van harte gefeliciteerd. Jij ook, hè, als je jarig bent vandaag. Maak er wat moois van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 8 september 1965. Waarom? Nou, dan staat er in een Amerikaans tijdschrift een advertentie met de oproep 4 gekke jonge mannen gezocht voor een nieuwe televisieserie genaamd The Monkees. En dit is de titelsong.

The Monkees and Theme from The Monkees. 7:55 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We zijn er tot 9:00 met onder andere natuurlijk nieuws uit de regio. Straks het bezoek van koning en de koningin aan Drenthe. En je hoort meer over de voetbalvereniging in Havelte.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen, de bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Design en Outlet Ochtroep.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Half acht is het. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Milko Schijper. Milko, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Sinds de start in 2006 volgt Lifelines ongeveer 10% van de inwoners van de drie noordelijke provincies. Het doel is inzicht krijgen in gezond ouder worden. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Er gaat een streep door waterpark Meer Drenthe op de Brunsingerplas. Provincie Drenthe verkocht het watergebied in 2022 aan een groep ondernemers. Maar zij krijgen de vergunningen voor het waterpark niet rond. Dat komt doordat opnieuw een om extra onderzoek vanuit de provincie en het waterschap gevraagd wordt. Provincie Drenthe wordt opnieuw eigenaar van de Brunsingerplas. Extinction Rebellion demonstreert vandaag in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Op dat moment is ook het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek te weinig aandacht voor pesticidengebruik in de landbouw.

0: gebouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. En de voetbalvereniging in Havelten die heeft een nieuw clubgebouw. De club werkte zijn wedstrijden 2 jaar lang af in Darp, maar kan nu weer zelf gasten ontvangen. Hoewel het hoofdveld nog niet speelklaar is, wordt daar wel volop aan gewerkt. Op 19 september dan speelt de derde klasse zijn eerste thuiswedstrijd. De tegenstander is dan FC Zuidwolde. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
1: Milke, dankjewel. Het weer dan op deze koninklijke dinsdag. Rita Spannenburg en heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
1: Ja, om 10 uur zijn ze hier in Drenthe, de koning en koningin. Mm-hmm. Welk weer nemen ze mee?
2: Zij nemen mee vrij veel bewolking, zachte lucht in wezen nog, want de temperatuur stijgt langzaam van een milde 17,5 gaat nu naar zo'n 19 of 20 graden. Dus de lucht is best wel mild. Oké, niet zo warm als gisteren natuurlijk. Toen hadden we zonneschijn en 28 graden. Dus daar is wat van afgegaan. Maar het is mild, er is veel bewolking en je ziet dus dat er ten westen van ons, voor de westkust, een heel regengebied ligt. Nou waait er bij ons een zuidwestenwind. En ook in de hogere luchtlagen waait de zuidwestenwind. En dus is de oostelijke verplaatsing van dat regengebied voor de westkust gaat wat lastig. Er moet eventjes een extra zwengel komen voordat dat regengebied echt west-oost gaat overtrekken. Dus ik denk dat het vanochtend op de meeste plekken droog is. Wel veel bewolking, soms een lokaal buitje, dat kan er vooraf zitten. En vanmiddag vanuit het westen dan uiteindelijk die regenzone die overtrekt en later in de middag pas in Zuidoost-Drenthe aankomt. En dan zie je ook, Judith, dat die temperatuur een paar graden terug zit. Ik denk dat als je een paar uur in dat regenachtige weer zit, dat het dan nog maar een graad of 16 is.
1: Ja, en zijn dat plensregens?
2: Nee, ik denk vanmiddag niet. Het is meer van dat druilerige, lichte regen. Lichte regenval. Ik denk dat de futter een klein beetje uitgaat. Maar dat gezegd hebbende, vanavond kunnen achter de gestage regen wel ook een paar wat stevigere buien passeren. Dus dan is de regen misschien op enig moment vanavond, hè, zeg een uurtje of 8, 9, voorbij. Maar dan kunnen er nog een paar plensbuien vallen. Ja. Dan dus wel.
1: En als we morgen wakker worden, hoe is het dan?
2: Als we morgen wakker worden, dan is het denk ik best wel windrijk. Een vlagerige bries staat er. Er is dan morgen een laag drukgebied over de noordkust dat trekt. Nou ja, ook dat brengt de nodige onstabiliteit met zich mee. En een aantal buien. Dus een buiig weertype. Wel een open weertype, denk ik. Dus morgen wel ruimte voor de zon. Maar het is ook morgen bij tijden nat.
1: Goed, en wat het daarna wordt, horen we zo om 8:30. Dankjewel, Grita.
2: Tot zo.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Horn. Een fever dream en daarvoor hoorde je Spandau Ballet. En over zich nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land, want de ouders die denken dat hun kind misschien wel in de criminaliteit zit, die kunnen Milko nu een speciaal telefoonnummer bellen. Hè?
1: Zeker, daar komen ze in contact met hulpverleners van Keerpunt. En Keerpunt, dat is een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
0: Ja, er was al een hulpchat, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, zo'n chat is misschien vooral gericht op de kinderen. En ouders bellen misschien liever, van dat daar een telefoonlijn nu is in het leven is geroepen.
1: En je voelt je ook wat meer gehoord, denk ik, op
0: ja,
1: die manier toch?
0: Ook in directe reactie. Want
1: met zo'n chat
0: op zich ook wel. Maar dan heb
1: Jawel.
0: Je het idee dat er een robotachtig iets achter zit. Of
1: nou,
0: zo.
1: Vooral vandaag, hè? Met vandaag de dag met die AI-robotten, assistenten ja. die je dan hebt. En in zo'n telefoonlijn dat wel iets meer zoden aan de dijk zet.
0: Ja, en dan hoor je ook van, goh, waar moet je eigenlijk opletten. Hè? Wat zijn nou niet alleen hele duidelijke dingen, want als een kind opeens in plaats van met één telefoontje met 3 of 4 dure telefoons thuis komt, of zich allerlei dure artikelen kan veroorloven als heel dure schoenen of broeken of noem het op, ja, dan is het vrij duidelijk dat er iets niet in haak is als het zakgeld niet zo hoog is, zomaar zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook subtielere dingen.
1: Absoluut.
0: En die moet je ook wel even weten, waaraan je het kunt merken dat je kind misschien in de problemen zit. En hoe je dan omgaat met je kind, hè? Want hoe ja. maak je dat dan bespreekbaar met je kind?
1: Heel
0: dat
1: lastig.
0: Dat is natuurlijk ook lastig. En vandaar zo'n telefoonlijn kun je even overleggen met iemand die daar vaker mee gedeeld heeft. Gaan we naar de omroepwereld, want minister Letchert van Media die neemt haar definitieve besluit over de licentie van Ongehoord Nederland. Vandaag dus blijkbaar.
1: Vandaag inderdaad, ja. Vorige week toen liet het commissariaat voor de media al weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. De omroep die kwam onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond.
0: Ja,
1: niet heel slim.
0: Gaan we naar Miami. Je weet wel dat ongeluk met dat Amerikaanse toestel dat van de landingsbaan schoot. Daar zijn 5 mensen bij om het leven gekomen. En die mensen zijn inzittenden van busje en van een auto die eigendom is van die internationale luchthaven. Dus niet de inzittenden van het vliegtuig, maar de mensen die op de grond aan het werk waren, ja. blijkbaar. Hè? Van een schoonmaakbedrijf, geloof ik. Hè?
1: Klopt helemaal. Het toestel van die zondagmiddag door onbekende oorzaak van die langsbaan afraakte. Die raakte dus die 2 wagens. En nog eens 3 mensen die raakten nog zwaar gewond. En 2 anderen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten die hebben de crash dus wel overleefd, maar zij worden nog ondervraagd.
0: Oké. Gaan we naar Duitsland, want de politie daar die heeft afgelopen weekend een bijzondere ontdekking gedaan bij een verkeerscontrole. Wat hebben ze ontdekt?
1: Ja, in een auto van 2 Roemenen die in Nederland wonen lagen boodschappen ter waarde van 4.000 euro. Nou, dat is vandaag dag volgens mij helemaal niet meer zo gek.
0: Ja, dat is best nog wel uitzonderlijk.
1: Oh, toch wel, ja.
0: Ook al zijn de boodschappen duur voor 4.000 euro.
1: Nou ja.
0: Boodschappen, dat is best veel.
1: Wat een gekke.
0: Dat doe je voor de hele buurt boodschappen.
1: Ja, dat misschien dat ze heel barmhartig zijn. Ja,
0: dat kan.
1: Nee, toch
0: tuurlijk.
1: Niet. Waren ze niet, nee? Want nee, ze waren niet van hunzelf. Ze waren gestolen, deze boodschappen.
0: Echt.
1: En volgens de Duitse politie vertrouwde een agent de lading van die auto niet. En na controle bleek dat dus ook zo te zijn. Hè. Ze waren dus gestolen, al die dingen. Volgens de politie ging het om gloednieuw verpakte toiletartikelen, levensmiddelen en kleding. Ja, dat kan ook flink in de papieren lopen qua prijzen.
0: Ja.
1: Het tweetal die heeft eieren voor hun geld gekozen. Ter plekke hebben ze de borgsom betaald aan de politie. En mochten zij hun weg naar Nederland weer vervolgen, maar wel met een lege kofferbak.
0: Oké. Bote van der Zandschulp dan. Die heeft op de US Open voor de 2e keer in zijn loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij knokte zich echt flink terug. Hij stond in 2 sets achter. Kreeg ook nog een matchpoint tegen.
1: Mm-hmm.
0: Dat matchpoint overleefde die. Hij won vervolgens de 3e set. Hij won de 4e set. En hij won ook nog de 5e set. Dus ja, een spektakel was het zeker. Zag ook deze Eurosport-commentator.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Gea voor de wedstrijd mag serveren.
0: Ja, Ja, Gea, dat was een tegenstander, Fransman Arthur Gea. Van de Zandschulp, die kan nu wel misschien Zverev treffen. Dat is niet de minste, zomaar zo.
1: Nee, maar goed, deze geweldige prestatie, want dat is het gewoon, heeft hem misschien natuurlijk wel vleugels gegeven. Groeit in een toernooi, je weet het niet, Judith, schrijf hem niet af. Dat heeft hij toch wel bewezen afgelopen nacht, zou je zeggen.
0: Ja, en ja, Zverev, hoezo dan? Hij is als eerste geplaatst.
1: Ja, maar
0: zo open.
1: Ja.
0: Nou ja, wie weet. Niks is onmogelijk.
1: Ik hou de moed hoog.
0: Ja. Zo is het. Over sport gesproken, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Die spelen om 2:00 de laatste 26 minuten van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. Wat gebeurde er ook weer?
1: Het rommelt bij FC Utrecht. Aanhangers van de club die gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld in stadion Galgenwaard.
0: Help je je club echt mee, hè?
1: Ja, echt. Het is geweldig. Het zijn prachtige, goede, mooie ideeën. Het rommelt wat over Utrecht. Hè. Prestaties zijn gewoon niet goed en wordt gevraagd om het vertrek van technisch directeur Jordi Zuidam. En dit is voor sommige mensen de manier om dat vertrek aan te vragen. Ja. Bijzonder.
0: Waar wel publiek bij aanwezig mag zijn, is bij de aftrap van het nieuwe Champions League seizoen. Vandaag begint het miljardenbal. Hè? Er staan 6 wedstrijden op het programma.
1: Zeker weten. En de mooiste, als je het mij vraagt, is wel de clash tussen Real Madrid en Manchester City. Daar kun je echt even voor gaan zitten. Dus ze trappen op een goede manier af. Later deze week, morgen, dan hebben we Feyenoord. Die neemt het op tegen Barcelona. En donderdag PSV tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk.
0: Lekkere wedstrijd.
1: Zeker,
0: hoor.
1: Ik heb er zin in.
0: Het is ook niet voor niks de Champions.
1: Zo is het.
0: Ja. Goed, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio blijf je lekker luisteren. Of kijk even op de app of website rtvdrenthe.nl.

Lieder Tosh en Mick Jagger. En Don't Look Back gaan we ook zeker niet doen. We kijken vooruit, want straks na achten is onze aandacht op Chuck. En gaat de koning en koningin al even voor. Zij bezoeken later vandaag Zeien. Maar Aaldert is er zo al. En spreekt de bakker daar in Zeien. Je hoort straks waarom.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Door Almegens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
12: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
11: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
11: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Twee files in de regio. De eerste staat op de A32 Meppel richting Heerenveen. Bijna 5 kilometer tussen Steenwijk Noord en Heerenveen Zuid. En dan nog eentje op de N386 Hoge Zand richting Pijzen. 2,5 kilometer tussen Annen en de aansluiting met de A28.
15: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
16: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
17: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
18: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
19: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee? Op vrijdag 11 september meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
10: Radio Drenthe.
14: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
14: Opnieuw goedemorgen Drenthe. Dinsdag 8 september is het. En dat is de dag waarop de koning en koningin naar Drenthe komen. Ze bezoeken onder meer het gevangenismuseum in Veenhuizen. Ze zijn in het dorp Zeien straks. En verder zijn ze in Assen en in Eelde. En actiegroep Extinction Rebellion grijpt het bezoek aan voor een demonstratie in Zeien. Een protest tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw. En trouwens, de koning en koningin beginnen hun bezoek om 10:00 vanochtend in Veenhuizen, bij het gevangenismuseum daar dus. Vanaf 9:30 is ons live blog in de lucht. Je hoeft dus helemaal niks te missen. En ook hier op radio schakelen we regelmatig met onze verslaggevers die het koningspaar volgen. En onze Aaldert die is straks al bij de bakker in Zeien, die er heel wat voor over heeft om het koninklijk paar te ontvangen in zijn bakkerij. Je hoort straks wat hij daar allemaal voor over heeft gehad. Verder hoor je dat het grote bevolkingsonderzoek Lifelines voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uitnodigt. En kleine bierbrouwers in Drenthe Prinsjesdag vrezen. Ze verwachten dat hun bier duurder wordt door accijnsverhoging.

0: Radio Drenthe.
1: Krijg je nog het weer van me? Echt koninklijk wordt het niet. Al is vanochtend nog het meest mild. Het is nu een graadje of 18 in ieder geval in Assen. Maar het varieert van 18 tot 20 graden vanochtend met kans op een buitje. Vanmiddag regen bij 15 of 16 graden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind vandaag. Dit is Peter Gabriel aan het begin van de tweede uur. Salisbury Hill.

0: Gabriel en Salisbury Hill.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, onze Aldert die is al even in Zeien, waar de koning en koningin vandaag ook naartoe gaan. En Aldert is bij de bakker in Zeien, die volgens mij bezoek krijgt van het koninklijk paar en daar ook ja, best heel veel voor over heeft moeten hebben. En Aldert, goedemorgen.
3: Judith, mooi. Ja, want ik kwam gisteren namelijk, Judith, al te sprake. Toen was ik ook in Zeien, hier bij het café, hier vlakbij.
0: Ja.
3: En toen zeiden ze ook, ja, hij ging met de bakker langs. Toen dacht ik, hè? Bij de bakker langs? Wat komen we daar dan doen? Nou, we dacht je, oranje topoes neer natuurlijk. Wat met de koning in Azië bij de bakker in Zeiden. Maar goed, nou, het inderdaad was zo dat Jan-Rolof Vlederis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Die moesten wel voor terugkomen van vakantie.
4: Ja, klopt.
3: Waar zat hij op vakantie?
4: In Italië.
3: In Italië?
4: Ja.
3: En je bent gisteravond weer gekomen?
4: Gistermiddag om 1:50 zijn we teruggekomen.
3: Ja.
4: En dan moesten we nog 3 uur vanaf Eindhoven terugrijden. Dus we waren hier om 6:00 waren we hier weer terug.
3: En vanmiddag gaan we terug naar Italië?
4: Ja, als dit allemaal achter de rug is om 2:00, dan knappen we weer naar Eindhoven toe. En dan moeten we 20 voor 7 uur vliegtuig weer aan.
3: Ja. Maar was er dan geen ene hier in heel Zeiden die als je hem kunt vervangen op het moment dat hij in Italië zit?
4: Nou nee, dat vond ik geen goed idee. Laten we dat maar niet doen.
3: Ja.
4: Ja. Nou, mijn vrouw was het niet zo mee eens, maar met een andere woord van ja, we hebben alles gepland, dat we de hele gezin op één plek hadden.
3: Ja.
4: En dat gebeurt niet zo vaak.
3: Nee.
4: Dus, we vroegen allebei een keer en ik van, nou, maar ik kan het niet maken, ik kom wel terug. Mijn dochter is mee, dus ja, het is hartstikke gezellig.
3: Het komt ook niet zo heel vaak voor dat het koninklijk echtpaar hier in Zeiden komt.
4: Dat gebeurt denk ik nooit meer.
3: Wat hem over nu van niet.
4: Nee. Maar dat was heel speciaal.
3: Ja, dat is dat. Ja, toch?
4: Ja.
3: Maar heb je enig idee waarom ze je uitkeurs net?
4: Nou, het gaat om de saamhorigheid in het dorp. Dat is het thema een beetje. En
3: ja.
4: Hoe wij hier kunnen blijven bestaan. Dat zal hij gaan vragen, denk ik. En dat wij... ik heb begrepen dat wij de langst zittende bakker binnen in Drenthe.
3: Oh, joh.
4: 122 jaar.
3: Ah.
4: En dat maakt het ook wat specialer dat hij daar ook om komt.
3: Maar, heb je dat zelf gezegd of was dat eigenlijk
4: nee,
3: al bekend?
4: Nee, ik zijn mij aangeschreven. De gemeente Tinalo heeft dat uitgezocht en die hebben dat gezien. En die hebben gezegd van je moet ook even bij de bakker langs.
3: Ja.
4: Dit bedrijf bestaat al heel lang, dus is behoorlijk uniek.
3: Ja. En dan kom je Jan-Rolof graag in van Italië. Heb je
4: ja, heel graag. Heel graag. Ik
3: maar goed,
4: erover.
3: Nou, bij de klaver, is het, hè, want ik bedoel, je komt dan zo weer van Italië en weer zo bij de bakkerij. Ik neem aan dat je onderweg wel allerlei telefoontjes pleegt hebt van jongens, zorg hiervoor, zorg daarvoor.
4: Nee, of, ja, volgens mij, ja, ze hebben gisteren nog even alles puntjes op die gezet. De boel even versierd hier.
3: Ja.
4: Nou, ik heb net even oranje te voezen gemaakt.
3: Ja, en, ik heb net eenmaal oranje te voezen, maar dat giet dat maar zo niet even. Zo,
4: nee, maar we hebben er reeks aan mee gehouden.
3: Ja,
4: en, speciaal voor de koning en misschien willen we nog wel een hebben. Nou, dat kan.
3: Ja. En, wat dacht je, Dennis? Zullen we het doen?
4: Voor mij mag dat niet.
3: Voor mij mag dat volgens mij niet.
4: Nee, voor mij niet.
3: Maar zij niet. Wel, volgens mij.
4: Oh, dan krijgt ze de twee.
3: Ja, want ik heb hun een kroket zien in hem toen.
4: Ja, ze mag alles met nemen wat er maar is.
3: En mensen die kroketten, dus die lustig want een poes.
4: Pas wel.
3: Ja. Maar goed, dit is alles, Jan-Rolof. Dit is een eenmalige actie, neem ik aan.
4: Ja, voor vandaag.
3: Ja, alleen voor vandaag.
4: Ja, hier in deze winkel.
3: Ja. En ze zullen me niet metnemen, neem ik aan. Ook voor het huiselijk gezin niet.
4: Nou, nee, als ze een deusje met wil nemen, dan krijg ze een deusje weg. Geen probleem.
3: Ja. Daar heb je allemaal weer strikte regels voor dit soort dingen.
4: Ja, wij hebben met de burgemeester ook overleg gehad. En hoe dat een beetje in zijn werk gaat.
3: Ja.
4: En al die mensen die hier in het verenigingsleven zitten, die waren ook allemaal uitgenodigd. En die kwamen straks ook allemaal aan bord.
3: Ja.
4: Bij ons café.
3: Ja, precies.
4: En aan de stamtafel.
3: Daar moet je toch ook bij wezen?
4: Ik niet.
3: Nee.
4: Ik ben al eigenlijk, ik ben ook al heel uniek dat ze hier een kwartiertje komen met mij te praten.
3: Ja.
4: Want daar zitten ze een 20 minuten.
3: Ah, joh.
4: Dus iedereen mag maar 2 minuten wat zeggen.
3: Ja.
4: Dus als één beetje zijn slof schiet, dan heeft de ander niks meer te vertellen.
3: Je kunt in 2 minuten veel vertellen, als je wilt.
4: Dat klopt. Ja. Maar goed, het is een eer dat hij hier komt.
3: Ja.
4: Heel speciaal. En ik verheug me erop.
3: Je hebt ook mensen in de juist dat allemaal in vastlegd heeft verlaten. Neem ik aan.
4: Ja, mijn dochter die dacht nu allemaal vast. Maar dat moet wel, ja. Want de rest van de familie zit in Italië. We willen zien wat er allemaal gebeurt natuurlijk.
3: Ja, en je dacht zelf ook van, Zeiden is nog nooit zo'n hemelwest. De gemeentearbeider is nog nooit zo talrijk aanwezig geweest om de boel schoon te maken.
4: Met de stralen nooit zo mooi schoon naar hier. Heel mooi.
3: Maar goed, ze bent dus mijn kwartier, die Jaroslav, en dan kun je niet weer naar Italië. Dat is het idee.
4: Ja, dat is het idee. Dus dan moet ik ook weer terug, want anders haal ik het vliegtuig niet.
3: Nee.
4: Dus daar hebben we er voor over.
3: Ja, het is wat het is.
4: Ja, geen probleem.
3: Zal ik in de bestelling opnemen voor Asna vast? Ook die want iets zeg mij dat je tompoesen zat hebt.
4: Ah, ja, neem maar wat met voor de redactie.
3: Ja? Ja. Je bent met mijn tweede daar in de studio, hè, volgens mij.
0: Ja, en Wim is er ook
3: dat
0: al.
3: Ik heb een klein duizie vol met me. Of Wim is er al, ja precies. En dan de 3, 4... Weet je wat? Ik regel wel wat. Kom maar goed.
0: Die haalt het is ook één, hè. Ja. Nou, ontzettend veel plezier gewenst in ieder geval met de komst van de koning en koningin die jullie dagelijks op de koffie zomaar zeggen. Mannen, dank jullie wel.
5: Er is een land van hoop en drum, bescheiden en klein van stuk, met respect in doen en loden, op zoek naar het geluk. Een land van samenwegens, samenmoed en samentoes, dat is het land

0: vandaag er even bij gehaald. Land van de Koning Blues. Dit was Egbert Meijers. Kleine zelfstandige bierbrouwerijen die krijgen vanaf 2028 mogelijk opnieuw een financiële klap. Het kabinet wil het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen afschaffen. Zo blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Brouwers vrezen dat hun concurrentiepositie daardoor slechter wordt. En zeker in de grensregio. Ik ga erover praten met voorzitter Hans Noorman van brancheorganisatie Kraft. En hij is directeur van bierbrouwerij Malust in Veenhuizen. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, want wat betekent dat afschaffen van het verlaagde accijnstarief nou dan voor jullie als kleine bierbrouwerijen?
1: Nou, concreet betekent zeg maar gewoon een opeenstapeling van meerdere verhoogde kosten. En de kleine brouwerstarief, daar hebben kleine brouwers al vanaf 1992 een voordeel van. En dat is maar een klein voordeel van 7,5% korting op de accijnzen. En dat is klein, maar dat wordt gewaardeerd. Maar het is wel een groot verschil bijvoorbeeld met onze Duitse collega-brouwer. Die heeft bijvoorbeeld 50% korting. En dat creëert eigenlijk een ongelijk speelveld. Dat is voor ons even met betrekking tot klein brouwerstarief het grote punt.
0: Ja, dat is altijd dus al lastig. Maar dat wordt straks lastiger als dat accijnstarief weer omhoog gaat voor u.
1: Ja, dat is eigenlijk onze zorg. Een opeenstapeling. En ja, dat moeten we toch zien door te breken naar de consument. En ja, met andere verhogingen, zeg maar, zoals grondstoffen, brandstoffen, personeelskosten, is dat een hele uitdaging voor onze kleine brouwers.
0: Ja, want is een biertje dan nog betaalbaar?
1: Nou, dat vragen we ons ook af. Want in principe zou je het heel plat kunnen slaan van het is maar 1 cent per glas. Maar met die andere verhogingen waar we voor staan, kan het biertje behoorlijk duur uitvallen.
0: Wat is behoorlijk duurder?
1: Ja, dan zeggen we biertje, maar dan maken we het eigenlijk ook al klein. Maar we praten natuurlijk over craft bier, over speciaal bier.
0: Maar wat is behoorlijk duurder?
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan de brouwer. De brouwer zal zeker intern kijken of hij het kan absorberen, de verhogingen. Maar voor de consument kan het gauw, denk ik, naar 25 cent per glas gaan. Of nog veel hoger. Maar dat vind ik heel erg lastig om dat uit te drukken.
0: Ja. En u zegt, ja, dat moeten we zien te voorkomen. Maar het blijkt dus, zegt u, uit uitgelekte stukken. Bent u nu dan al de barricade op richting Den Haag, zomaar zeggen, om te voorkomen dat dit alsnog gebeurt?
1: Nou, dat doen we al een tijdje. En het vreemde is, in 2021, dat was toen een ruime kamermeerderheid van 144 van 150 zetels. Die waren destijds tegen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Mm-hmm. Nou, in 5 jaar is voor ons het landschap niet veranderd. Maar in Den Haag is er wel de stemming veranderd. Ja. We proberen bij de politiek ook daar de aandacht voor te krijgen. Gesprekken met Tweede Kamerleden, wat we op een intensieve manier doen. Ook zo een gesprek met de staatssecretaris. Maar het is een hele strijd om daarvoor aandacht te krijgen.
0: Maar hoe gaat u het dan toch proberen?
1: Persoonlijke gesprekken. We hadden in juli een gesprek in Den Haag. En zou deze maand ook weer komen. Nu is het uitgesteld door oktober. Ja, en onze insteek is eigenlijk. Het klein brouwerstarief zou eigenlijk gewoon aangepast moeten worden. Gemoderniseerd moeten worden aan deze tijd. Want anno 2026.
0: En u noemt ook de gevolgen voor dorpen en lokale voorzieningen als u richting Den Haag gaat, hè, in uw pleidooi. Waarom zou dat gevolgen hebben voor lokale voorzieningen en dorpen als die accijnsmaatregel dus van tafel gaat?
1: Nou, wat we zien en merken breed, zeg maar, met collega's. We hebben natuurlijk altijd wel een soort grenzen, regio, streek gehad van voor- en nadelen. Of je boodschappen deed in Duitsland en andersom ook dat Duitsers boodschappen konden doen in Nederland. Maar dat verschil is behoorlijk groot geworden en dat is merkbaar. En dat zien we aan de winkelleegstand langs de grensstreek. Dat is behoorlijk. Dat we afgelopen vrijdag was er ook een werkbezoek vanuit de Tweede Kamer in Groenlo. Dat was ook wel schrijnend. Maar je ziet dat de grensregio niet alleen beperkt tot een paar kilometer, maar dat het eigenlijk wel voorbij Amersfoort gaat. En dat baart ons zorgen. Terwijl die kleine brouwer, zeg maar, de regionale lokale brouwer, die bedient eigenlijk alleen maar de lokale gemeenschap. In samenwerking met de horeca en met andere toeristische bedrijven.
0: Ja, dan wordt het misschien straks 1 glas 25 cent duurder, zei u net. Nou ja, dat betekent een hoop extra geld, zou je denken, voor het kabinet. En dat heeft er natuurlijk ook wel nodig, want er zijn ontzettend veel opgaves in dit land. Of vreest u misschien dat we dan het biertje laten staan?
1: Nou ja, dat, misschien dat laatste wel, ja. En dat zien we ook wel, want 1 januari 2024 is de laatste accijnsverhoging geweest. En per saldo heeft dat gewoon minder opgeleverd voor de staatskas. Dus je zou inderdaad de vraag kunnen stellen, zo van, gaat deze afschaffing dan wel meer opleveren?
0: We gaan het afwachten. Derde dinsdag van september weten we het allemaal definitief. Dank Hans Noorman, voorzitter van brancheorganisatie Kraft. En directeur dus bij Malust in Veenhuizen.

0: en Why Do Fools Fall in Love.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Prachtige prijs, man. En weet je, het is ook nog niet eens de enige prijs die we weggeven, hè?
3: Nee, gewoon twee stuks, een haakse slijper erbij. Wat wil je nog meer? Dan kun je eigenlijk alle klussen wel aan, zou ik zeggen.
0: Ja, heb jij ze in de schuur hangen?
3: Nee. Nee, dat is mijn probleem een beetje.
0: Ik ga er even voor zitten.
3: Ik heb heel veel problemen nu, maar ik heb twee linkerhanden. Dat is probleem één, dus dan schiet het al niet op. Maar soms, dan heb ik het in de bol en dan heb ik zoiets van... ja, ik ga eens doen. Ik ga een lampje ophangen, een schilderijtje ophangen, noem maar op.
0: Ja.
3: En dan loop ik vol vertrouwen loop ik naar mijn schuurtje... waar ik mijn gereedschapskist pak. Dan kijk ik erin en heb ik het materiaal niet.
0: Ach jongen.
3: En dan is het toch altijd een klein beetje een teleurstellingje, moet ik zeggen. Dus het is altijd handig om zo'n accu-schroefboormachine... of zo'n haakse slijper in huis te hebben.
0: Absoluut.
3: Want ik heb het niet.
0: Nee, en dat gaat hem ook niet worden, want jij mag niet meedoen.
3: Nee,
0: en ik
3: daarom.
0: Ook niet. Dus helaas, helaas. Maar jij thuis wel, of in de auto, of waar je dan ook bent op je werk... zorg dat jij ze binnenhaalt, want dat kan met deze opgave.
4: Hey Bartje, sling die radio's aan, jong. Yo!
0: Ja, wat kan ik hier nog van zeggen? Dat het een weggevertje is, dat in ieder geval. Welk nummer hoorde je? 0592-33-1188.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugd betalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
10: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: 8:30 naar het laatste nieuws met Milko.
3: Goedemorgen. Het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Sinds de start in 2006 volgt Lifelines ongeveer 10% van de inwoners van de drie noordelijke provincies. Het doel is inzicht krijgen in gezond ouder worden. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Er gaat een streep door waterpark Meer Drenthe op de Brunsingerplas. Provincie Drenthe die verkocht het watergebied in 2022 aan een groep ondernemers. Maar zij krijgen de vergunningen voor het waterpark niet rond. Dat komt doordat er opnieuw om extra onderzoek vanuit de provincie en het waterschap gevraagd wordt. Provincie Drenthe die wordt hiermee opnieuw de eigenaar van

0: Amsingerplas. De voetbalvereniging in Havelte die heeft een nieuw clubgebouw. De club die werkte zijn wedstrijden 2 jaar lang af in Darp, maar kan nu weer zelf gasten ontvangen. Hoewel het hoofdveld nog niet speelklaar is, wordt daar wel volop aan gewerkt. Op 19 september dan speelt de derde klasse zijn eerste thuiswedstrijd tegen FC Zuidwolde. En Extinction Rebellion die demonstreert vandaag in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Op dat moment is ook het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan de gang. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek te weinig aandacht voor pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen deelnemen aan die demonstratie. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Milko, dankjewel. Het weer dan. Greta Spannenburg, een heel goedemorgen opnieuw.
2: Goedemorgen, Judith.
1: Het was een beetje een bijzondere dag, want ik dacht, ah, jasje aan, want het wordt niet zo warm vandaag. En toen was het vanochtend toch nog mild, zeg.
2: Ja, gisteravond kwam er eigenlijk een dekentje over ons heen. Na een zonnige en warme middag kwam dat dekentje. Het windje bleef doorwaaien. Ja, toen kon het gewoon niet echt lekker afkoelen. Dus we zijn ook begonnen met 17,5 graden. En dat is inderdaad niet koud voor de vroege ochtend.
1: Nee. Maar de temperaturen gaan omlaag vandaag.
2: Ja, ik denk vooral als vanmiddag de gestage regen valt. En die regen die ligt nu nog te woelen ten westen van... tegen de westkust aan, laat ik het zo zeggen. Daarvoor uit zien wij over ons heen glijden vrij veel bewolking. Soms even een kleine opklaring. En lokaal ook eventjes een bui, een voorloper zeg maar, van de gestage regen. Het is een enkele bui vanochtend. En dan zie je die temperaturen oplopen naar 18 tot 20 graden. Hoe meer richting Duitsland, hoe hoger die temperatuur kan uitpakken. Daar dus die twintigers. En vanmiddag vanuit het westen dan uiteindelijk die gestage regenzone. En in die gestage regenzone zal de temperatuur langzaam gaan dalen. Vandaar dat je ergens halverwege verderop in de middag misschien op een schamele 16 graden zit.
1: Ja, gaan we naar de dag van morgen. Wat gaat die ons brengen?
2: De dag van morgen brengt toch ook wel een beetje herfstachtig beeld. We moeten een beetje flexibel zijn volgens mij in ons seizoensgevoel. Ik bedoel, gisteren hadden we natuurlijk dat zomerweer. Ja. Vandaag is het wat meer herfstachtig. En morgen ook, want morgen trekt er een laag drukgebied noord van de Wadden langs. En dat leidt ook bij ons tot behoorlijk wat onstabiliteit. Dat betekent een aantal buien, vooral in de tweede ochtendhelft en morgenmiddag. Stevige buien, misschien ook bij de klap onweer. Een vlagerige wind en 19 graden. En dan donderdag en vrijdag, dan komt de atmosfeer juist weer wat meer tot rust. Krijg je ook wel wat mist. Ook al een tintje van de herfst natuurlijk, ochtendmist. Maar verder ook geregeld zon en temperaturen die rond de 20 graden 's middags zullen
1: schommelen. Dat is nog best schier, toch?
2: Dat is best schier, jawel.
1: Ja, zeker. Lijkt mij ook. Hey Greta, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
2: Heb een mooie dag.
1: Hoi. Verkeersinformatie dan. 2 files in de regio. A32 Meppel richting Heerenveen. Ruim 3 kilometer tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart. En nog eentje op de N386. Hoge Zand richting Pijzen. Ruim 2 kilometer tussen Annen en de aansluiting met de A28. WOW wint een schroefboormachine en haakse slijper.
3: Hé hey Bartje, sling die radio's aan, joh. Yo!
1: Lijn staat rood gloeiend en dat is niet zo gek ook, want het is een weggevertje. App of bel ons maar. Welk nummer hoorde je? 0592-331188.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

0: Heerlijke klanken van Fleetwood Mac. As long as you follow.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: En een haakse slijper. Die waren ze even vergeten, maar die zit toch ook echt in dat prijzenpakket. En jij zou het graag willen hebben, want je zegt, ja, ik heb wel eens wat klusjes en dan loop ik naar de schuur en dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook allemaal helemaal niet. En dat is niet zo vreemd ook, zei jij, Milko, want ik heb twee linkerhanden. Nou, iemand die volgens mij twee rechterhanden heeft, is Jan Dilling uit Westerbork. Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: Judith. Ja, jij kunt wel wat als het om klussen gaat, Jan, of niet dan?
3: Ik heb een en ander klusje heb ik wel geklaard, ja, klopt.
0: Ja. Hoe komt dat zo?
3: Nou, ik ben op een gegeven moment ben ik geswitcht in mijn baan. Ik ben toen de technische dienst gaan doen van een hotel in Westerbork.
0: Dan komen er heel wat klusjes voorbij, denk ik maar zo.
3: Ja, de ene keer ben je bezig met een toiletpot en de andere keer ben je met de keuken bezig met een oven of wat dan ook. Dus ja, dat verschilt iedere keer weer.
0: En jij weet ook niet hoe jouw dag gaat verlopen, hè?
3: Nee, zie je zeker niet.
0: Nee.
3: Het is altijd maar weer afwachten, want als de gasten uitchecken en er is weer wat kapot op een kamer, ja, dan ben je ergens mee bezig, dan laat je dat vallen, want dan moet je dat even weer repareren.
0: Wat is het gekste waar je bent tegengekomen?
3: Het gekste, zal ik dat vertellen? Ja, ik vertel het. Er kwam iemand van de huishouding kwam bij me en die zegt, Jan, er is een stopcontact los in kamer 13. Ik zei, daar ga ik straks leven in als de mensen zijn uitgecheckt. Nou, de mensen zijn al weg. Nou, dus ik pak mijn sleutel, doe de deur van kamer 13 open. En wat gebeurt er? De gasten liggen nog op bed en die zijn innig met elkaar verstrengeld. Dus ja, dat was wel heel erg apart en heel vreemd. Dus ik heb gezegd, ik kom voor de volgende spanning, kom ik wel weer terug.
0: Met rode wangen ben jij die gang weer opgelopen daar in dat hotel in Westerbork.
3: Ja,
0: heel goed.
3: Was nog nooit zo rood geweest.
0: Hé, hey, ik heb een ander klusje om op te lossen. Komt-ie?
4: Ja. Hé, hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Simpeler krijg je het niet, kan ik je ook vertellen, Jan Dilling.
3: Nee, dat klopt. En Bartje heeft een heel goed nummer uitgekozen natuurlijk van Frans Bauer van Heb je even tijd voor mij?
0: Ja, hartstikke goed, man. En dat betekent dat jij een schroefboormachine krijgt en een haakse slijper. Dan denk ik, jij als klusser, jij hebt er wel genoeg eigenlijk. Moeten ze dan aan ander geven?
3: Nou ja, mijn zoon die had op een gegeven moment met de verhuizing had een accuboormachine kapot.
0: Ah,
3: en dan ga je natuurlijk als vader ga je zeggen van Oké, neem deze maar, ik heb niet zo'n klus. Als ik die nodig ben,
0: kom goed terecht.
3: Ja, zeker.
0: Ah, hartstikke mooi. Hey, we gaan naar luisteren. Het nummer dat we zochten en ook heel herkenbaar was in de opgave. Niemand minder dan Frans Bauer. En heb jij even voor mij?
3: Jawel, hoor.
0: Goed. Hey, dag Jan.

0: Nou, iedereen heeft meegezongen. Kan niet anders. Frans Bauer was dit. En heb je even voor mij.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Jawel, man. Drenthe staat in het teken van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die een tour door de kop van Drenthe maken. De hele dag doen wij natuurlijk verslag van het koninklijk bezoek. Verslaggever Janine Hofstegen gaat dat onder andere doen. Is nu hier aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Janine.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het bezoek begint in Veenhuizen om 10:00. Hè? Dat zal ook wel klokslag 10:00 zijn, denk ik.
2: Ja.
0: Wat gaan ze daar doen?
2: Ze gaan in Veenhuizen naar het gevangenismuseum. Dan zullen ze onder andere, denk ik, horen wat dat voor dorp is. Want het is natuurlijk wel een bijzonder dorp. Dat dat vroeger veranderde in een gevangenisdorp. Wat die geschiedenis een beetje is. En daarna gaan ze ook nog naar de PI. Nou, dat is echt de gevangenis.
0: Ja.
2: En ik verwacht dat ze echt hun oor te luisteren gaan leggen daar. En gaan horen wat daar allemaal speelt.
0: Esserheem, hè, is dat waar ze dan naartoe gaan.
2: Ja, ja.
0: Dus ze gaan echt het cellencomplex in. Waar ook nog mensen zitten, gevangen zitten.
2: Ja, en ik las zelfs dat ze met gevangenen in gesprek gaan. Maar dat zijn vaders, dus ze gaan naar de vadervleugel. Ja, en dat is een speciaal programma binnen Esserheem, waarbij die vaders eigenlijk beter contact onderhouden met hun kinderen. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. En dan gaan ze met die vaders dus in gesprek.
0: Mooi. Ja, en sowieso ook mooi om door het gevangenismuseum te struinen natuurlijk. Wat je daar allemaal tegenkomt, hoe het er vroeger aan toe ging.
2: Ja, dat kun je nu bijna niet meer voorstellen.
0: Gaan ze ook de bus nog nemen?
2: De boevenbus.
0: De boevenbus?
2: Nou, wie weet. Ik heb wel gezien, het is een aardig strak programma. Okay. Dus ik weet niet of daar tijd voor is. Maar ze gaan echt heel veel plekjes in de kop van Drenthe doen ze aan.
0: Ja, want van Veenhuizen gaan ze vervolgens naar...
2: Ze gaan ook naar Zeien, Assen nog en wat vergeet ik nou nog?
0: Eelde.
2: Assen, Zeien en Eelde inderdaad. Ja. Dan gaan ze nog naar Museum de Buitenplaats.
0: Ja, want in Zeien, daar was Aldert net, die komt hier net met dikke tompoezen binnen. Dan gaan ze naar de bakker onder andere in Zeien, die apart voor het koninklijk bezoek zijn vakantie in Italië heeft onderbroken. Die is gisteravond om 6:00 in Zeien aangekomen vanuit Italië. En die vertrekt vanmiddag weer naar Eindhoven om het vliegtuig naar Italië weer te nemen.
2: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder. En ze gaan natuurlijk naar de plaatselijke kroeg daar. Hè?
2: Even
0: daar
2: lekker de kroeg in.
0: Precies, even lekker de kroeg in. En dan komen ze dus ook nog in Assen en Eelde. Wat gaan ze daar vooral doen?
2: Ze gaan naar de veiligheidscampus in Assen.
0: Ja.
2: Dus daar zullen ze ook een kijkje nemen. En ze gaan naar Garage TDI, dat is een theatergezelschap. En het gaat over allerlei onderwerpen ook vandaag. Hè? Leefbaarheid in Zeien, cultuur, ook bij Museum de Buitenplaats. Veiligheid, dus echt alles wat hier, heel veel wat hier speelt. Daar zullen ze wel een graantje van meepikken.
0: Ja.
2: En ik ben ook heel benieuwd wat ze daar dan van vinden. Kijk, ik vind de Kop van Drenthe natuurlijk het mooiste,
0: jij woont
2: mooiste
0: daar,
2: gebied van Drenthe. Wat zeg ik? Nederland.
0: Ja, en ik heb ze opeens op mijn netvlies staan. De koning en koningin die nu in een auto zitten, onderweg zijn naar de Kop van Drenthe.
2: Ja.
0: En die zich misschien wel ontzettend aan het inlezen zijn. Want ze zijn vaak wel goed geïnformeerd over de plekken waar ze komen. Hè?
2: Klopt. En ik vind ook, als je kijkt die gesprekken die ze dan hebben, hoe ze zich echt inleven en echt goed luisteren naar wat er gezegd wordt. Ik ben benieuwd wat er allemaal beklijft. Hè? Maar ja, ik ben ook wel benieuwd, waar zullen zij het dan op de terugweg in de auto ook over hebben? Hè?
0: Ja.
2: Wat zal ze verrast hebben en wat zal indruk gemaakt hebben?
0: Ja. Denk je dat je ze nog even wat kunt vragen?
2: Oh, ja, dat wil ik natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Maar wat is dan een goede vraag, Judith? Want dat is natuurlijk het moeilijkste.
0: Nou ja, dat misschien. Waar ga je het straks over hebben in de auto met z'n tweeën?
2: Ja, nou, wie weet.
0: Ja. Goed, nou Janine, jij gaat het de hele dag volgen. Meerte volgens mij ook, Meerte Tjuhorn.
2: Ja, we doen het samen.
0: En komen jullie dan regelmatig even inbreken hier in de radio-uitzending?
2: Zeker weten, ja.
0: Nou, hartstikke mooi. En het live-blog wordt natuurlijk bijgehouden. Hè? Dus via de app, via de site, via de radio. Je hoeft helemaal niets te missen. Je hebt geen oranje shirt aan. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je gaat wel die kant op. Naar de koning en koningin die vandaag dus in de Kop van Drenthe zijn. Janine, dankjewel.

0: Simon op Radio Drenthe. En Cody Graham.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, begonnen Goedemorgen Drenthe vanochtend even na zevenen met Magda en Johnny Bergsma uit Meppel. Ze hadden een stormbaan van 14 meter in een openbare speeltuin in Meppel neergezet, maar ze waren één ding vergeten. Voor zo'n stormbaan is een ontheffing nodig. Dus ja, het grote feest ging niet door. Maar ja, van uitstel komt echt geen afstel, zeiden ze. Ze willen het de volgende keer weer proberen als het mooi weer is. 5 dagen van tevoren moeten ze dan zo'n vergunning aanvragen. En dat gaan ze proberen voor kinderen in de buurt die niet op vakantie kunnen. Hans Noorman is directeur van Brouwerij Malust en vertelde zich zorgen te maken over de afschaffing van het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen. Brouwers vrezen dat hun concurrentiepositie daarmee verslechtert. Noorman verwacht dat een speciaal biertje echt wel een stuk duurder gaat worden. Heeft onder andere te maken met deze accijnsverhoging voor kleine bierbrouwers. Hij denkt dat sowieso dat alles duurder wordt, maar dat een glaasje bier wel 25 cent duurder kan worden. En zojuist hoorde je verslaggever Janine Hofstegen natuurlijk nog over het bezoek van de koning en koningin aan de kop van Drenthe. Ze beginnen vandaag om 10 uur in Veenhuizen. Dus die staan daar in Veenhuizen er nu al klaar voor, denk ik. Nog een uurtje te gaan. De puntjes worden daar nog op de i gezet. En dan zullen ze er ongetwijfeld helemaal klaar voor zijn. En na Veenhuizen, het museum daar, bezoeken ze ook nog de PI, de gevangenis, Esserheem. Daarna gaan ze door naar Zijen en Assen. En het koninklijk bezoek in de kop van Drenthe wordt afgesloten in Eelde. En je weet het, hè, allemaal live te volgen hier bij ons op radio en natuurlijk ook in ons liveblog op de app en website. Verkeersinformatie is er ook nog. De A32, 4,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart, Meppel richting Heerenveen is dat. En ook nog een file op de N386, Hogezand richting Pijzen. 2 kilometer langzaam rijden tussen Annen en de aansluiting met de A28.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: En gebak. Wim, goedemorgen.
3: Nou, goedemorgen.
0: Je hebt er goed voor staan, hè?
3: Het kan minder.
0: Zo is het net.
3: Ja.
0: Ook Aldert is aangeschoven. Jij bent hem al aan het opsnoepen, Aldert, volgens mij.
3: Het is eigenlijk al zo goed als weg.
0: Ja.
3: Nee, ik heb net de bovenkant eraf. Daar begin ik al niet met. Dus,
4: ja, maar dat is wel een dingetje. Hoe eet je hem op bij die tompoes?
3: Ja, sommige mensen die schoenen in één keer binnen. Maar ja. ik doe altijd de bovenkant eerst. En dan vervolgens inderdaad het room wat er binnen tussen zit. En dan het dunste gedeelte.
0: Hoe je een tompoes eet. Ja. www.nee.
3: Dat is wel een dingetje. Dat klopt, ja.
0: Ga je zo meteen doen, naast al het koninklijke bezoek.
3: Alle koning, ja, natuurlijk, daar staan we ook bij stil. Maar ik heb een column van het Huis van de Taal. Ja, Milko is er. We gaan die accuboorschroefmachine. Ja, dat is het goede woord volgens mij. En die Haakse slijper gaan we eventjes weggeven. Dus. En nou, misschien nog wel meer gebak, ik weet het niet.
0: Nou, wie zal het zeggen? Koffie en keuvelen en gebak dus. Maak er een mooie uitzending van. Lekker luisteren en tot morgen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
11: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
6: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
13: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
6: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
12: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
14: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
15: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
16: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
12: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Wat dacht je van Japan?
22: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
21: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
22: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Muziek van Spargo op Radio Rente met The One Night Affair.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 9 over 9, een hele goedemorgen op deze feestelijke en koninklijke dinsdag. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Rente. Vanochtend zit Toontje Lager in ons terugblik op de Drentse Duizends. En Solution, uit Groningen afkomstig, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek, nieuw werk van Lisa Ploeger. Straks zo je dingen doen van Tietjin. Maar eerst de mooie duet tussen twee grootheden. René Vroeger en Welen. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: 1075. Natuurlijk iets in en dingedong.
1: De Drentse douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Kwart over, oftewel het tijdstip om eens eventjes een terugblik te doen op de Drentse Duizends. En ja, wellicht ook een klein beetje vooruitkijken, want we zijn weer druk bezig met de editie voor 2026. De eerste plannen staan alweer in de stijger en daarover later meer. Ja, we verbinden ook meestal wekelijks een thema eraan en deze week is dat Nederpop. En dat naar aanleiding van het goede doel. Die zijn namelijk komende zaterdag in het podium in Hoogeveen. Daarom deze week een ruimbaan voor het goede doel, maar ook een aantal andere Nederpopbands uit de jaren 80. Nou, wat te denken van deze Toontje Lager met de Stiekem Gedanst in 2021 op nummer 827. Toen even de poos overgeslagen en eind vorig jaar stond ze op 841 in de Drentse Duizends. Toontje Lager.
3: Ik stond

Het is momenteel een klein beetje rustig rondom de heren. Of ze hebben een welverdiende vakantie. Of misschien wat andere plannen die nog in de maak zijn. Agda de Munnik en het regent zonnestralen. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst pastorale Lisbeth List samen met Ramses Shaffi.

0: Hotels.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag een bezoek aan de Kop van Drenthe. Ze beginnen de dag om 10:00 in Veenhuizen voor een bezoek aan onder andere het Gevangenismuseum en de PI, de Esterheem. Daarna gaan ze door naar Zeien in Assen. Het Drentse bezoek wordt afgesloten in Eelde. Het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Een voetbalvereniging in Havelte die heeft een nieuw clubgebouw. De club die werkte zijn wedstrijden 2 jaar lang af in Darp, maar kan nu zelf weer gasten ontvangen. Op 19 september speelt de derde klasser zijn eerste thuiswedstrijd, en dat tegen FC Zuidwolde. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Schiet daar dan met het weer.
7: Vanochtend overheerst de bewolking en is het op een lokale lichte bui na droog. En vanmiddag dan gaat het vanuit het westen geleidelijk aan overal regenen. In de late middag komt die neerslag ook in Zuidoost-Drenthe aan. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west en de temperatuur is tegen lunchtijd op zijn hoogst, zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag, in de regenachtige omstandigheden, zakt de temperatuur meerdere graden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

0: opgenomen in Los Angeles. Deze vonden de drie J's vallen en weer opstaan.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij gaan de schatkist der vaderlandse popmuziek in duiken. En daar hebben we deze week een thema aan verbonden. Nou, niet alleen maar 80's nederpop in de Drentse Duizend, maar na de 70's van vorige week ook tijd voor de 80's in dit onderdeel van het programma. De schatkist der vaderlandse popmuziek. En vandaag doen we dat met een band uit Groningen. Ze brachten een paar albums uit op het label van Elton John. It's Only Just Begun, daar heb ik het over van Solution, is de titeltrack en de single van het gelijknamige album uit 1980. Het nummer bleef steken in de tipparade. Het album eindigt op de 12e plaats in Nederland. In de schatkist van vaderlandse popmuziek is dit Solution.

Roanese op Radio Drenthe. En dat met auto, vliegtuig. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag de single die in augustus is uitgebracht van Lisa Ploeger. Namelijk My Own Way to Rome. Dat afkomstig van het debuutalbum The Lighthouse Keeper's Daughter. Die afgelopen vrijdag verschenen is. Afgelopen vrijdag gepresenteerd in het A-theater in Groningen. En komende vrijdag trouwens te zien en natuurlijk te beluisteren in De Amer in Amen. Lisa Ploeger.

0: zingen voor Lisa Ploeger. Op Radio Drenthe, My Own Way to Rome.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Het is 7:10. En ja, officieel om 10:00 begin natuurlijk. Maar er zijn al wat inleidende beschietingen daar aan de gang. In dit geval bij het gevangenismuseum daar in Veenhuizen. En ik zat inderdaad ook net te denken, je zou me net vandaag een schoolreisje gepland hebben. Janine.
2: Ja, goedemorgen. Wij staan hier inderdaad pal voor het gevangenismuseum, waar de spanning al een beetje stijgt. Zo'n dikke 100 mensen die wachten hier tot die auto aankomt met Willem-Alexander en Maxima erin. Ja, die zijn hier eigenlijk aan het wachten. En hier staat een hele groep naast mij. Goedemorgen. Ik vroeg het al een beetje. U bent hier niet speciaal voor de koning eigenlijk, hè?
3: Nee, eigenlijk niet. We waren een uitje naar het gevangenismuseum. En toevallig kwam de koning en de koningin langs. Dus dat is wel heel erg toevallig en leuk gewoon voor de kinderen ook.
2: En waar komt u vandaan dan?
3: Uit Nieuw-Buinen, school 75.
2: Nou, maar dat is toch wel heel toevallig dat je dat dan even meepakt.
3: Ja, maar het is ook heel leuk dat het niet afgezegd werd, ons uitje. Dus leuk om mee te maken dit. Ja. Ja,
2: en hoe vindt u het dan dat u straks het koninklijk paar gaat zien?
3: Nou, van zo dichtbij is wel heel speciaal. Dus de kinderen zijn er helemaal gespannen voor. Dus,
2: Jullie staan echt pal vooraan. Ze komen hier zo meteen aan en hij zegt de kinderen zijn gespannen. Klopt dat?
4: Ja, heel erg.
2: Ja, wat voel je dan allemaal?
4: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben heel blij.
2: Ja. En dan heb je zo meteen zomaar koning en koningin voor je neus. Wat ga je dan doen?
4: Ja, hoi zeggen en zwaaien.
2: Ja. En proberen misschien een selfie te krijgen of zo. Of kan dat niet?
4: Nou, we hebben geen telefoon mee. Maar ik denk dat meester of juf wel gaat foto maken.
2: Dat hoop ik. Maar gaat u dan wel een foto maken?
3: Jazeker probeer ik dat. Ja, dat komt goed. Dat komt helemaal goed. Ja.
2: Goed, gaan we nog even verder in. Even kijken, want volgens mij hebben jullie er ook heel veel zin in.
5: Ja.
2: Had je dit verwacht? Ze zei de gevangenismuseum en dan zie je in één keer de koning en koningin.
5: Ja, ik had het eigenlijk niet echt verwacht.
2: Nee, en wat vind je ervan?
5: Ja, ik vind het heel leuk. Gewoon cool om de eerste keer te zien hun.
2: Ja, ga je ook proberen om een handje te geven of een high five? Wat is je plan?
5: Ja, gewoon zwaaien en zo mijn hand uitsteken zo.
2: Nou, wie weet. We gaan het afwachten. Wij staan er helemaal klaar voor en we gaan afwachten dat ze zo aankomen en dan zullen ze binnen rondgeleid worden.
0: Hartstikke mooi. Nou, we spreken elkaar straks ongetwijfeld nog weer terug. Dankjewel, Janine. En nu, hier aan het eind van het eerste uur, Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Nog even ruim baan voor Denise. Dit is In the Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
8: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: Madness op Radio Drenthe met Embarrassment.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Over Madness gesproken, is een beetje gekkenhuis op dit moment daar in Veenhuizen. Janine, of? Radio Drenthe met Embarrassment.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Over Madness gesproken, is een beetje gekkenhuis op dit moment daar in Veenhuizen. Janine, of?
2: Ja, want de bus is net voorgereden waar het koninklijk paar is uitgestapt. En ik sta eigenlijk tussen het publiek die dat heeft aanschouwd. En in dat publiek viel één persoon op, dat is Piet.

0: Jelsma. Hij heeft een hele mooie oranje, ja, hoe moet ik het noemen, hoed op.
1: Ja, ja, zeg maar hoed. Ja, oranje hoed. Ja.
0: En die is ook nog eens heel mooi versierd met rood, wit, blauw. Rosetten staan erop. Van waar die mooie hoed?
1: Ja, dat is een beetje herkenning, hè? Ik bedoel, voor hun ook, denk ik. Maar ik weet niet of ze me echt kennen, hoor. Maar ik denk altijd, ze kennen me. Want ze zullen de hoed eerder kennen dan mij, denk ik.
0: Heb je die altijd op?
1: Ja, altijd. Als ik een koningsbezoek doe of iets, of naar ze toe ga, dan heb ik het altijd op Prinsjesdag ook. Koningsdag ook. Dus dat is, een soort, echt herkenning, eigenlijk.
0: Ja, maar ja. Je bent eigenlijk fan.
1: Ja, ik ben een heel groot fan. Ja, ja.
0: Wat vindt u er zo mooi aan?
1: Ja, het is een beetje sprookjesachtig, hè? Ik bedoel, een beetje magisch. En de koetsen, de pracht, de praal, de paleizen, de juwelen. Ik kan nog wel even doorgaan zo. De mooie meiden, hè? Ik bedoel, de prinsessen dan natuurlijk. En de koningin zelf natuurlijk ook. Koning ook, dus ja, weet je. Ja, ja.
0: Wat vond u van de aankomst hier net? Want wij stonden hier en die bus reed voor en toen.
1: Nou, mooie bus. Maar ik heb ze zien zitten in de bus. Maar ik bedoel, ja, dan ga je er niet gelijk met je fotocamera voorop staan. Maar ik heb ze wel gezien en ze stapten gewoon uit, maar de bus bleef staan. Dus ja, dat was natuurlijk even een beetje, een beetje een domper. Maar ach ja, er komt misschien straks nog een goed moment. Dus.
0: Ja, dat benam je eigenlijk een beetje het uitzicht, zeg maar.
1: Ja, maar dat geeft niet. Ik heb ze wel kunnen zien, dus dat is geen probleem.
0: En ze zwaaiden nog wel even deze kant op, toch?
1: Ja hoor, zeker.
0: En laat eens zien, want je hebt zelfs een oranje telefoon.
1: Ja, ook nog.
0: Ja. Heb je niet nog een mooi plaatje kunnen schieten?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Nee, ja, de bus. En,
0: Nou, straks nog een kans, denk ik.
1: Ja, ik ga nog even naar Assen, denk ik. Dus dan even kijken of dat lukt ook.
0: Ja. Ja. Goed, ja, en wij gaan straks ook weer achter die bus aan naar de andere plekken in Drenthe. De kop van Drenthe, die ze nog aandoen. Dus tot straks.
2: Dankjewel, Jeline.

0: Sam Cooke and the Wonderful World.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
3: Ik vind er gewoon een rotwoord bij voor de accu boorschroef. Wat is er nu alweer?
4: Boormachine.
3: Ja. De accu-schroefboormachine of de accu-boorschroefmachine.
4: Ja, maar kijk, dat zijn van die woorden. Als je daar te veel over na gaat denken, dan gaat het fout.
3: Ja.
4: En daarom laten we gewoon boren. Zullen we dat gewoon afspreken? De week ligt nog aardig voor ons. Boormachine.
3: De boormachine.
4: De boormachine.
3: Draadloze.
4: En
3: de draadloze. Oh ja, de haakse slijper.
4: Ik heb iets makkelijker, hè?
3: Ja.
4: De haakse slijper.
3: Ja. Kijk, daar kan ik wat mee.
4: Ja. Heb je er nog wat aan?
3: Ik heb. Nou, ik ben in het gelukkige bezit van de haakse slijper.
4: Oh.
3: Echt waar. Ja.
4: Dit is echt een handig ding.
3: Oh, ik heb hem de laatste 6 jaar niet gebruikt, denk ik. Want wat moet ik nu met een haakse...
4: Jij hebt hem. Ja, okay. Dus je hebt hem ooit gekocht met een idee.
3: Ik weet niet eens meer waarvoor. Ik moest iets haaks slijpen, denk ik.
4: Dat denk ik ook, inderdaad.
3: Dat het is, ja.
4: Dus dan koop je de haakse slijper.
3: Ja. Ik geloof dat jij niet van de haakse slijpers bent. Want jij zei vanochtend in een openhartige bui... Je hebt 2 linkerhanden.
4: Absoluut, absoluut. En dat was wel heel toevallig. Terwijl ik dat zei, kreeg ik een appje van mijn schoonvader. Dus
3: ja.
4: Dit is echt waar, wat ik nu ga vertellen. Mm-hmm. Even kijken. Goedemorgen, ben je thuis vandaag? Ik wil het hek even repareren voor jullie.
3: Oh.
4: Ja, ik zit hier.
3: Ja. Dus neemt je de haakse slijper ook mee dan?
4: Dat weet ik niet. Ik heb geregeld. Goedemorgen, ik ben aan het werk vandaag. Maar als je wil, mag het wel.
3: Oh, ik dacht je schoonvader zou zeggen van dat klopt inderdaad. Je hebt inderdaad 2 linkerhanden. Dat had ook gekund.
4: Ja, maar dat weet hij al.
3: Wij gaan een spel spelen in dit geval. En op de bouwplaats is natuurlijk altijd gezellig de radio aan. Mm-hmm. Maar door alle herrie is het bijna niet te horen welke knijter van een hit er op dat moment op is. Luister maar eens.
5: Hey Bartje, sling die radio's aan, jong. Yo!
3: Ach, niet zo lastig volgens mij. 0592-33-1188. Als jij weet welke knijter van de hit hier over de bouwplaats schalt. 0592-33-1188.

0: Remembrance op Radio Drenthe. En I'll be there for you.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: En een Haagse slijper.
3: Ook dat nog inderdaad.
0: Ja, daar kwam nog maar achteraan inderdaad. Ja. Dus ik heb een lijn, heb ik Martijn. Martijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
4: Boomsmilde.
0: Hoofdstad Boomsmilde.
4: Ja, goed hoor.
0: Ja?
4: Ja.
0: Wat doe je in dagelijks leven, mag ik dat vragen? Of is dat staatsgeheim?
4: Ik ben monteur in de tuin- en parkmachines.
0: Monteur in de tuin- en parkmachines? Dus als ik mijn gras maai en kapot heb, dan moet ik bij jou wezen?
4: Ja hoor.
0: En heb je dan allerlei soorten grasmaaiers in onderhoud ook, zeg maar, die automatische, die robotjes en dat soort dingen?
4: Jazeker, ook.
0: Is dat nu echt...
4: Alles.
0: Is dat nu echt een stuk beter voor je gras, zo'n robot grasmaaier?
4: Ja, het gras wordt elke dag gemaaid. Het wordt heel fijn gesnipperd en dat is gewoon een goede voeding voor jouw gras, maat.
0: Ja, hè?
4: Je krijgt een mooi strak groen, gezonde van...
0: Ik doe het iedere week dan een keer, maar dan komen er van die lange grasspietjes aan. En dat is beter om elke dag heel kort te doen. Dus eigenlijk moet ik elke dag ook gras maaien, zou het beste wezen.
4: Nou ja, het hoeft niet, maar je krijgt er wel een mooi gezond van.
0: Ja. Bent die ding nog een beetje te betalen? Of moet je tegenwoordig ook de hypotheek voorverhogen? Of valt dat net?
4: Dat ligt er net aan hoe groot is je tuin en... Wat voor een wil je, is het met, want je hebt tegenwoordig ook de robots met AI-technologie en alles erop en eraan.
0: Oh, wacht even, leg me dat eens even uit. Hoe gaat het dan?
4: Er zit er een camera voor in en er zit een AI-module achter en die detecteert objecten en dan gaat die eromheen.
0: Oké, dus als de buurvrouw topless in tunnel ligt, dan kan dit ding dat zien, zeg maar.
4: Ja, dat ziet hij wel, maar je kunt er niet bij.
0: Oké, ik maak een grappie. Hey, ik ga de opgave even laten hoor. Daar komt ie.
5: Hey Bartje, sling die radio's aan, jong. Yo!
0: Welke kneter hoor je hier, Martijn?
4: Sven Verstegen met Blikkendag.
0: Absoluut. Samen met Likke Pep, zo moet ik het goed uitspreken. Milko,
4: ja, zoiets volgens mij.
3: Ja, dat heb ik goed opgeoefend.
0: Ja, nee, dit is een beetje mee omgaan, deze muziek. Dus vandaar. Maar Sven Verstegen en Likke Pep, dat is hartstikke goed bij Blikkendag. En dat betekent dat ik jou mag feliciteren meteen. Want je hebt gewonnen een accuschroefboormachine en een Haagse slijper.
4: Nou, hartstikke mooi.
0: Nou, dat dacht ik. Ja, daar kun je volgens mij hartstikke leuke dingen mee doen. Zelfs misschien wel grasmaïs repareren, of niet?
4: Ja hoor.
0: Als het echt moet. Goed zo. Hey, blijf even verleiden. Gaan we jouw gegevens noteren. En ik wens je een fijne dag.

0: Sven Versteeg samen met Lekke Pep. En zo spreek ik het helemaal goed uit, toch, Milko?
1: 100%, Wim, wees niet zo onzeker.
0: Ik heb deze memo gemist van dit liedje van Sven Versteeg. Ik ben Nederlandstalig, ik ken het meestal wel. En ook wat wij wel voorbij laten komen. Maar nee, dit had ik even gemist.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Want dit nummer komt al uit 2024.
0: Oh ja.
1: En jij gooit jouw reputatie als de kenner van de nederpop een beetje te grabbel op deze manier, vind ik.
0: Ik stel me kwetsbaar op.
1: Ja, oké, dat zie je dan ook wel weer.
0: Zo heet dat.
1: Dat zie je dan ook wel weer. Nee, maar dit is een ontzettend grote hit al bijna 2 jaar.
0: Ja, maar jij zingt er gewoon behoorlijk mee, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Dat dacht ik, ja. Hey, het is vandaag toch een bijzondere dag. Ja. Natuurlijk het koninklijk bezoek in dit geval. Ja. Ik vond het leuk net ook die bijdrage, daar waren dan geen beelden van. Maar dan de mensen die dan speciaal zich uit gaan dossen met een mooie hoed en zo op.
1: Ja, dat voor hun is dat echt helemaal hobby, natuurlijk. Ja. Want die beste meneer die we net voorbij hoorden komen... Mm-hmm. Die staat waarschijnlijk ook weer op de derde dinsdag in september weer langs de lijn.
0: Waarschijnlijk wel.
1: In Den Haag, hè, wanneer de Prinsjesdag is. Die reist het soort achterna. Een soort
0: volgende week dinsdag.
1: Supporters die achter hun club aanreizen. Zo kun je het een beetje zien.
0: Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag alweer.
1: Het gaat snel, hè?
0: Dat is toch de derde, de 16e?
1: De derde dinsdag van september.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Heb jij ooit het koninklijk paar mogen ontmoeten of mogen zien?
1: Zien wel, ontmoeten niet. En dat was toen 2004 of 2005. En dat ze in Groningen waren, Koningsdag.
0: Toen was je nog een klein milkeltje.
1: Ja, toen was ik een klein jochie. Ja, het was een klein jochie, absoluut. Maar toen hebben we gekeken. En dat was ook een van de eerste keer dat Maxima erbij was, volgens mij, toch?
0: Ja, dat denk ik
1: was
0: wel.
1: Was dat niet zoiets?
0: Nou, dat moet haast wel.
1: Dus dat is de enige keer. En jij, hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik heb ooit Beatrix hebben we gezien, Juliana wel eens, afstand. En Alexander, de koning moet ik dan zeggen, die heb ik een keer de hand mogen schudden.
1: Oh, echt? Dus, en wat was daar de aanleiding voor?
0: Een keer op werkbezoek bij mijn vorige werkgever.
1: Oh.
0: Toen was hij samen met de minister, Lodewijk Asscher, kwam hij dan op bezoek. En dat was een verrassingsbezoek.
1: Yeah.
0: Want wij wisten wel dat de minister kwam bij ons.
1: Ja. Yeah.
0: UWV en minister van Sociale Zaken, Wil door de Werks. En toen kregen we 's ochtends een briefing van de organisatie. Hij neemt iemand mee. Oh ja, nou wie dan? De koning. Oké.
1: Toen dacht jij, verdorie, had ik maar niet de tuinbroek aangetrokken vandaag.
0: Nou, dat dacht ik. Ik heb wel goed gescoren. Dus het is allemaal wel gelukt. Maar het is dan wel een beetje spannend, hoor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Of
1: je nou wel iets hebt met de koningshuis of niet. Ik denk dat die spanning er toch een klein beetje blijft.
0: Ik denk dat het voor hem ook net zo spannend was.
1: Hij
0: ging wel Wim Boer uit Westerbork op moeten doen. Dus,
1: nou, ik heb het elke ochtend als ik hier naartoe rijd. Dat ik met trillende handjes hier heen rijd. Ja.
0: Nou, vandaag de hele dag in ieder geval leuke bijdrage van Janine. En wellicht dat Mitte nog een keer op de lijn komt. Om het hele bezoek vandaag aan de Kop van Drenthe te gaan volgen hier op Radio Drenthe. Muziek nu, dit is ABBA en

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Het is 10:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Oud-politicus Bert Middel is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Italië, waar hij een tweede huis had. Middel die begon zijn politieke loopbaan in 1978 in de Assen gemeenteraad voor de PvdA. Later werd hij onder andere Tweede en Eerste Kamerlid en burgemeester. In 2022 nam hij afscheid van het openbaar bestuur. De laatste jaren was Middel regelmatig te horen bij RTV Drenthe als lid van het radioforum Cassata. Extinction Rebellion demonstreert vandaag in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Op dat moment is het ook het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaande. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek te weinig aandacht voor pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn inmiddels aangekomen in Veenhuizen. Daar brengen ze een bezoek aan onder andere het gevangenismuseum. Later bezoeken Willem-Alexander en Maxima ook Zeijen en gaan ze nog naar Assen. Het bezoek wordt afgesloten bij de buitenplaats in Eelde. Het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Sinds de start in 2006 volgt Lifelines ongeveer 10% van de inwoners van de drie noordelijke provincies. Het doel is inzicht te krijgen in gezond ouder worden. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. En de voetbalvereniging Havelte die heeft een nieuw clubgebouw. De club die werkte zijn wedstrijden 2 jaar lang af in Darp, maar kan nu weer zelf gasten ontvangen. Hoewel het hoofdveld nog niet speelklaar is, wordt daar wel volop aan gewerkt. Op 19 september dan speelde de derde klasse zijn eerste thuiswedstrijd tegen FC Zuidwolde.
5: Altijd lastig.
6: Absoluut. Ervaring mee?
5: Zeker.
6: Ja? Oh god. Nou ja, meer nieuws uit onze provincie. En natuurlijk ook een live blog, hè, waar we het bezoek van het koningspaar kunnen vinden. Die vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel, Wilco. Rita Spannenburg dan met het weer.
7: Vanochtend overheerst de bewolking en is het op een lokale lichte bui na droog. En vanmiddag dan gaat het vanuit het westen geleidelijk aan overal regenen. In de late middag komt die neerslag ook in Zuidoost-Drenthe aan. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot

0: West en de temperatuur is tegen lunchtijd op zijn hoogst, zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag, in de regenachtige omstandigheden, zakt de temperatuur meerdere graden.
1: Eens even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Cliff Richard and the power to all our friends.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: 8 minuten over 10:30. Nou, vanmorgen inderdaad eerst bij de bakker wespen we mooi tompoezen. Ja, en dat moet er ook weer een beetje aftraind worden, Aldert, of niet?
3: Ja, maar ik heb dat eigenlijk eraf lopen net al, eigenlijk, Wim. Want ik moest van de auto hier naar de sport al lopen.
0: Dat telt
3: en
0: ook, ja,
3: terug,
0: ja, ja, ja.
3: En dan in de zenderbaan. Vind je ook niet? Vind ik van wel. Vind ik van wel. Maar goed, ik ben wel bij de sport al, dat klopt. Je hebt er wel een punt, want ik ben in de sporthal van Veenoord. En daar heb ze op dit moment een hele bijzondere activiteit. Nou, hoewel, in de sporthal is dat helemaal niet zo bijzonder. Maar Corrie werd er meer van. Corrie, mooi.
4: Goedemorgen.
3: Ik ben voorzitter van...
4: Van Hart op Tempo.
3: Hart op Tempo, wat is dat?
4: Hart op Tempo is ontstaan... Ik mag Drents praten,
3: ja, oh, ja, graag. Geerden.
4: Hart op Tempo is ontstaan voor mensen met hartproblemen.
3: Ja.
4: Die gingen voor revalidatie naar het ziekenhuis in Emmen.
3: Ja.
4: En toen is de opricht Hart op Tempo dat die mensen deur kunnen revalideren. Dus een door is Hart op Tempo deur ontstaan. Maar we hebben nu zo'n grote vereniging. We zijn met 315 leden hebben we al... Dus het is niet meer alleen hartpatiënten, maar iedereen is welkom nou.
3: Het is een soort van gymnastiekvereniging, moet ik het zo mee zien?
4: Ja, maar niet echt. We jagen ons wel een beetje in het zweet. Maar wij, ja, natuurlijk wel. Maar wij hebben geen toestel. En wij hebben ook geen grondoefening. We zijn gewoon echt dat in beweging bent.
3: Ja, ja. Ja, maar verder in zweet komt, zeg maar. Niet al te slim. Ja,
4: het is ook niet op gezelligheid mee. Dat zie jij hier ook. Het is onder elkaar.
3: Ja.
4: Je bent wel een uur bezig. Ja. Echt, je bent een uur aan de gang. Maar het is ook op gezelligheid. En dat je een beetje in beweging blijft.
3: Ja, ja, en dan giet het eindelijk weer. Maar beweging is gezond. Ja. Maar het giet wel onder leiding, begrijp ik, van een instructrice in dit geval.
4: Die hebben allemaal een aparte opleiding gehad.
3: Ja.
4: Dus, en die hebben, wij hebben ook op alle afdelingen zijn een AED. Dus en de Leidsters weten ook allemaal hoe ze door maar om moeten gaan. Daar is ook een vereiste van ons. Maar die lessen kringen ze gratis. Die geven haar op tempo.
3: Ja.
4: Dus daar kunnen ze ook naartoe. Ja. Maar het is niet dat iedereen maar zo hem les kan geven.
3: Nee. Er komt natuurlijk wel een klein beetje bekijken. Albert, je staat hier ook naast mij. Je komt hier niet vandaan in de buurt?
5: Nee. Nou, nu wel. Maar 10 jaar geleden niet.
3: Waar kom je voor dan oorspronkelijk?
5: In het Gooi.
3: Het Gooi. Ja. Maar ben je hier bij deze ploeg gekomen omdat je hartproblemen had? Of is het gewoon...
5: Ja, dat klopt.
3: Ja,
5: ik heb 1,5 jaar geleden een hartoperatie gehad.
3: Jo.
5: En toen begon ik weer op nul. En denk, nou, we moeten dat ding weer op tempo krijgen. Dus ik kwam van de gemeente M een mailing van... je kan je aanmelden voor een test en dan eventueel op een club.
3: Ja.
5: Nou, dat is hard op tempo. Nou, helemaal goed.
3: Maar goed, in voor mij van revalidatie van het ziekenhuis, dat stopt een keer. En dan
5: dat stopt een keer, want dat kost heel veel geld.
3: Ja, oh ja.
5: En dit wordt gesponsord door de gemeente.
3: Ja, ja. Oké.
5: Okay. En door jezelf.
3: Ja, ja, ja. Ik word een stuk goedkoper in ieder geval.
5: Ja.
3: Ja.
5: En leuker, hè?
3: Maar komt ook een beetje op hetzelfde neer aan, waar je hier moet doen ten opzichte van de revalidatie in het ziekenhuis.
5: Maar revalidatie ziekenhuis is allemaal toestellen. Dan zit je meer eigenlijk in de fitnesszaal met fietsen, cardio training. En dit is... door middel van de kleine oefeningen, je hart op tempo. Nou, woord zegt het al, je het hart weer op tempo te krijgen.
3: Ja, precies.
5: En dan ga je zweten en daardoor gaat je hart harder werken.
3: Ja.
5: En als je dat vaak genoeg doet, dan krijgt het hart weer een goede massage om mee te doen. Wat weer normaal is.
3: Herhaling is dus wel een beetje de kracht ook.
5: Ja, eigenlijk is 1 keer in de week niet genoeg. Maar je kan zelf ook heel veel. Hè?
3: Ja, precies.
5: Dus fietsen, wandelen.
3: Het hoeft niet allemaal in de sporthal.
5: Nee, zeker niet. Nee, ik ga liever naar buiten.
3: Ja.
4: Maar wij hebben 16 groepen hoor, van Arab Tempo. Ben er 16 groepen. En wij geven les op 9...
3: De hele gemeente en men, bedoel
4: je? Ja, wij hebben 9 locaties waar we les geven. Dus ze kunnen eigenlijk overal wel naartoe.
3: Ja, en ik denk dat mensen een beetje verliezen kunnen. Mensen de beelden die bij bijvoorbeeld hebben. Want ooit is deze op Chuck bijdrage een beetje verzet. Omdat er op televisie gymnastiek is. Ook een soort van beweging voor de ouderen.
4: Ja. Ja, nou, ja.
3: Dat is met de vergelijking?
4: Ja, denk wel. Maar ik denk dat nog een klein beetje bij sommigen intensiever is. En weet je waar het verschil is? Je bent hier met een groep.
3: Ja.
4: En dat is zoveel mooier.
3: Hebben jullie dan stiekem ook een derde helft na afloop? Dat je zegt van,
4: meeste groepen wel.
3: Ja.
4: Hier doen ze het niet helemaal. Maar ik zit dan in Bagares. En wij gaan Noritiet allemaal in met elkaar een kop koffie drinken.
3: Hmm.
4: We hebben alle week niet in New York. Daar hoort er ook bij.
3: En dan neer je een tompoes erbij bijvoorbeeld.
4: Nou, niet zo'n ding. Maar dan moeten we weer opnieuw
3: beginnen.
5: Begin je weer opnieuw.
3: Ja, precies. Ja, ja.
4: Nee.
3: Maar even de duidelijkheid, Corrie. Want er gaat wel een temperium. Want die zegt van het is ontstaan namelijk uit een revalidatiegroep. Min of meer. Maar het is wel juist de bedoeling dat iedereen hier welkom is.
4: Ja, iedereen. Man, vrouw, jong of old, maakt niks uit. En ben jij mu, onder het roeven, dan kun je het denk ik ook wel zien. Ga je gewoon hem aan elkaar zitten.
3: Ja.
4: En er is geen mens die je vraagt... Ja, ja, ze vragen me, waar is er? Maar geen eens die je dat kwalijk neemt. En dan kunnen we gewoon weer verder.
3: Maar al die groepen, ja, die hebben natuurlijk allemaal verschillende dorpen, verschillende locaties. Ja. Hoe kom ik daar allemaal achter? Heb je een website misschien?
4: We hebben een hele mooie website.
3: Ja.
4: En er komt binnenkort, we hebben ook een nieuwe promotiefilm aan het maken. Die komt er binnenkort ook op. www.hardoptempo.nl.
3: Ja.
4: Dus, ja, en wij hebben elke drie maanden komt er een clubblaadje uit. Daar komt ook het neus in.
3: Ja.
4: Ja.
3: Je bent hier in Veenoord, dit is het sport al dat is voor het eerst, hè, dat je
4: ja,
3: bent.
4: Ja, vind je al voor het eerst, ja. Ja, die ben Flindjord, net als hij zegt, door gemeente hem, die gaf toen aan. Dan kun je, ja. En dat komt nou weer. Dan kunnen de mensen, die kunnen acht keer gratis komen. En dan wat er door uitkomt. Nou, door is deze groep ook. Nog een groep. Hier is een tweede groep ook.
3: Ik wil zeggen, maar dit is al een hele ploeg hier wat hier op dit moment loopt.
4: Maar er is nog
3: er kan nog meer bij.
4: Oh, natuurlijk, altijd.
3: Ja, ja, ja.
4: We hebben nog 315 leden, maar wij hopen natuurlijk dat we nog verder komen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Een aanrader ook, Albert, begrip ik.
5: Wat zeg je?
3: Een aanrader.
5: Jazeker. Nee, het heeft mij echt goed geholpen ook. En
3: ja.
5: Ook als wat we zeggen van, nou, als je niet aan je hart hebt. Als je wat ouder wordt, is het gewoon goed om te bewegen.
3: Ja.
5: Als je rondkijkt in Emmen en op straat, dan zie je veel te weinig mensen iets doen. Weet je wel, als ik ga wandelen, kom ik nooit iemand tegen.
3: Nee, precies. Nee.
5: Nee, dus het is best wel belangrijk.
3: Hardoptempo.nl, Corrie, denk ik, hè?
4: Ja, dat is. Ja, zo simpel is het.
3: Ja.
4: En nou, dan heb ik nog wel een. Ik heb nou de kans, ik pak hem ook.
3: Oh, hoor. Oh.
4: Wij doen dus ook met een grote clubactie van de Rabobank.
3: Oh ja.
4: Dus
3: ja.
4: Mensen, ja. Als wie kijkt,
3: ja.
4: Alsjeblieft stemmen, boos. Ja. Dan kunnen we weer materialen kopen. Wij willen nog graag een AED erbij hebben. Die dingen, die zijn zo duur. Dus stembewoners,
3: ja.
4: Alsjeblieft.
3: Het was spul waar je ook niet nodig wezen, maar nu.
4: Nee, wordt net zingen. Nee, ja, nee. Ja. Daar hoop ik echt inderdaad dat ik dat niet nodig ben.
3: Alle reden, Wim, om te kijken op hardoptempo.nl. En met name dan in dit geval nu de mensen in het zuidoosten van onze provincie. In die komt rijden althans. En ze bent overal van harte welkom bij al die clubs die er actief zijn hier. En dat bent er nogal wat. Dus hardoptempo.nl.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: was dat in de tijd gekluisterd voor de televisie. Fame was dat van Irene Cara. Het is 8 minuten voor 11 en het bezoek is nog steeds in volle gang. En nou, het is om 10 uur begonnen en dat gaat volgens mij in een redelijk tempo. Want jij bent inmiddels op het 3e adres aangekomen, Janine, of niet?
1: Dat klopt. Ik sta op het erf van familie Rietstra met Dirk Rietstra. Dat is jullie melkveebedrijf, hè?
2: Dat klopt helemaal. Dit is ons melkveebedrijf, ons familiebedrijf.
1: Ja, en zometeen krijg je hoog bezoek.
2: Dat kun je inderdaad wel zeggen, ja, dat het hoog bezoek is. We zijn enorm trots dat de koning en de koningin bij ons komen vandaag. En met name dat wij een paar jaar geleden in Noorderveld de ondernemersprijs hebben gewonnen. Dat was een enorme eer voor de agrarische sector en voor onszelf. Wat we doen en dat de agrarische sector dus doet. Nou ja, dat werden we een paar maanden geleden en dit is de echte kers op de taart.
1: Ja, en wat ga je straks aan het koninklijk paar vertellen? Wat wil je nou vertellen over jouw bedrijf?
2: Nou, in ieder geval laten zien wat we doen. En ik denk dat we daar al genoeg kunnen laten zien wat we doen. Want anders win je die prijs ook niet waarschijnlijk. Maar hoe trots we zijn op onze dieren en dat we er gewoon goed op passen. En als je ergens goed op past, krijg je ook veel voor terug.
1: En jullie zijn ook echt bezig met de volgende generatie. En hoe speel je daarop in? Gaan jullie daar ook iets over vertellen?
2: Dat is wel de bedoeling. We hebben straks ook een keukentafelgesprek met de koning en de koningin. En daar zitten nog 2 collega-boeren bij. En die hebben bedrijfsopvolger bij hun. En die mogen ook hun mening geven en een gevoel uiten hoe zij de toekomst zien voor de landbouw hier in deze omgeving.
1: En wat zijn dan moeilijke dingen die je ook aan hun wil vertellen? Van, hey, hier hebben wij mee te maken.
2: Nou, het zit hoofdzakelijk vast wij willen allemaal wel veranderen in de sector. Hè? Dus er ligt heel veel druk op. Maar we moeten als maatschappij met z'n allen wat doen. En als melkveehouderij kunnen wij ook echt wel stappen zetten. Maar geef ons dan ook de ruimte en de mogelijkheden om het in de tijd te kunnen doen.
1: En je laat natuurlijk ook de mooie dingen zien. Want ik zag net achter jou al een kalfje. Oh, die is net even weer weggekropen. Maar de kalfjes laat je ook zien, toch? De toekomst.
2: Daar gaan we bij langs. Zeker weten, ja. Dat is ook een mooi stukje trots. En daar zijn we elke dag met zorg, met veel mensen mee bezig.
1: En even kijken, even je hand omhoog. Trillen ze al een beetje?
2: Nee, dat gaat wel goed, maar wel een gezonde spanning. Maar dat moet erbij zijn, ja.
1: Er hangt hier wel een beetje zo'n sfeertje. Ja, het gebeurt niet elke dag natuurlijk.
2: Nee, ze komt niet elke dag, nee. Maar Beatrix is ook een keer geweest hier. Dus het koninklijk huis, ja, niet op een boerderij, maar wel in Vinhuizen. Dus het koninklijk gezin is wel bekend hier, gelukkig.
1: Ja, en moeten ze de laarzen aan of heb je het allemaal aangeharkt?
2: Nee, we mochten niet te veel aanharken, maar het was wel een boerenbedrijf, zeiden ze.
1: Goed, we gaan ons zo omdraaien. Dan komen ze van die kant zo meteen, hè? Ja, succes zo.
2: Ja, dankjewel. We gaan het zien en beleven. We genieten ervan.
1: We gaan het zien.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: De bladeren vallen en de

0: we schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

was dat en hopelessly devoted to you. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in het laatste half uur natuurlijk nog een column van het Huis van de Taal. En we gaan natuurlijk ook even schakelen nog met Janine, want die is nog in de kop van Drenthe voor het koninklijk bezoek.

0: meest succesvolle muziek uit de jaren 80 ook hier op Radio Drenthe. Oftewel Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. En ik hoor jou zeggen, Milko, hij kent in de bioscoop George Michael met een concert volgens mij. Die wordt dan uitgezonden, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker weten. In november dan daar komt hij in de bios inderdaad met een beelden van het concert van George Michael, wat helemaal weer opgepoetst is, hè?
2: Oh.
1: Zal er een beetje met fatsoenlijke ogen naar kunnen kijken.
2: Ja.
1: En ja, dat belooft wel spectaculair te worden.
0: Ik heb hem ooit een keer live mogen zien.
1: Oh, oké. Okay.
0: Een keer in Ahoy, ja. In Rotterdam. Er staat wel wat, hoor, dan.
1: Ja, echt, hè?
2: Ja.
1: Maar hij is ook zo, ja, het is zo'n goede zanger. Gewoon echt qua stem, weet je. Zo sterk, joh. Echt.
0: Zo ondergewaardeerd ook. Een beetje.
1: Nou, dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Dat dacht ik. Ja. Hey, we hebben even over muziek, want ik zag een berichtje. Want alle grote bands die zijn alweer bezig met hun tour voor volgend jaar. Ja. Simple Minds hebben weer een tournee aangekondigd. Die komen volgens mij in het voorjaar zo'n beetje.
1: Klopt.
0: 30 april uit mijn hoofd in de Ziggo Dome in Amsterdam. En wellicht dat ook de beide heren, de broertjes, van bekend van Wonderwall, ook weer, je kent ze natuurlijk wel, of die ook weer iets gaan doen.
1: Oasis hebben we het daar natuurlijk over.
2: Ja, maar die waren toch al gestopt, Wim?
0: Ja, nou, een beetje toch de Heintje Davids in dit geval. Ze waren 16 jaar uit elkaar. Mm-hmm. Ze konden elkaar niet luchten, die twee. Ik las gisteren een verhaal van die ene van die twee. Ik weet niet wie, hoor. Die had nog nooit de kinderen van de andere gezien. Volgens mij pas vorig jaar bij de reunie.
1: Voor het eerst.
0: Toen gingen ze weer, hè?
1: Ja.
0: Maar volgens mij is het allemaal een beetje op geld gebaseerd, dat.
1: Ja, waarschijnlijk is het zo. Vorig jaar hebben ze natuurlijk die grote afscheidsconcerten gedaan. Hè? Dit moest het zijn, dit was het, klaar. Ja,
0: mooi.
1: Maar goed.
0: Portemonnee gevuld.
1: Maar als je dan naar de bankrekening kijkt, wat beide heren waarschijnlijk dan wel doen, dan hebben ze zoiets van, ja, is ook wel lekker. Dan, we knopen er nog een jaartje tegenaan.
0: Zou jij daarheen gaan?
1: Nee, ik heb niet zoveel met die muziek. Dus nee.
0: Nou, ik ben wel een uit die periode. En ik heb ooit die ene van Gallagher heb ik gezien in een voorprogramma van U2. En dat was best wel leuk, maar daar bleef het ook bij dan vervolgens. Ik hoef niet naar, sowieso niet naar die galmbak natuurlijk.
1: Nee, dat is sowieso al een dingetje. Ja. De Johan Cruijff Arena. Daar word je niet heel vrolijk van als muziekliefhebber. Maar ja, als jij echt diehard fan bent en je wil ze toch nog maar weer eens een keertje zien, dan begrijp ik het wel, 100%.
0: Ja, maar ze plaatsen dus nu een mysterieuze video op Instagram, waaronder tientallen speculerende reacties staan als iets wat Amsterdam te maken heeft.
1: Wat zien we dan? Kun je het beschrijven?
0: We zien de haven van Amsterdam of zo. En ze zeggen ook nog iets met Amsterdam vibes en dat soort dingen meer. Ze zijn een beetje aan het teasen.
1: Maar wordt het dan zo'n concertreeks als wat Harry Styles heeft gedaan?
0: Ik denk het wel.
1: Dat het dan alleen in Amsterdam is?
0: Ja.
1: En dat that's it voor Europa, zeg maar.
0: Bijvoorbeeld, of dat je alleen in Amsterdam of in Italië, dat ze daar dan ook een stuk of 5, 6 bijvoorbeeld gaan geven.
1: Ja, maar het is dus niet Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Barcelona. Nee, het is
0: een beetje de nieuwe manier. Op één plaats, en dan duurde dan een stuk of 10, bij wijze van spreken. En dan moeten de mensen daar maar naartoe komen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het kan natuurlijk, hè.
1: Het kan. Maar je gaat mij sowieso niet. Jou gaan we ook niet.
0: Niet naar Oasis. Ik zit wel te wachten op die Ierse band U2, of die nog een keer weer een toertje gaat doen.
1: Daar is al een tijdje rustig mee, hè, met U2. Die hebben lang geleden dat zij een concertreeks gedaan hebben.
0: Dat is een beetje nadeel van de social media, maar als je gaat googlen op tour van U2 2027, dan krijg je al een tourschema volledig te zien wanneer zij ook in Amsterdam zullen gaan zijn. Maar dat is gewoon niks van waar. Dat is gewoon weer AI gegenereerd. Dan iemand heeft daar weer een geintje op losgelaten.
1: Ja, jij en ik kunnen ook snel genoeg een paar plaatsen op een rijtje zetten met een paar data ervoor.
0: Dat dacht ik.
1: En wat dat betreft is dat niet heel, heel moeilijk te maken.
0: Ja. Hey, en er is ook nog ander nieuws, namelijk babynieuws.
2: Oh ja.
0: En de baas, ik ben niet zo van dat RTL Boulevard gedoe, maar het is toch aangekondigd, Umberto Tandy wordt weer vader.
1: Ja, niet zomaar vader. Hij wordt een oude vader, mag ik gewoon wel zeggen.
0: Ja, Rob de Nijs had natuurlijk ook, die was ooit redelijk op leeftijd dat hij nog vader werd. En dat kan natuurlijk. Mm-hmm. En hij is, Umberto Tandy is ook 60, geloof ik.
1: Umberto Tandy is 60, ja.
0: Zo'n beetje, en hij heeft dan een nieuwe vriendin. Hij krijgt zijn vierde kind inmiddels.
1: Ja, zijn vriendin is 36.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, aan haar ligt het niet, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar weer papa. En zijn oudste is volgens mij al 18 jaar oud. Dus die wordt dan weer, die krijgt een broertje of zusje erbij.
0: Ja, meteen de oppas geregeld.
1: Ja, dat is wel
0: heel handig. Dat vind ik wel een handig iets.
1: Eigenlijk is het heel praktisch.
0: Ja. Och, ik heb bij mijn vriendin wel een keer gehad over een liefdesbaby of zo.
1: Ja, oh, Wim, dat doet nou niet.
0: Nou, kan nog niet meer.
1: Oké. Okay.
0: Nee, de trein die rijdt nog wel, maar er zitten geen passagiers meer. Dus dat wordt er niet meer.
1: Nee, duidelijk.
0: The Temptations nu en Papa was a Rolling Stone.

Dusty Springfield en Little by Little hier op Radio Drenthe. Straks om 11:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio met Milko. En vervolgens nog een half uurtje lang koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Met onder andere een column van het Huis van de Taal. Want het is dinsdag. Dit is Rod Stewart en Young Turks.

0: alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Het is exact 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Oud-politicus Bert Middel is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Italië, waar hij een tweede huis had. Middel begon zijn politieke loopbaan in 1978 in de Assen gemeenteraad voor de PvdA. En later werd hij onder andere tweede en eerste Kamerlid en ook nog eens burgemeester. In 2022 nam hij afscheid van het openbaar bestuur. De laatste jaren was Middel regelmatig te horen bij RTV Drenthe als lid van het radioforum in Cassata. Extinction Rebellion demonstreert vandaag in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Op dat moment is ook het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezig. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek te weinig aandacht voor het pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn inmiddels aangekomen in Veenhuizen. Daar hebben ze onder andere een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum. Later vandaag bezoeken Willem-Alexander en Maxima Zeijen en Assen. Het bezoek wordt afgesloten bij de buitenplaats in Eelde. In het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Sinds de start in 2006 volgt Lifelines ongeveer 10% van de inwoners van de 3 noordelijke provincies. Het doel is om inzicht te krijgen in gezond ouder worden. De uitbreiding die is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel Milko.
5: Gieter Spandenburg dan met het weer.
7: Vanochtend overheerst de bewolking en is het op een lokale lichte bui na droog. En vanmiddag dan gaat het vanuit het westen geleidelijk aan overal regenen. In de late middag komt die neerslag ook in Zuidoost-Drenthe aan. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west en de temperatuur is tegen lunchtijd op zijn hoogst, zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag in de regenachtige omstandigheden zakt de temperatuur meerdere graden.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Gelderland levert je mooi.

0: Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: mooie, typische Hammond orgelgeluid. De Zombies waren dat en de Time of the Season.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag dus. Tijd voor een column van het Huis van de Taal. En niet geheel toevallig ging die vandaag over taal en spelling. Want natuurlijk ook is vandaag de aftrapper van de week van het lezen en schrijven. Straks natuurlijk vanmiddag vanaf 1:30 bij Anouk. Daar bovenmatig veel aandacht voor. En nu alvast ook al in de column van Arja. Die heet Taal en Spelling.
3: Bij het Huis van de Taal kregen wij regelmatig taalvragen. Soms over de trends en soms ook over woorden die ook in het Nederlands voorkomt. Soms vraagt mensen hoe ze dingen in goed Drents schrijft. Daar ben ik altijd mirakelwijs met, want ja, je kunt goed en niet goed Drents schrijven. Maar na een aantal jaar bij het Huis is mij al wel duidelijk dat spelling in het Drents nog veel gevoeliger ligt als spellen in het Nederlands. Waar iedereen in het Nederlands het woord meisje met een korte ei en een e op het einde schreef, en niet met een lange ei en een u, is helemaal accepteerd. Maar dat je in het Drents zuken en buten met ine u schrijft, levert toch wat, hoe zou ik het net eens zeggen, vraagtekens op bij sommige Drentspraters. Laat staan, uit God hebben over het schrijven van woorden als tal, woor en koord. Dan doe je dat met AO of met OA. Veel Drentspraters schrijft op hun eigen wijze. En daar heb je het net. Drents praten wij veel, maar schrijven doen wij minder. En schrijven is wat anders als praten. Ik kreeg nooit en ten nimmer alle klanken uit in taal één op één op papier. Voor het Nederlands bent er al dik 400 jaar druk met de West. Dus dat er in het Drents nog wat discussiepunten zullen kunnen liggen, is dan ook niet vreemd. Want pas aan het begin van de vorige eeuw kwam de eerste aanzetten voor een Drentse spelling op papier. En de officiële spelling is er pas sinds 1987. En die kreeg ook nog eens niet, net zoals de Nederlandse, aangeleerd op scholen. Voor wie in het afgelopen voorjaar in het theater bij Daniel Loze Westhef kan zich misschien nog zin kieken op spelling voor de geest halen. Hij had het er in die voorstelling over hoe het gebruiken van een spelling laat zien dat je een taal serieus neemt. Hans Keuper, muzikant uit de Achterhoek, gaf Loze een voorbeeld uit het Duits. In het Hoogduits schrijft ze haben, maar zegt ze haben. En feitelijk geldt dat ook voor het Drents. Je zegt lopen en schrijft lopen met en. Ja, met mijn achtergrond als Duits docent had ik domweg nog nooit aan dit voorbeeld gedacht. Maar ik vind het wel een van de duidelijkste uitleggingen over het belang van spelling. Maar toch, moet je laten belemmeren in het schrijven als je de spelling van de Drents niet machtig bent? Of dat je misschien gewoonweg niet van het bestaande van afwissen? Ik zou zeggen, schrijf gewoon. Want als grote schrijvers in het Nederlands, Duits, Engels of Spaans zich aan laten weerhouden van schrijven, omdat ze er niet helemaal zeker van waren of ze alles wel goed gespeld hadden, dan kwam er van veel mooie teksten helemaal niks meer. Betekent dit dat je niet meer om best te doen om ook het Drents volgens die officiële spelling op papier te krijgen? Nee, door mij best om best te doen. Want door met lui dus zien dat de taal ook belangrijker is en dat je zoveel mogelijk volk het wilt laten lezen. Uit waardering dus voor de taal. En als je nou nieuwsgierig bent naar die spelling, kijk eens bij het naslagwerk op de website van het Huis. Of kijk eens in de agenda op diezelfde site wanneer er een spellingcursus is.

jaren 70. De ene hit na de andere die ze scoorde. Waaronder deze This Is My Life van Shirley Bassey. Het is 8 minuten voor 12 uur op Radio Rente. Meteor nu, samen met Hannah May. Wat wil je van mij? Het is al fijn.

Etio samen met Haname. En dat met wat wil je van mij? Nou, wat wil ik van jou? Dat je graag morgenochtend om 9 uur weer afstemt. Want dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vandaag nog wat aandacht voor dat koninklijk bezoek. En natuurlijk ook straks de opening voor de aftrap van het Week van het Lezen en Schrijven.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: toepasselijker hadden we niet kunnen beginnen vandaag. En voor David met Words, een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
3: Ja, en waarom kunnen we nou niet toepasselijker beginnen? Omdat we vandaag de Landelijke Week van Lezen en Schrijven aftrappen hier bij RTV Drenthe. En dat doen we met een delegatie van de Stichting Lezen en Schrijven, met ambassadeur Anita Witsier, met taalhelden uit Drenthe en met organisaties in Drenthe die zich inzetten tegen laaggeletterdheid. Vandaag ook in het nieuws, misschien heb je het gehoord of gelezen, dat de jeugd steeds meer moeite heeft met lezen. Bijna 40% van de jongeren kan niet goed genoeg lezen om goed mee te kunnen komen op school. Nou, daar gaan we het vanmiddag uitgebreid over hebben. Maar daarnaast houden we je natuurlijk op de hoogte van het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan onze provincie. En nou hadden we net, Ruben, contact met onze verslaggever Janine Hofstegen, want die volgt ze op de voet, maar opeens is weggevallen, geloof ik.
4: Ja, die stond, staat op de brink in Zeijen, daar waar het koninklijk paar zometeen aan zal komen. Maar de verbinding heeft het houdt het even voor gezien. Nou goed, waar zijn ze dan op dit moment? Onderweg dus naar Zeijen. Vanmorgen begonnen in Veenhuizen. Ze hebben daar onder andere het Gevangenismuseum en de PI bezocht. Daarnaast gingen ze nog langs bij Dirk en Jappie Rietstra. Ze hebben een melkveebedrijf in Veenhuizen. En nu dus onderweg naar Zeijen, waar ze daar in het Dorpscafé in gesprek zullen gaan met inwoners en vrijwilligers uit het dorp over de leefbaarheid en de identiteit van het dorp. Nou goed, als het goed is, even kijken, zien we inmiddels toch weer wat beeld vanuit Zeijen. Ik weet niet, Janine, of je ons hoort.
3: Zullen we even kijken of we kunnen gaan schakelen? Ja, daar zijn jullie
5: ja,
3: weer.
5: Ja, zijn ze er al?
6: Sorry?
3: Zijn ze er al?
6: Oh, we zijn al in beeld. Ja, nee, de koning en koningin zijn er nog niet. Maar half Zeijen is wel al uitgelopen. En we staan hier voor de dranghekken bij Henk Hingsman. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
6: Ja, want je hebt het café in de dranghekken staan. Wat is dat nou?
7: Ja, dat gebeurt niet vaak. Eigenlijk nooit. Maar ja, de reden is duidelijk waarom de dranghekken er staan. Ja.
6: En wat dacht je toen je hoorde dat de koning bij je langs zou komen in het café?
7: Nou, toen ze dat aan mij vroegen, toen dacht ik eerst van, of dat is vast een, nou, ik kon het eigenlijk helemaal niet geloven. Dus ja, hartstikke mooi, hartstikke leuk. Ja. Ja.
6: Hoe vind je dat ze Zeijen aandoen en ook met jullie gaan hebben over de leefbaarheid in het dorp?
7: Nou, hartstikke leuk. En ik denk dat Zeijen wel een dorp is waar de leefbaarheid nog echt heel erg aanwezig is door het verenigingsleven. Natuurbeheer, Werkgroep Zeijenwiek, Boemarken, de voetbalclub. Nou, wij als dorp, als dorpscafé, eetcafés, hebben daar een hele grote rol in. Dus dat, ja. En zonder café, denk ik, in het dorp, dan wordt de leefbaarheid ook minder. Dus dat, ja.
6: Ja, want er wonen hier zo'n 700 mensen, maar ik hoorde wel 25 verenigingen in Zeijen.
7: Ja, dat klopt, ja. Ja, iedereen zit wel ergens bij. En sommigen bij meerdere verenigingen. Dus ja, dat varieert van ja, de toneelclub, biljartclub, de feestcommissie, schildersclubje. Ja, van alles is er eigenlijk, ja.
6: En hoe vind je het dan dat daar op deze manier aandacht voor is?
7: Nou, ik vind het wel goed. En om ook te zien dat het ook wel kan, dat de leefbaarheid op het platteland, dat het wel kan, zeg maar. Het is niet in alle dorpen misschien in het geval, maar hier in Zeijen zeker wel, ja.
6: Zometeen stappen hè? Koningin Maxima, koning Willem-Alexander, die zetten gewoon voet over de drempel in het café. Heb je het gisteren laat gemaakt, alles op te ruimen? Of?
7: Ja, we hebben alles goed schoongemaakt. Nou, de biljartclub was hier om 12:30 nog, maar daarna hebben we alles goed opgeruimd. Dat, ja.
6: Hoe vind je het zelf, spannend of?
7: Ja, gezonde spanning. Dat, ja.
6: Nou, we laten je weer los. Dan kun jij zo meteen helemaal klaarstaan om ze te ontvangen.
7: Helemaal goed, dankjewel. Okay.
3: Wel een nieuw blouseje aan, geloof ik,
6: ze komen hier zo aan
3: niet?
6: En wij blijven. Of ik een nieuw blouseje aan, hè?
3: Nou ja, of de uitbater van Hingsman.
6: Of hij een nieuw blouseje aan heeft. Ja, hij zag al keurig uit. Maar ja, dat moet natuurlijk ook als je hoog bezoek krijgt.
3: Zeker weten. Jij houdt ons op de hoogte, Janine. Je bent ook te volgen via de liveblog natuurlijk. Op onze site RTV Drenthe. Daar vind je ook van alles. We komen zo weer bij je terug, oké?
6: Tot straks.
3: Het koninklijk bezoek kun je volgen via de site rtvdrenthe.nl.

Ilse de Lange op Radio Drenthe. En something good. Het is 2:15. Je luistert naar Radio Drenthe. Zo meteen gaan we hem aftrappen. De week van lezen en schrijven. Hier op Radio Drenthe. Na ILO.

0: Willow op Radio Drenthe en Shine a Little Love.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, vandaag begint de week van lezen en schrijven. En de landelijke aftrap daarvan is dit jaar in Drenthe en wel hier in de studio van RTV Drenthe. En dat vinden we hartstikke mooi. Want ja, misschien sta je er helemaal niet bij stil, maar in Nederland zijn er echt miljoenen mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Een bericht van school lezen, een brief van de gemeente, of nou, ik noem maar wat, een bijsluiter van een medicijn of zo. Gewoon van die alledaagse dingen die een hele grote struikelblok kunnen zijn voor mensen. En vanmiddag praten we met mensen die daar zelf alles van weten. Met mensen die hen helpen over de vraag, ja, hoe begrijpelijk we zelf ook eigenlijk communiceren. En we beginnen met iemand die zich al jarenlang inzet om laaggeletterdheid zichtbaar en bespreekbaar te maken. En dat is ambassadeur van de Stichting Lezen en Schrijven, Anita Witsier. Een hele goede middag en wat fijn dat je er bent.
2: Nou, heel hartelijk dank voor de uitnodiging, Anita. Dank je wel.
0: Hoe lang ben je überhaupt al ambassadeur van de Stichting?
2: Ik ben niet zo heel goed. Jij denkt jaren 5 of zo?
0: Ja?
2: Ja, maar ik heb in het verleden ook altijd ad hoc dingen voor de Stichting gedaan, als ze dat vroegen. Ik heb een tijd geleden de quiz 10 voor taal gepresenteerd, samen met Marcel van Tilt. En toen hebben zij een keertje gedaan met de taalhelden van het jaar, of mensen die meededen aan de jaarlijkse taalheldenprijzen, om een keer zo'n quiz te doen.
0: Mm-hmm.
2: Mensen die de cursus hadden afgerond.
0: Yeah.
2: En die dan het tegen elkaar gingen opnemen. Weet je, dat soort dingen. Ja, en dat, dan
0: maar waarom dacht je bij jezelf, ik moet me hiervoor gaan inzetten?
2: Omdat taal alles is in het leven. Jij noemde zo even al een paar voorbeelden. Maar ja, taal is alles. Als je op reis gaat en je wil met de trein en je staat op een centraal station, dan moet je toch die borden kunnen lezen waar welke trein vertrekt en hoe laat. Maar ook van tevoren, als je een route wil uitstippelen, via je laptop of zo. Brieven van de overheid en van de gemeente, die zijn vaak hartstikke complex.
0: Ja.
2: Gebruiksaanwijzingen voor wat dan ook. Bijsluiters bij medicijnen. En dan heb ik het nog niet eens over het voorlezen van je kinderen.
0: Ja. Ja, taal is inderdaad alles. En daar hoefde je dus ook niet over na te denken. Nee, toen de stichting je vroeg van, wil je daarvoor.
2: Taal is een grote liefde van mij. Want ik ben door mijn werk heel veel met taal bezig. Schrijf heel veel teksten. En je moet altijd in een korte tijd zodanig iets vertellen dat het voor iedereen duidelijk is. En dat het toch ook leuk of mooi verwoord is.
0: Ja.
2: Dus weet je, ik ben vakmatig vaak met taal bezig. En ik ben een enorm groot fan om te lezen. Ik lees heel graag altijd elke dag mijn hele leven al, vanaf het eerste moment dat ik kon lezen. En ik gun dat iedereen, want het neemt je mee naar andere werelden. Het is heel leerzaam. Je vocabulaire, je woordenschat kan je er heel erg mee verrijken. Ja, daarom taal is alles.
0: Ja. Nou ben je ambassadeur, hè? Jouw bekendheid draagt bij tot het nog meer bekend maken van laaggeletterdheid. Dat heb je jarenlang gedaan samen met onze René, hè?
2: Ja. Ja. René Karst.
0: Ja, die onverwacht overleed. Nou, hoe was het om met René samen te werken?
2: Ja, René is zo'n inspirerende persoonlijkheid. En kan zo dicht bij mensen komen. Ja. Helemaal zoals hij zelf is. Hij is heel aanraakbaar, super sympathiek. En zijn grote kracht is volgens mij dat hij het zo laagdrempelig kon maken. Ja. Hij kon het zo. Oh, hij was natuurlijk heel muzikaal. En wat hij bijvoorbeeld deed, had hij een liedjesprogramma, Letter voor Letter met Carola Smit. En daar ging hij mee de boer op, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En door muziek te gebruiken als vehikel, ja, om dat onder de aandacht te brengen. Ja, dat werkt fantastisch. En wat hij tegelijkertijd deed, was ook bij bedrijfsbijeenkomsten bijvoorbeeld, daar werd hij natuurlijk ook voor gevraagd, om dan hup met de verantwoordelijke om de tafel te gaan zitten en zeggen, jongens, hoe zit het eigenlijk met laaggeletterdheid in ieder bedrijf? Denken jullie daar wel eens over na? Besteden jullie daar aandacht aan?
0: Ja.
2: Dat is super belangrijk. Ja.
0: Hij was een ambassadeur poes.
2: Hele goede ambassadeur. Ja.
0: Hey, jij hebt inmiddels heel wat mensen ontmoet ook. Die moeite hebben met lezen en schrijven. Is er iemand jou bijgebleven echt met een verhaal?
2: Alle honderden. Ja, dat is altijd een hele lastige vraag. Maar ik heb altijd wel een voorbeeld wat ik graag wil noemen. Straks zijn er natuurlijk ook Dennis en Gea. Weet je, dat zijn ook geweldige taalambassadeurs. Maar wat mij altijd zo heeft geraakt, en nog steeds, is de enorme moeite die mensen hebben als ze die basisvaardigheden niet goed onder de knie hebben. Hans bijvoorbeeld, internationaal vrachtwagenchauffeur, die leerde alles uit zijn hoofd. Wist alle routes uit zijn hoofd. Hij telde lantaarnpalen, de rotondes, wanneer rechtdoor, wanneer driekwart om en zo. Van al die grote lange routes. Dat is ongelooflijk. Je moet een gigantisch geheugen hebben. Mensen die die basisvaardigheden niet beheersen, denken vaak dat ze dom zijn. Dat is niet zo.
3: Ja.
2: Het is alleen niet aangeraakt en ontwikkeld. Ja. Dat is een heel groot verschil.
3: Er zit schaamte achter ook.
2: Er zit enorm veel schaamte achter.
3: En je noemt ook al allerlei trucjes dan die je gaat bedenken. Hè, om het te ontlopen.
2: Hans, toen kwam navigatiesysteem. Ja, toen dacht hij, dat ging niet. Heeft hij tegen zijn baas gezegd, joh, sorry, zus en zo. Ik kan dat niet. En toen dacht zijn baas, potverdikke me. Misschien zijn er wel meer medewerkers hier, net zoals Hans. Dat is hij gaan onderzoeken. En toen is dat balletje gaan rollen. Niet alleen voor Hans, maar voor alle mensen die er moeite mee hadden. Ja, dat is een geweldige voorbeeldfunctie natuurlijk.
3: Er zijn zoveel meer. Want vandaag in het nieuws ook 40% van de...
2: Jongeren van 15 jaar.
3: Ik vond het echt schokkend. Kom ik straks op terug. Ja. Ook met Hanneke ga ik daarover praten.
2: Ja,
3: jij
2: zeker.
3: Noemde net Algea en Dennis. Hè?
2: Ja.
3: De taalhelden van Drenthe. Die ken je ook persoonlijk?
2: Zeker, ze zitten hier ook.
3: Wat houdt een taalheld zijn eigenlijk in?
2: Dan heb je een lange weg afgelegd al. Dat begint ermee dat je de drempel over durft te stappen om terug naar school te gaan. En om die basisvaardigheden weer helemaal van vooraf aan te pakken. En wat jij noemde het woord schaamte al, dat speelt zeker een rol. En dat is jammer, want het is niet nodig. Want heel veel mensen denken dat ze de enige zijn. En dan komen ze daar en zien ze, oh, ik ben helemaal niet de enige.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk goed om dat te ervaren. Het kost vaak bloed, zweet en tranen. Maar mensen, taalambassadeurs zijn dan weer mensen zoals Dennis en Gea, die anderen weer inspireren, die door het land gaan. Nou, zij zijn hele goede ambassadeurs, ook voor Drenthe. Om mensen te inspireren, joh, ga ook die stap zetten. Want het heeft ons zo verschrikkelijk veel gebracht.
3: Ja.
2: En het is echt een voor en een na. Het is een kantelpunt in het leven.
3: We gaan het uitgebreid bespreken hier vanmiddag in Anouk en Middag op Radio Drenthe. We openen ook de week officieel. Dat doen we op een speciale manier. Blijf even hangen. En zorg even dat die tafel straks vrij is, want die heb je nodig. Maar daar kom ik over terug. Neem nog een kopje koffie.
2: Ja, doe ik.
3: En dan komen we zo met jou en Hanneke ook weer terug. En om René er toch een beetje bij te hebben.
4: De week van lezen en schrijven.

0: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Het is half 1. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren praat je bij.
7: Goedemiddag. Oud-politicus Bert Middel is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Italië, waar hij een tweede huis had. Middel begon zijn politieke loopbaan in 1978 in de Assen gemeenteraad voor de PvdA. Later werd hij onder andere Tweede en Eerste Kamerlid en burgemeester. In 2022 nam hij afscheid van het openbaar bestuur. De laatste jaren was Middel regelmatig te horen bij RTV Drenthe als lid van het radioforum in Cassata. Extinction Rebellion demonstreert op dit moment in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, dat nu dus gaande is, te weinig aandacht voor pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. Het koninklijk paar is nu dus in Zeijen. Ze bezoeken onder andere het Dorpscafé, waar ze in gesprek gaan met inwoners van het dorp. Ze reizen zometeen verder naar Assen en sluiten het bezoek later vanmiddag af bij de buitenplaats in Eelde. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten. Nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel op zijn gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je natuurlijk altijd in onze app en op de website. Daar vind je onder andere een live blog over dat koninklijke bezoek aan Drenthe.
6: Ruben, dank je wel. Gaan we gauw even naar onze weervrouw van vandaag, Rita Spannenburg. Rita, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Hebben ze een paraplu nodig?
8: Waar bevinden ze zich eigenlijk?
6: Ja, Zeijen. Vlakbij Assen is dat.
8: Zeijen, vlakbij Assen. Ja, dan is het denk ik vanaf een uurtje of 2, 3... ongeveer nodig om een paraplu op te steken. Je ziet dat het neerslaggebied dat al een hele tijd boven de Noordzee en boven Friesland en de Wadden en Noord-Holland ligt, dat het heel langzaam maar een oostwaartse verplaatsing heeft. Maar vanmiddag gaat het dan toch gebeuren. En als eerste langs de westranden van Drenthe en langzaam schuift of spreidt die regen zich oostwaarts uit om tegen het einde van de middag in de zuidoosthoek aan te komen. Dus dat is een traag verhaal. Maar als het eenmaal begint te regenen, regent het wel lange tijd door en zie je langzaam die temperatuur zakken. Want we zijn op veel plaatsen nog op 19 of 20 graden uitgekomen. Zag ik in de buurt van Emmen allemaal twintigers nu staan. Maar strakjes in de regen gaat die temperatuur omlaag. En de regen, Anouk, dat is wel een langdradig verhaal. Want Ik zei al, als het eenmaal begint te regenen, ik denk dat het pas na 9 uur vanavond langzaam vanuit het westen weer wat droger begint te worden.
6: En ook van die stortbuien? Of gewoon?
8: Dan zou aan het eind, zeg maar, in de avond zou de regen wat kunnen intensiveren. Ik denk nu vooral uit over gestage regenval gaat. Er staat ook niet al te veel wind. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dus daar kun je ook nog wel redelijk makkelijk

0: een paraplu bij opsteken. En vanavond, en begin van de avond, zou de wind eventjes wat kunnen uithalen. En die buien zouden dan eventjes wat pittiger kunnen zijn.
1: Oké, en morgen?
0: En morgen, ja, nog een keer een beetje een herfstdag. Stevige wind, dan hebben we een lage drukgebiedje ten noorden van de Wadden, dus best dichtbij. En dat levert eigenlijk bij ons een straffe westelijke wind op. Echt wel vaak een windkracht 5 uit het westen, een volle windkracht 5. Vlagerig ook, ja, en diverse buien. Ze zullen in de ochtend nog wel meevallen, het aantal buien, althans tot een uurtje of 10. En daarna gaan ze waarschijnlijk steeds steviger binnenschuiven vanuit Friesland. En dat zijn wel de pittige buien, hoor. Met kans op onweer en echte hoosregens.
1: Oké. Okay. Nou, we zijn gewaarschuwd. Grieta, dankjewel. Een mooie dag, hè?
0: Hetzelfde. Doei.
1: Nou, hoe kan het toch dat 40% van de jongeren moeite heeft met lezen? Hoor je zo meer over.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Anouk in de middag.

0: Lee Marlin and Sitting Down Here.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, we hoorden net van Anita Witsier hoe groot de impact kan zijn als lezen en schrijven niet vanzelf gaat. Maar over hoeveel mensen hebben het eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker, hoe bereik je mensen die soms jarenlang weten te verbergen dat ze moeite hebben met taal? Nou, daarover praten we verder met Hanneke Propitius. Ze is directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven, aangeschoven hier in de studio. Welkom, Hanneke.
2: Dankjewel.
0: De organisatie die zich al, ik geloof, zo'n 20 jaar inzet, hè, om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. Ik begin maar meteen met het nieuws van vandaag, want ik vond het echt wel shocking dat er 40% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen om mee te komen op school. Was dat ook schokkend voor jou?
2: We hadden eigenlijk wel de verwachting dat het zou zo zijn, want het daalt al een aantal jaren. En wat wij vooral schokkend vinden is dat deze jongeren dadelijk gaan werken en een huis willen kopen en naar de dokter willen gaan. En als je onvoldoende kan lezen en schrijven, dan heb je daar gewoon moeite mee.
0: Hoe kan dit?
2: Het heeft met een heel veel redenen te maken. Het kan zijn dat je opgegroeid bent in een gezin waar weinig gelezen werd, waar weinig voor werd gelezen, waar je ouders druk waren en geen tijd ervoor hadden. Het kan zijn dat je op school niet werd gezien, dat je misschien moeite had. Ik denk dat dadelijk Gea en Dennis ook goed kunnen vertellen hoe dat kan nu nog steeds. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat je van school komt en dat je eigenlijk gewoon al die tijd een hekel aan hebt gehad aan leren. En dat je leuk werk gaat doen, maar dat je in je werk het eigenlijk heel weinig nodig hebt tot op een zeker moment. Mm-hmm. Want als je weinig leest en rekent in je werk, dan verlies je ook die vaardigheden.
0: Ja. Ja,
2: dus er zijn meerdere factoren.
0: Ja. Nou, ik reageerde echt als geschokt dat ik dacht 40%. Maar hoe groot is dat probleem eigenlijk? Over hoeveel mensen hebben het in Nederland?
2: Nou, als je van school komt, praat je over laaggeletterdheid. Dus als je op school bent, dus deze 15-jarigen, ik vind het ook schokkend, maar ik hoop en eigenlijk verwacht dat de scholen heel erg hun best doen om deze jongeren de basisvaardigheden bij te leren. Mm-hmm. Maar als je van school komt, dan praten we over 3 miljoen mensen. Dat is 1 op de 5 die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en daardoor ook digitaal lastig zijn of haar weg vindt.
0: Ja, en zijn dat dan vooral Nederlanders die niet Nederlands als moertaal hebben?
2: Nee, het zijn ook mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, dus die hier zijn komen wonen, of waarvan hun ouders of grootouders hier zijn komen wonen. Ja.
0: Ja.
2: En het kan best dat je gewoon kan lezen, dat je iets kan lezen, iets kan schrijven, dus je herkent het niet zo snel. Maar dat als het iets complexer wordt, iets moeilijker, iets meer informatie, dat je dan in de problemen komt.
0: Wat doen jullie als stichting zijnde?
2: Nou, wat we onder andere doen is deze week. Dus de week van lezen en schrijven is echt bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat je op elk moment kan bijleren. En dat dat heel makkelijk kan. Dat het gewoon in je woonplaats kan, bij een bibliotheek of bij een taalschool. Dat het helemaal niet iets voor je te schamen. Dat je op elk niveau kan instappen. Dat het niet gaat om diploma halen, maar dat we gewoon samen voor zorgen dat je iets leert waar jij wat aan hebt en wat je wil leren.
0: Ja.
2: Dus dat is een van de dingen die wij doen.
0: Heb jij goede hoop? Of zeg je, ik hou mijn hart vast?
2: Als ik heel eerlijk ben, heb ik echt hele goede hoop dat wat er bij het onderwijs gebeurt echt goed komt, maar het duurt echt generaties. Dit is niet iets wat je makkelijk oplost. Dus waar ik een beetje somber over ben als ik in de supermarkt loop en ik zie alle moeders en vaders met hun kinderen en ik zie die moeders en vaders op een mobiel kijken. Ik doe het zelf ook, maar ik vind dat wel heel jammer. Want ik denk dan, ga met je kind praten, wijs dingen aan, zing een liedje, blijf van dat scherm weg. Want die eerste 4 jaar zijn essentieel om eigenlijk taalvaardig te worden.
0: Ja.
2: Dus
0: ga ik het zo meteen ook over hebben dat het ook eigenlijk begint bij die kinderboeken, hè? Bij dat voorlezen, bij die prentenboeken en het vertellen over en zo. Hey, maar jongens, we praten er wel steeds over, maar de week is natuurlijk nog niet officieel geopend, hè?
2: Klopt.
0: Anita, jij bent ook even weer aangeschoven. Ja. Zijn jullie er klaar voor?
3: Dat ligt er maar aan wat je voor ons in petto hebt.
0: Nou, we willen graag het echt officieel gaan openen.
3: Kan wel.
0: En daarvoor krijgen jullie een heel groot papier van Ruben en een stift. En ik ga zo meteen vertellen wat jullie daarmee moeten doen. Maar ik ga jullie iets laten horen en luister maar gewoon.
4: De in het kader van de onderhavige in gezamenlijkheid geïnitieerde week ten behoeve van het bevorderen, faciliteren en waar mogelijk duurzaam borgen van lezen, alsmede het in brede maatschappelijke context stimuleren en toegankelijk maken van schrijven voor alle daarbij betrokken doelgroepen, is na zorgvuldige afweging van alle relevante omstandigheden hierbij officieel geopend.
0: Prachtige opening! Maar ik begrijp geen snars van jullie?
3: Nee, nou, niet helemaal.
0: Jongens, dat kan veel makkelijker en eenvoudiger. Jullie hebben een tekst op papier gekregen, een stift daarbij. Streep alle overbodige woorden alsjeblieft weg en maak hier een hele simpele opening van. Ik geef jullie één liedje de tijd. Oh, wel die prachtige van de Beach Boys trouwens. God Only Knows. Kom ik zo terug, oké? Succes!

0: Ja, en hij duurt dan precies 2 minuten 40.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Die prachtige opening.
2: De in het kader van de onderhavige, in gezamenlijkheid geïnitieerde week ten behoeve van het bevorderen, faciliteren en waar mogelijk duurzaam borgen van lezen
0: als mensen
2: het in brede maatschappelijke context stimuleren en toegankelijk maken van schrijven voor alle daarbij betrokken doelgroepen, is na zorgvuldige afweging van alle relevante omstandigheden hierbij officieel geopend.
0: Ja, nou zo'n opening willen we natuurlijk niet.
3: Bloemrijk
0: ja. Inderdaad. Maar je hebt er niks aan. Jongens, wat hebben jullie ervan gemaakt? Bij wie begin ik? Wie was als eerste klaar trouwens?
3: Hanneke,
0: was jij als eerste klaar?
3: Hanneke was als eerste klaar.
4: Ik werd er wel fanatiek van.
0: Ja. Kom maar door.
4: Ik heb ervan gemaakt, de week van lezen en schrijven is nu. Ik heb geopend, weggehaald en ik heb er gewoon woord bij gezet. Ik dacht, nu is nog duidelijker.
3: Oh, ik heb ervan gemaakt, de week van lezen en schrijven is hier bij RTV Drenthe geopend.
0: Ik vind het allemaal goed, jongens. De komende uren gaan we heel veel verhalen horen. We gaan de hele week aandacht besteden aan lezen en schrijven. Ik dank jullie in ieder geval voor jullie komst hier naartoe. Spreid het voort, heel het land in. Dat doen wij hier bij Drenthe ook. Dank jullie wel.
4: Dank je.
3: Dank je wel.

0: Mike Veldkamp, 3 miljoen verhalen. De week van lezen en schrijven is geopend.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Ja, maar ondertussen hebben we ook nog bezoek. Verslaggeefster Janine Hofstegen, die volgt ze op de voet. Dit hebben we net even, ik denk nou, een minuutje of 3 geleden opgenomen.
2: Ja, de koning en koningin die stappen nu net naar buiten bij bakkerij Flederus. En ik hoorde al vanmorgen dat de bakker speciale oranje tompoesen had gemaakt. Dus ik ben benieuwd of ze die hebben kunnen aanbieden. En iedereen staat hier in de aanslag met camera's, telefoons om foto's te maken. Mooi Willem, hoor ik hier. En veel complimenten ook over de outfit van Maxima. Een wijnrode hoed heeft ze aan en een soort beige, camelkleurige cape. En ze lopen nu verder doorzijen over de Brinkstraat. En ze komen langs een demonstratie van Extinction Rebellion. Dat kan ook. Die staan hier dus langs de route en die maken lawaai met trommels en die zingen liedjes. En dat gaat over pesticidengebruik in de landbouw. Daar demonstreren ze tegen. Ja, het koninklijk paar die stopt ook even, zwaait even en loopt dan door. En die gaan nu naar Café Hinksman. En het publiek loopt ook allemaal mee. Die proberen allemaal nog even een handje te geven of even te zwaaien.
0: Je kan ook alles volgen op onze site en via een liveblog rtvdrenthe.nl.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Ruben, wat is er zojuist gebeurd in Paterswolde?
7: Ja, daar is een jonge man voortvluchtig. De man wordt verdacht van een poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde. Hij is voortvluchtig dus. Het gaat om een witte jonge man van 15 tot 20 jaar oud. Hij draagt ook een witte hoodie. En als je hem gezien hebt, dan kun je 112 bellen.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
18: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
17: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
18: De olifanten van Botswana, NRV.
17: Of luipaarden in Sri Lanka.
18: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Dolly Parton en 9 to 5.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, de week is geopend. De week van lezen en schrijven. En deze hele middag en ook de rest van de week besteden we hier aandacht aan. We praten vandaag over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar natuurlijk vooral met de mensen zelf. En als je nu naar TV Drenthe kijkt, dan zie je de hele delegatie die even allemaal met elkaar op de foto gaat. Mensen van de stichting Lezen en Schrijven, maar samen ook met Gea Mulder en Dennis, die beide taalhelden zijn. Doei jongens, doei! Leuk dat jullie er waren. Gea Mulder uit Havelte had als kind namelijk heel veel moeite met taal. Ze heeft dyslexie, liep achter op school en werd ook gepest. En pas veel later besloot ze opnieuw de schoolbank in te gaan om beter te leren lezen en schrijven. En toen gebeurde er iets wat ze vroeger, ja, denk ik, waarschijnlijk nooit had kunnen bedenken. Gea kreeg namelijk plezier in taal. En zelfs zoveel plezier in taal dat ze zelf ging schrijven. En inmiddels is ze ook taalheld geweest. Dan heeft ze haar eigen boek geschreven, Waarom Ik. En die heb ik hier naast me liggen. En dat boek, dat mag ik zelfs zometeen ook weggeven. Gea, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Als ik zeg, hè, Gea, tegen een meisje van jou van vroeger op school, dat ik had gezegd, later schrijf je zelf een boek. Wat had je toen gezegd?
2: Nou, toen had ik echt gedacht van, je bent gek.
0: Ja, ja echt, hè? Ja. Want hoe was school voor jou?
2: Ja, school was pittig. Moeilijk. Ja, het was gewoon niet zo'n leuke tijd om naar school te gaan.
0: Al meteen al? Vanaf de eerste jaren van de kleuterklasse? Ja, en dan. Ja.
2: Het was al vanaf groep 1, 2 werd het al duidelijk dat ik heel erg moeite met had. En toen werd het heel erg betiteld als dyslexie.
0: Ja.
2: Ja, nu weten we beter dat het dus geen dyslexie was, maar laaggeletterdheid. Maar dat was er vroeger niet dat. En nu gewoon niet meer in laaggeletterd. Dat is ook al bizar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe, toen jij laaggeletterd was, dan, hoe deed je dat dan in het dagelijks leven?
2: Ja, hoe deed ik dat? Ik had mijn manieren om gewoon goed om te gaan met de taal. En ik vond gewoon van allerlei trucjes uit om gewoon bepaalde dingen niet te moeten.
0: Wat deed je dan?
2: Ja, wat deed ik dan? Als ik dan bijvoorbeeld iets moest schrijven, dan vroeg ik een ander om dat te schrijven. Omdat mijn handschrift niet zo netjes was. Of ik was mijn bril vergeten. Of ik ben heel erg aan het rillen, kun jij het even doen, want het staat niet zo mooi op papier. Of ja, ik had altijd wel mijn manier om bepaalde dingen niet te moeten.
0: En niemand die ontdekte of die zei, ho, wacht eens even.
2: Ja, op school natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Op school hadden ze het wel door dat ik moeite met had. Maar toen ik volwassen was.
0: Wat deden ze op school eraan dan?
2: Ja, op school deden ze eigenlijk niet zo heel veel eraan. Het werd betiteld als dyslexie. En dan werd je helemaal achter in de klas gezet en dan kreeg je wat extra opdrachten. Als je er nu over nadenkt, dan kun je gewoon.
0: Waar je mee uit de voet kon of ook niet?
2: Nou ja, ik kreeg extra opdrachten, maar ook daar snapte ik gewoon helemaal niks van. En nou, er werd ook tegen mijn ouders gezegd dat ik gewoon heel veel moeite met had. En dat ik gewoon extra ondersteuning moest hebben. En nou, mijn ouders vonden dat fijn dat ik die extra ondersteuning kreeg.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk wel doorgegaan van groep 2 tot en met groep 8. En dan ga je op een gegeven moment naar het voortgezet.
0: Ja.
2: Ja, en dat was echt, nou, dat was gewoon een vreselijke tijd voor mij. Daar kwam ik gewoon echt zo diep in onder water mee. Dat ik gewoon, nou, ik kwam gewoon niet verder in wat ik wilde. En toen besloot ik maar gewoon lekker te gaan spijbelen, want daar was ik wel goed in.
0: Ja.
2: En gewoon niet naar school te gaan. En,
0: heb je een diploma toen gehaald?
2: Nee, ik heb toen, want ik weet nog wel, ik heb mijn examens gedaan. En mijn vader zei toen nog op het moment dat ik de examens inging.
0: Ja.
2: Van, ja, waarvoor ga je examens doen? Je was het toch nooit. Dus je gaat het toch niet halen.
0: Oh, lekker motiverend.
2: Ja, nee, totaal niet. Maar hij had gewoon gelijk. Ja, als je ergens nooit aanwezig bent, dan kun je toch ook iets niet halen. Dat is logisch. En toen ben ik gezakt en toen ben ik ook gelijk.
0: Welke opleiding deed je?
2: IVBO verzorging deed ik toen.
0: Ja.
2: Ja, dat is tegenwoordig heet dat kader basis, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar dat had toen was het laagste van het laagste niveau wat ik deed.
0: Maar je wilde graag de zorg in.
2: Ik wilde toen de zorg in. Ja. Ja. Ja.
0: Ben je dat uiteindelijk ook gekomen?
2: Ja, uiteindelijk ben ik nu wel in de zorg gaan werken. Ja? Dat is wel weer grappig als ik nu aan terugdenk. Maar
0: Oké, maar die opleiding geen examen
2: ingedaan. Nee,
0: en dan rol je het leven in, dan ga je werken. Wat voor werk heb je toen
2: gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb horecawerk gedaan, productiewerk. Zelfs kippen vangen gedaan om gewoon maar geld te verdienen. Gewoon echt de meest vieze, minder leuke klusjes. Gewoon echt om alles gewoon geld te verdienen.
0: En ook daar liep je wel tegen je taalachterstand?
2: Nee, helemaal niet. Nee, dan hoefde ik gewoon bepaalde dingen hoefde ik gewoon niet te lezen of gewoon nooit mentaal bezig te zijn. En dat was gewoon, in de afwas maakte ik de hoofd voor- en nagerechten.
0: Ja.
2: Ja, daar hoefde je niet voor te lezen. Nee. Daar hoefde je alleen maar voor te kijken wat je moest doen.
0: Wanneer dacht jij dan wel, ik moet er wat mee?
2: Nou, het moment was eigenlijk, toen ik jonger was, kon ik heel makkelijk werk krijgen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon steeds minder banen kon krijgen. Omdat je op een gegeven moment overal diploma's van moest hebben.
0: Mm-hmm.
2: En toen moest ik op een gegeven moment naar een gemeentehuis om een uitkering aan te vragen. Omdat ik gewoon geen baan meer kon krijgen. En toen moest ik op een gegeven moment wat invullen bij zo'n computerzaal. En toen het lukte me dat gewoon niet. En ik dacht van nou, ik vraag gewoon hulp. En toen zei die man van de gemeente van goh, kan ik je helpen? Ik zeg nou, kun je me helpen hoe ik dat moet doen? En toen zei hij van ja, wist je dat er ook scholen zijn die gewoon jou kunnen helpen om wat aan je taal te doen? En toen heb ik besloten wat eraan te doen.
0: Ja, hoe spannend was dat?
2: Pardon. Ja, heel spannend. Ik weet nog wel dat ik eerst dacht van waar begin ik aan? Maar als ik nu terugdenk, denk ik van ja, ben zo blij dat ik het gedaan heb.
0: Waar ben je binnengestapt? Moet je een beetje water hebben trouwens?
2: Ja, want
0: ik zie je inderdaad een beetje worstelen daarmee. Misschien dat Ruben even een beetje water voor je kan gaan halen. maar waar ben je toen binnengestapt? Weet je dat nog?
2: Het Alphen College in Hoogeveen.
0: Oh ja, Alphen College. Zal ik een plaatje gaan draaien? Dat ja, je even kan bijkomen. Er zit echt een grummig in het paars, hè? Ja. We gaan even een slokje water halen. Komen we na Leo Moorman weer terug met Knooi.

0: Moorman en Knoin.
1: De week van lezen en schrijven. Radio
0: Drenthe. Gea Mulder heeft een glaasje water en het gaat weer, hè?
2: Ja, gaat weer wat beter, ja.
0: We waren bij het gemeentehuis waar je formulieren niet kon invullen. En toen werd je gewezen op het Alpha College in Hoogveen.
2: Dat klopt.
0: Om daar onderwijs te gaan volgen. Dat deed je. En toen kwam je in een klas met...
2: Ongeveer 14 leerlingen.
0: Ja. En die waren allemaal in verschillende leeftijden?
2: Allemaal verschillende leeftijden. Ja, het verschilde qua leeftijd, maar we zaten allemaal op hetzelfde niveau qua leren.
0: Ja, ja. En dan begin je allemaal. Waar begint dan?
2: Gewoon bij de basisvaardigheden, gewoon bij groep 3. Maar gewoon wat leren lezen, gewoon.
0: Echt weer het leren lezen.
2: Ja.
0: En dacht je, waar ben ik aan begonnen? Of dacht je, wat fijn?
2: Nee. Ik dacht de eerste week wel van, wat ben ik aan begonnen?
0: Ja.
2: Maar ik merkte wel van, weet je, ik moet gewoon even doorzetten, want ik kom nu ook niet verder. En ik wil gewoon ook wat aan mijn taalproblemen doen.
0: Ja.
2: Dus ik heb het gewoon doorgezet, 2 dagen in de week, 2 jaar lang.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En moet je dat dan ook afsluiten met bepaalde toetsen? Of hoe gaat dat?
2: Oh nee, op een gegeven moment, na een half jaar, toen waren mijn basisvaardigheden waren al enorm verbeterd met wat het was.
0: Ja.
2: En kon ik mij gewoon heel erg goed redden in heel veel dingen. Dat ik dacht van, dat geeft wel enorme verlichting.
0: Waar merkte je dat als eerste?
2: Ja, gewoon bepaalde dingen lezen. Dat ik dacht van, heb ik dat dan al die jaren gewoon al die tijd verkeerd gelezen?
0: Ja.
2: Ja, dat ik dacht van, hoe dan?
0: Ja.
2: Of dat je dan bepaalde woorden ziet, hoe het dan geschreven moet worden. Dat je dacht van, het is eigenlijk heel simpel als je erover nadenkt. Maar als je het niet weet,
0: zo simpel is de Nederlandse taal niet. Dat zit echt met al die constructies en deze en T's.
2: Wanneer jou zonder W is, dan met W. Ja, dat is ook een ding. Ja.
0: Wanneer doe ik hem met W?
2: Ja, dat is een steekstrukvraag, hè? Dat is wel een dingetje.
0: Hey, maar na 2 jaar was je zover dat je dacht, ik kan hier meer mee. Ik kan hier zelfs een boek over.
2: Nou, dat was nog niet na 2 jaar. Want ik deed ongeveer die opleiding duurde ongeveer 2 jaar lang, zeg maar, om de basisvaardigheden op te krikken.
0: Ja.
2: En toen in tussentijd na een jaar te werden gevraagd of we taalambassadeur wilden worden.
0: Ja.
2: En dat houdt in dat je dan naar bedrijven toe gaat en bedrijven bewust van maakt van hoe om te gaan met taal. En dat hebben we toen de cursus voor gedaan en ook voor geslaagd zijn we toen.
0: Ja.
2: En toen toen had ik de opleiding afgerond van de basisvaardigheden. En toen dacht ik van, dan wil ik ook een opleiding doen, want dan heb ik ook een diploma.
0: Mm-hmm.
2: En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een opleiding wil doen in de zorg. Dat was een helpende opleiding. En toen zeiden ze bij de gemeentehuis van, je moet eerst een soort IQ-testen vooraf doen. Ik zei, is goed. En toen kwam eruit dat ik dat totaal niet zou kunnen, de opleiding niet. Maar toen zei ik tegen die man van, maar ik wil het gewoon heel graag. Hij zegt van, maar ik ga niet geld aan iemand spenderen als iemand het niet gaat halen. Ik zeg, maar luister nou. Ik zeg, geef mij gewoon de voordeel van de twijfel en laat mij het gewoon al proberen. Hij zegt, weet je wat, dan krijg je, die opleiding duurde 2 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Je krijgt 3 maanden de tijd en als je in 3 maanden tijd geen, hoge cijfers haalt of hoog of goede cijfers haalt,
0: mm-hmm,
2: dan stoppen we ermee. Dan heeft het ons geen geld gekost en jou alleen maar energie.
0: Okay.
2: En er deden ongeveer 18 leerlingen deden mee en ik was een van de 8 die slaagde.
0: Ja,
2: dat was echt zo
0: wat kicken dan.
2: Zo fijn.
0: Ja,
2: je zult natuurlijk wel begrijpen dat ik met dat briefje van mijn diploma naar die man ben toegelopen en het onder zijn neus heb geschoven.
0: Ja.
2: En ook echt zo gezegd van, zeg nooit tegen iemand dat iemand iets niet kan.
0: Nee.
2: Als iemand het zo graag wil.
0: Ja.
2: Ja, dat voelde heel goed.
0: Dat zijn wel de woorden, vertrouwen hebben in.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En je werkt nu ook als helpende, verzorgende?
2: Nee, ik ben een mantelzorger.
0: Oh, mantelzorger.
2: Ja. Ja.
0: Hey, en wanneer kwam dit boek dan?
2: Het boek kwam, de Stiepes, een stichting die zich heel erg inzet voor mensen die laaggeletterd zijn en laaggeletterd zijn geweest. En die geven hun de mogelijkheid, zeg maar, om een boek te schrijven of een verhaal te schrijven om voor hun zelfvertrouwen, maar ook gewoon te laten zien van, kijk, dit kan ik.
0: Mm-hmm.
2: En toen kwam de Stiep naar mij toe en die vroeg van, goh, heb jij nog een wens? Ik zei, eigenlijk heb ik nog wel een wens om een boek te schrijven.
0: Ja.
2: En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, het heet Waarom Ik.
2: Ja.
0: Waar gaat het over? Zit er heel veel Gea in dit verhaal?
2: Ja, er zit, ik denk als iemand een boek schrijft, dat er altijd wel een eigen vorm van je eigen ik erin zit. Dat er altijd wel iets in zit wat overeenkomt met jezelf.
0: Mm-hmm.
2: Waarom Ik gaat over een meisje dat Jasmijn heet en die heel erg gepest wordt. En ik ben zelf als kind zijnde ook heel erg gepest en ik vond het heel belangrijk om een boek te schrijven wat over pesten gaat.
0: Mm-hmm.
2: Om mensen te laten inzien van, kijk, dit doet pesten met iemand. En het is in gemakkelijke taal geschreven. Dus mensen die laaggeletterd zijn, die kunnen het ook gewoon goed lezen. Dat vond ik ook heel belangrijk.
0: Ja.
2: Het was gewoon een win-win. Dus ja. Het is gewoon heel fijn.
0: Wij mogen hem ook weggeven. Dit boek van Gea Mulder, Waarom Ik heet het. Wij dachten, als we nou mensen eens laten oproepen om hun mooiste kinderboek aan ons door te geven.
2: Oh, dat is leuk.
0: Want het begint ook vaak bij de kinderboeken. Hè? Ja. Dat is wel, je praat over de prenten die je ziet. Hè? Onderling als ouder of verzorgende of broers of zus. Ja. Maakt allemaal niet uit. Je kruipt op schoot en je bekijkt een boek. En daarna ga je voorlezen als het even kan. En we dachten, als je nu luistert en je wil kans maken op het boek Waarom Ik van Gea Mulder, app dan even naar de studio 0592-33-1188. Vertel even wat jouw mooiste kinderboek is en ook waarom. Ja. Heb jij zo een favoriet kinderboek?
2: Ja, zeker. Ik had als kind zijnde had ik van Paul van Loon, De Griezelbussen.
0: Oh ja.
2: En nu is het kinderboek, want ik heb een kleine jongen van 7 nog en die is helemaal gek van Jochem Meijer.
0: Ja.
2: En van de boek, dan kan ik er eens niet opkomen. Wat erg. Het is een lievelingsboek, ik lees het echt meerdere keren per week.
0: Oh ja?
2: De Gorgels.
0: Oh
2: Sorry. De Gorgels.
0: Maar die lees je voor?
2: Ja, die vind ik prachtig. Ja? Ja, ik hoef niet meer voor te lezen, want die van 7 die kan zo goed lezen. Die leest mij soms voor, maar dat is gewoon...
0: Wat fantastisch is
2: dat. Ja,
0: dat
2: is heel fijn. Ja.
0: Mooi. Ik had Madelief, ken je die van Guus Kuijer?
2: Nee, ken ik niet.
0: Oh, dat is ook zo mooi. Ja? Heel veel voorgelezen, verslonden gewoon. Oké, dus als je nu luistert en denkt van... kinderboek, ik wil er wel over vertellen. App even naar de studio 0592-33-1188. Gea, ik dank je voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Wat ga jij nog meer doen als taalheld zijnde... in deze speciale week voor lezen en schrijven?
2: Nou, deze week hebben we nogal wat afspraken staande betreft de taalheldenprijzen, zeg maar, dat we naar bedrijven toe moeten.
0: Mm-hmm.
2: We zijn ook ondertussen bezig met een tweede boek schrijven, dus daar ben ik ook heel erg druk mee bezig nog.
0: Mag je al vertellen waar die over gaat?
2: Nou, ik wil er eigenlijk nog niet te veel over vertellen, maar Dennis Bos is taalheld van 2023, als ik goed heb.
0: Dennis Bos uit Emmen, die straks Emmen aanschuift.
2: Ja, klopt. Die was taalheld in 2023. En die heeft best wel een heel heftige jeugd gehad. En die is gevraagd om een boek te schrijven over zichzelf. En daar voelde hij niet zo heel erg veel voor. En toen heeft Dennis mij gevraagd, want Dennis en ik kennen elkaar van Stichting ABC.
0: Ja.
2: Van, goh, zou jij dat niet willen doen? En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Oh, er gaat een boek over Dennis komen. Ja. Ach, wat mooi. Ja. Oké, en wanneer denk je dat je die klaar hebt?
2: Ja, we hopen het einde van het jaar dat die uitkomt.
0: Ja?
2: Ja, dat is eigenlijk wel... streven.
0: Maar, al een titel of een werktitel?
2: Ja, zeker. Titel komt Het ware gezicht achter het masker. Ja.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: Wij zien hem graag tegemoet. Dank voor je komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
1: De week van lezen en schrijven.

0: De Week van Lezen en Taal is geopend en hier bij RTV Drenthe hebben we het de komende uren er nog over. Ik sprak net met taalheld Gea Mulder uit Havelten en ik werd spontaan gebeld door Tjerk die nog een aanvulling heeft. Tjerk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Anouk, met Tjerk. Ik heb gelijk een kleine aanvulling. Ik ben namelijk zelf al jaren gepensioneerd leraar Nederlands. Bij een hele grote school in Emmen was dat.
0: Ja.
1: En als je inwoner bent van de gemeente Emmen, dan kun je gratis hulp krijgen. Als je niet zo erg goed in de Nederlandse taal bent, of je hebt moeite om formulieren in te vullen. Gratis cursus. En dat kun je nalezen en vinden op taal.emmen.nl. Even herhalen, taal.emmen.nl.
0: Ik heb meegeschreven, taal.emmen.nl. Wat goed dat je belde, Tjerk. Dankjewel, mooie aanvulling.
1: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.

Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen.

0: is bij Café Zwaneveld in Norg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: 14:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren.
3: Goedemiddag. In Paterswolde is een verdachte met een mes voortvluchtig. Het gaat om een witte jongeman van tussen de 15 en 20 jaar oud. En hij draagt een witte hoodie. De jongeman wordt verdacht van poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde. Mocht je de jongeman gezien hebben, dan word je gevraagd 112 te bellen. Het koninklijk paar is in Assen. Ze zijn daar opgevangen door burgemeester Marco Oud en bezoeken de veiligheidscampus in het stadhuis van Assen. De veiligheidscampus is een samenwerking van onder meer DC Terra, NHL Stende en de Rijksuniversiteit Groningen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan in gesprek met leerlingen van die scholen. Zometeen vertrekt de delegatie naar Garage TDI in Assen. Het jeugdtheater van Drenthe is dat. En daarna reizen ze nog door naar de buitenplaats in Eelde, waar het koninklijk bezoek aan Drenthe wordt afgesloten. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten, nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel op zijn gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en de website. En daar vind je onder andere ook het liveblog over dat koninklijke bezoek aan Drenthe.
2: Ruben, dank je wel. Greta Spannenburg nog met het weer.
4: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit westelijk Drenthe gaat het geleidelijk overal regenen. Het betekent dat uiteindelijk ook Emmen, Klazinaveen en Emma Compassquam in de regen terechtkomen. Maar het is pas tegen de avond, zo het einde van de middag. De wind is ondertussen uit zuidwest, zwak tot matig, en de temperatuur zakt in de regen langzaam richting de 16 graden. En ja, vanavond blijft het nog lange tijd nat.
2: Wat deed Willem Brands uit Zeijen in de helikopter van koning Willem-Alexander? Dat hoor je zo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Anouk.

0: Wat een stuitenplaat gewoon. De Pointer Sisters op Radio Drenthe. And I'm so excited.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Ja, koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Drenthe. Ze waren in Veenhuizen en in Zeijen. En daar zag verslaggeefster Janine Hofstegen een heel bijzonder weerzien.
2: Ja, we zijn hier net getuigen van een bijzondere ontmoeting. Willem Brandt, vertel eens, wat gebeurde daar nou?
3: Ja, ik ontmoette de koning na 35 jaar. En hij heeft mij ooit teruggehaald uit Hongarije na een motocrossongeval. En ik lag daar in coma. En hij is met het team, met artsen, hebben ze mij dan met een vlucht weggehaald uit Hongarije.
2: Dus... Hij heeft dat vliegtuig bestuurd?
3: Hij was piloot. Dus ja.
2: En wat was er met jou gebeurd?
3: Ik had een ongeval gehad en ik had mijn ribben door de longen gekregen en mijn arm verbrijzeld. En ja, een heel zwaar ongeluk. Dus dat was er gebeurd.
2: Ja, en hoe is het dan nu om hem dan te spreken?
3: Nou, ik vond het wel bijzonder, want we hadden het er natuurlijk van de week hier in het café wel over met z'n allen. En, maar goed, Henk zei ook van, nou, misschien weet hij het nog. Dus en, hij is er toch over begonnen, dus ik vond het wel bijzonder.
2: Echt waar? U gaf hem een hand en toen?
3: Nou ja, hij had het verhaal gehoord, dus en het is, ja, het is 35 jaar geleden, maar goed, hij wist het volgens mij nou wel.
2: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat dit een heel bijzonder moment is voor u.
3: Nee, ik vind het wel bijzonder, ja. Dus, ja.
2: En hoe is het nu met u?
3: Hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Dus ja, ik ben dankbaar dat hij mij daar weggehaald heeft. Dus hartstikke goed.
2: Wat een dag.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Wat een dag en wat een verhaal ook. Janine, jij bent inmiddels in Assen, hè? Waar precies ben jij?
4: Ja.
2: Ja, je schakelt precies op het goede moment naar ons over. Want we zien net het koninklijk paar uitstappen uit de bus. Hier aan de Industrieweg bij Garage TDI. Hè, dat is een jeugd theatergezelschap. En daar gaan zij ook een stukje theater bijwonen. En dat zou een stuk van een uur zijn. Dat is ingekort naar 7 minuten. En we hebben het de hele dag lekker droog gehad. Het weer viel best wel mee. Maar ik klap net de paraplu weer dicht. Want de regen die is ons toch, die heeft ons ingehaald. Hoewel het nu net weer toch wel even weer gaat. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat theaterstuk gaan bijwonen. Volgens mij is dat ook buiten. Dus hopelijk blijft het droog. Ja. En hier is ook allerlei publiek binnengekomen. Hallo, goeiedag. U komt vast niet voor de koning, of wel?
5: Absoluut.
2: Heb je hem in beeld? Want u bent foto's aan het maken? Of?
5: Ik heb hem in beeld. Zeker. Ja, absoluut.
2: En straks nog even proberen om een handje te krijgen? Of?
5: Nee, dat is niet nodig.
2: Dat is niet nodig. Goed, we gaan het zien of ze hier zo meteen nog langskomen. Ze gaan in ieder geval eerst genieten van theater in Assen.
0: Ja, hey Janine, staan er veel mensen langs de kant om te kijken?
2: Oeh, als ik dat nou hier zo inschat, het valt wel mee hoor. Ja, een paar tientallen denk ik. Ja, je kijkt even mee. Een stuk of 50 mensen misschien. Ja. En natuurlijk gewoon de mensen die horen bij Garage TDI.
0: Ja, en dan blijven ze daar dus en dan gaan ze die voorstelling kijken. En dan komen ze er weer uit. En wat is dan het volgende in het programma?
2: Ze gaan straks ook nog naar Eelde. Dat is onderdeel van het museum De Buitenplaats. Het Nijsinghuis. Dus dat wordt ook nog wel bijzonder.
0: Oké, jij volgt ze in ieder geval. We schakelen dan weer naar je terug.

0: Thank you for being a friend. Niks willen missen van het koninklijk bezoek. Je kan altijd naar onze site, hè? rtvdrenthe.nl.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Maar ook centraal vanmiddag staat natuurlijk die week van lezen en schrijven. We hebben hem officieel geopend, dus vanaf nu de hele week lang hoor je er van alles over. En ook onze volgende gast, die weet hoe lang je kan rondlopen zonder goed te kunnen lezen en schrijven, terwijl eigenlijk niemand in je omgeving het merkt. Dennis Bos uit Emmen werd als kind jarenlang gepest, ernstig gepest. Hij trok zich steeds verder terug. Haakte op school ook af en liep een grote achterstand op met taal. En als volwassene werd hij vervolgens heel handig in het verbergen ervan. Tenminste, dat is mij verteld, maar dat kan hij zelf straks meteen uitleggen. Tot hij besloot, dit moet anders. Dennis ging opnieuw leren, kreeg hulp bij Facet in Emmen en maakte in korte tijd echt enorme stappen. En in 2023 werd hij eerste taalheld van Drenthe. En daarna ook landelijke taalheld. Nou, Dennis, je grijnst al. Je bent aangeschoven in de studio. Ja. Welkom, jongen. Fijn dat je er bent.
2: Dank je dat ik mag zijn.
0: Je hebt jarenlang verborgen kunnen houden gewoon. Dat lezen en schrijven lastig voor je was. Hoe doe je dat?
2: Je verzint van allerlei rare smoesjes. Je neemt meer werk op je nek. Je doet eigenlijk alles om maar niet te hoeven lezen en schrijven. Dus je gaat bijvoorbeeld later thuiskomen als je nog jong bent. Waardoor je straf krijgt, eerder op bed. Hoef je niet huiswerk te maken of wat dan ook.
0: Oh, je bedenkt echt van alles dan inderdaad.
2: Ja, het gaat tot heel ver om maar gewoon eigenlijk niet op te vallen.
0: Ja, ik had net Gea, die schoof aan. En die zei dat het eigenlijk zelfs al bij de kleuterklas begon. Echt zo jong al. Wanneer bij jou dan?
2: Ik was een jaar of 7, dus dat zou groep 3-4 geweest wezen. Dus daar is echt mijn slag geslagen.
0: Ja, maar wat is daar gebeurd op school dan?
2: Ik ben extreem gepest door de groep waar ik in zat. De klasgenoten waren heel erg mij aan het pesten. En daartussen was ook de docent ook nog met mij bezig. Ik vroeg dezelfde vraag als een klasgenoot.
0: Ja.
2: En toen kwam de docent bij mij aan tafel staan. En die zegt van, dan ben je wel een dom jongetje als je dat niet snapt.
0: Oh.
2: Nou ja, dat heeft wel meteen de nadruk voor de toekomst gezet. Dat ik dus geen vertrouwen meer in de docent had.
0: Ja. En dan ga je van de lagere school af en naar het voortgezet.
2: Ja.
0: Was dat ook nog groter, wat Gea aangaf, een nog grotere strijd?
2: Nee, ik had het voordeel, een groot woord. Ik had het geluk dat ik dus naar een school voor praktische vorming ging. Dus eigenlijk het lezen en schrijven niet meer zo belangrijk was.
0: Mm-hmm.
2: Het was gewoon echt praktische opleiding. Dus ik kon lekker gewoon met mijn handen bezig.
0: Ja.
2: En het lezen en schrijven hoefde ik daardoor niet meer op te pakken. En uiteindelijk de gelegenheid gekregen, ook vanuit de opleiding, om een diploma te halen, lasdiploma.
0: Ja.
2: En zo ook aan het werk gekomen.
0: Ja. En als je dan volwassen bent en je kan niet goed lezen en schrijven, want dat blijft natuurlijk, waar loop je dan tegenaan in het gewone leven?
2: Nou, ik bijvoorbeeld zelf liep dus heel erg tegenaan. Er stonden constructietekeningen en daar stonden dan aan de tekeningen op van wat je dus rekening mee moest houden of wat dan ook. Ja, en die snap je niet. Dus je gaat gewoon werken naar de basis die je hebt geleerd.
0: Ja.
2: En dan ga je vaak het schip in of het gaat fout of de constructie is gewoon helemaal niet goed.
0: Ja.
2: Dus je moet helemaal weer opnieuw beginnen. Dus extra werk wat niet nodig is. En je kunt daardoor ook gevaarlijke situaties krijgen.
0: Ja.
2: Dingen die je niet snapt, die dus met chemicaliën te maken hebben.
0: Ja.
2: Ja, en dat kan wel eens tot schadelijke gevolgen.
0: Is dat geëscaleerd een keer bij jou?
2: Ik heb zelf bijvoorbeeld met afbijtmiddel heb ik eens een keer gehad dat ik de afbijtmiddel over mijn handen heen kreeg. Dus ook echt gewoon brandwonden aan mijn handen heb gekregen. Maar ja, dat is wel zulks agressief spul. En dat had ik dus niet goed gelezen.
0: Ah.
2: Dat had ik ook niet begrepen.
0: Nee.
2: En er was ook niemand geweest die me dat verteld had. Dus de eerste ervaring was meteen heel zettend voor de toekomst, zeg maar.
0: Ja, en dan komt er op een gegeven moment iemand bij jou die zegt van, joh Dennis, of dacht jij zelf van, ik moet hier wat aan doen?
2: Nou, ik heb echt gewoon vanaf mijn 7e tot aan mijn 39e heb ik dus hiermee gelopen. In mijn 39e liep ik bij GGZ. Ik was daar voor een vers training. Ik was voor de zoveelste keer uitgevallen overspannen van de werkvloer. En vers training is voor mensen met borderline. En een van de begeleidsters die had echt zoiets van, ja, er klopt iets niet. Jij hoort niet in deze groep. Er speelt wat anders. En die vroeg mij dus zo van, je weet voor iedereen een antwoord op de vragen die ze hebben.
0: Ja.
2: Je weet voor iedereen een oplossing. Maar je hebt zelf nooit de map open. Je hebt ook zelf nooit het schrift open. Je schrijft nooit wat. En zij had zoiets van, ik wil dus dat je dingen voorleest. En dan meteen de vragen die daarin komen, ook meteen de antwoord opgeeft en dan opschrijft in het boekje.
0: Ja.
2: Ja, dat ging dus gewoon mijn wereld.
0: Zo had je door.
2: Ja.
0: Ja.
2: En toen dacht ik dus ook echt weer van, nou, dan word ik weer opnieuw gepest. Dan word ik weer vernederd. Weer gekleineerd. En in plaats dat dat gebeurde, werd ik eigenlijk omhelst door de groep. En nou ja, ik werd meegenomen. Ze vonden het heel knap wat ik had gedaan. Nou, in eerste instantie voel je je nog kleiner.
0: Ja.
2: En nou, toen ben ik er ook even uitgelopen. De begeleidster is achter mij aangekomen. En toen heb ik me direct omgedraaid. Toen heb ik tegen haar gezegd van, ik heb zelf een dochter die nu moet gaan leren lezen en schrijven. Nou wil ik hier nu zelf ook graag wat mee.
0: Wat en, goed.
2: Nou, zij heeft dus geregeld dat er een IQ-test gedaan werd. Nou, daar kwam ook een heel aanzienlijk verschil tussen lezen. Daar zat ik op een IQ van 82. En met mijn rekenvaardigheden en gewoon eigenlijk bedenken voor oplossingen zat ik op 163.
0: Ja.
2: Of 136, sorry.
0: Wat een wereld van verschil.
2: Ja, dus dat was echt wel, ja.
0: Oh, maar ik begrijp dat je dochter dus eigenlijk je drijfveer was van, jongens, ik wil met haar echt samen kunnen lezen. Die boekjes kunnen lezen.
2: Ja, ik had al zo vaak, ze had zo vaak al aan mij gevraagd van, papa, lees me eens voor. Kun je mij daarmee helpen? Of snap jij dit?
0: Ja.
2: En ik moest iedere keer een smoesje verzinnen van, nou, nu heb ik er geen tijd voor. Nu heb ik het te druk. Of nu is het bed tijd. Eigenlijk, je verzint constant smoesjes en het neemt iedere keer een deeltje van je hart weg.
0: Wou ik net zeggen, werd die steen niet steeds groter? Ja. Elke keer dat je nee moet verkopen?
2: Ja, en je ziet ook gewoon dat hartje breken. En dat is gewoon, ja, dat doet op een gegeven moment ook wel wat met jezelf.
0: Wat heb je toen gedaan?
2: Ik ben in eerste instantie natuurlijk met de begeleidster ben ik gaan kijken. Zo van, nou, wat zijn de opties?
0: Mm-hmm.
2: En zij heeft dus meteen al eigenlijk een streep door school gezet. Want er waren meer dan genoeg schoolopties. En toen hebben we dus verder gekeken en toen kwamen we bij Verzet terecht. De bibliotheek in Emmen. Daar is de contact opgenomen met de coördinator vanuit de begeleidster. En die heeft ook mijn telefoonnummer doorgegeven. En nou, die heeft contact met mij opgenomen, die coördinator. En nou ja, dus die drempel nog steeds enorm hoog. Ik heb toch die stap weten te zetten. Gewoon vanwege het bedenken van mijn dochter.
0: Mm-hmm.
2: En nou ja, daar hebben we dus besloten om 1-1 met een buddy te gaan zitten. En nou ja, dat heb ik 3 maanden lang gedaan. En toen ben ik eigenlijk de bibliotheek weer uitgelopen van waar ik nu zit.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk heel snel gegaan.
2: Ja, dat is supersnel gegaan.
0: Ja, en ik heb me ook laten vertellen dat je inmiddels de gemeente Emmen helpt ook. Wat doe je dan?
2: We hebben nou net een project afgerond, Duidelijke Taal. Dat is dus de taal binnen de gemeente en naar de burger toe. Naar een simpelere taal te werken. Dat hebben we met 3 clusters gedaan. Dat is dus begraven en clusterbelastingen. En handhavingen en uitkeringen.
0: Ja.
2: En daar hebben we dus alle brieven eigenlijk herschreven. Naar B1 en het liefst er iets onder. Om dus, nou ja, zo duidelijk
0: gewoon begrijpelijke taal. Maar dan krijg je eerst al die ingewikkelde eerste persbericht of teksten. Ja, ja, of in ieder geval ambtelijke taal krijg je dan onder je neus.
2: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Dat is, ja, en die routine, dan merk je dan ook heel snel terug. Dan willen ze hem herschrijven.
0: Ja.
2: En dan vallen ze toch weer terug in het oude riedel.
0: Ja.
2: Dus ja,
0: maar wat goed dat Emmen dat doet. Doen alle gemeenten dat?
2: Ik weet alleen maar van de gemeente Emmen. Volgens mij zijn er wel meerdere gemeentes die er onderhand stappen naartoe maken.
0: Ja.
2: Maar het is nog wel een grote stap te maken.
0: Ah, dit is hartstikke goed. Ja. Hey, en Gea heeft net al verklapt, er komt een boek over jou.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat cool.
2: Ja.
0: Wat gaat daar in komen allemaal?
2: Het wordt deel fictie en deels waarheid. De gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, die worden erin beschreven.
0: Ja.
2: En ja, er zit een fictieverhaal omheen. Om, ja, toch ja, een beetje speels te houden. En ja, het niet te neerdrukkend te houden. Zeg maar. Dus gewoon er niet.
0: Wie heeft die prachtige titel bedacht?
2: Ja,
0: samen.
2: Ik en Gea hebben samen besloten dat het dat moest worden.
0: Ja.
2: Ik kwam in de eerste instantie kwam ik zelf komen met de titels van dit lijkt me gewoon een leuke tekst en een leuke titel erbij.
0: Ja, voor mensen die niet ingeschakeld waren eerder, het gaat heten.
2: Het ware gezicht achter het masker.
0: Ja. Eind dit jaar zou het ongeveer uitkomen, hè?
2: Ja.
0: Hey, Dennis, als er nu iemand luistert, hè, die precies deed wat jij vroeger altijd deed. Een beetje smoesjes verzinnen en zo. En hopen dat niemand het ontdekt en zo. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
2: Blijf er niet mee zitten. Praat erover. Neem iemand in vertrouwen. Echt. Het helpt je in de toekomst.
0: En dan gaat het balletje al wel rollen.
2: Ja.
0: Ja. Dennis, dank je wel voor je komst naar hier.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist je dat we een bondgenootschap voor geletterd Drenthe hebben? Wat dat doet, dat hoor je zo.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: PerSave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Tangerine, samen met Finish en By Your Side.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, we hebben het vanmiddag veel gehad over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar wat doen we daar eigenlijk in onze provincie zelf aan? Nou, daar weet Raymond Wanders alles van. Hij is wethouder in de gemeente Emmen en voorzitter van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. En daarin werken allerlei organisaties samen om ervoor te zorgen dat meer mensen mee kunnen doen. Raymond, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag.
0: Ik moet heel eerlijk bekennen, maar misschien heb ik onder een hunebed gelegen. Ik heb geen idee, maar dat ik niet van het bestaan wist van een bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Is dat slecht?
2: Nou, ik weet niet of het slecht is. Ik weet eigenlijk ook niet of RTV Drenthe bondgenoot is. Maar dat kunnen we dan vanmiddag misschien wel gaan regelen. Maar het is inderdaad, ik had er ook tot een aantal jaren geleden niet van gehoord. Maar het is wel een hele mooie club mensen en club organisaties die zich samen willen inzetten voor het verbeteren of het bestrijden van laaggeletterdheid. En tegenwoordig noemen we dat verbeteren van basisvaardigheden van onze Drentse inwoners.
0: Oh, mogen we geen laaggeletterdheid meer zeggen?
2: Nou, het is, natuurlijk mag je laaggeletterdheid zeggen, maar ik heb het vaak zelf over basisvaardigheden. Want met alleen lezen ben je er niet. Het gaat ook over schrijven, het gaat ook over rekenen, maar het gaat ook over digitale vaardigheden. Want ja, we hebben best een hele complexe wereld ingericht.
0: Het wordt steeds ingewikkelder ook wat dat betreft, inderdaad. Wat doet het bondgenootschap?
2: Ja, het bondgenootschap dat organiseert bondgenotencafés. En dat klinkt gezelliger dan dat het af en toe is. Alhoewel het best hartstikke leuk is. Maar wij proberen vooral organisaties met elkaar in contact te brengen, te laten inspireren, goede voorbeelden aan elkaar te laten zien. En je ziet ook dat het, we hebben inmiddels 130 bondgenoten in Drenthe. Dus dat is best een mooie grote groep organisaties. Waarin bedrijven, maatschappelijke instellingen elkaar echt proberen te inspireren en elkaar te helpen en te ondersteunen van je zou het ook zo kunnen doen.
0: Maar waar moet ik aan denken dan? Wat voor organisaties?
2: We hebben schoonmaakbedrijven die actief zijn. We hebben ziekenhuizen die erbij betrokken zijn.
0: Maar die dan wat doen in het kader hiervan?
2: Nou, die proberen ook binnen hun organisaties... Laaggeletterdheid of verminderde basisvaardigheden op te sporen. En kijken wat je daaraan kunt doen om je medewerkers te helpen of je inwoners te helpen, welzijnsorganisaties. En op die manier proberen we elkaar te inspireren. Oh. Want je kunt er echt wat aan doen. En hoe kun je het herkennen? Hoe kun je met elkaar dat gesprek aangaan? En nou ja, zo dus.
0: Ja, en dan breng je die met elkaar in contact. Ja. En dan zet je daar ook organisaties tussen die werknemers zouden kunnen helpen.
2: Ja, wij dat doen we. Of andere programma's. Stichting Lezen en Schrijven is hier. Ik kwam net de bestuurder tegen van Stichting Lezen en Schrijven.
0: Hanneke.
2: Hanneke is hier ook geweest. En zo proberen we wel van het geheel rond te maken, zeg maar even. Zodat je daadwerkelijk ook effectief aan de slag kunt met het bestrijden van verminderde basisvaardigheden.
0: Oké, je hebt nu 120 bondgenoten, zeg je, hè? Hoeveel zou je willen hebben?
2: Zoveel mogelijk. Maar ik realiseer me ook dat, en vooral ook in het bedrijfsleven, dat is mij even als wethouder, vind ik dat ook, dat we ook echt moeten kijken naar hoe kunnen werkgevers ondersteunen in het bestrijden van basisvaardigheden. Want die hebben er ook heel veel baat bij. Mm-hmm. En dus we hebben nu vanuit de regio-deal in Drenthe, of in Zuidoost-Drenthe en Hardenberg, hebben we een actieplan basisvaardig op de werkvloer. Dat doen we op een aantal sectoren om te kijken of we daar werkgevers kunnen ondersteunen in het opsporen van en het bestrijden van verminderde basisvaardigheden bij hun werknemers. En of je daar iets continuus van kunt maken. Er zijn prachtige voorbeelden van. Mm-hmm. En dat hebben we nu in de provincie ook. En daar is de bondgenootschap een van de aanjagers in. In de provincie Drenthe heeft nu ook een programmamanager. Mm-hmm. Die dat voor de heel Drenthe probeert te verbinden. Zodat we, dat is eigenlijk nog wel een beetje een onontgonnen vindplek van verminderde basisvaardigheid werkgevers.
0: Ja, mensen, dus als er nu mensen luisteren die gewoon ergens werken en denken van, nou, voor de club waar ik voor werk zou het wel handig zijn, of zou het wel goed zijn, want om mij heen zie ik wel dat Pietje en Jantje, weet ik veel wat, misschien wel wat hulp kan gebruiken. Hoe werkt dat dan? Als er nu iemand luistert, kan die dan naar zijn baas stappen en zeggen, joh, je moet even naar dat bondgenootschap voor geletterd Drenthe?
2: Ja, die zou zich op zijn minst even via de website kunnen informatie vinden. Er staan ook contactgegevens op. Ik heb nu niet de 06-nummers bij me als je me geeft. Maar dan kun je inderdaad contact zoeken. En er is altijd wel iemand in de buurt. Hè? Ook in je eigen gemeente, van je eigen woonplaats. Bij een bibliotheek of bij de gemeente die weet hoe je door kunt verwijzen. of de welzijnsorganisaties. Die hebben we allemaal in Drenthe. En dan word je in contact gebracht. En dan kun je kijken of je aan kunt sluiten of het wat voor je is. Mm-hmm. Of je met, kunnen we je in contact brengen met iemand uit je branche. Of met een andere werkgever die het programma die wel eens wat heeft gedaan. En op die manier sluiten we
0: Bring het balletje aan het rollen.
2: Ja.
0: He, doe dat. En jij bent, zei je net zelf, ook wethouder in Emmen. Zie je daar ook problemen van dichtbij?
2: Jazeker, want ik ben niet alleen wethouder in verbeterde basisvaardigheid. Maar ik ben ook wethouder werk en inkomen. En beroepsonderwijs. En als je... Je ziet vaak iemand... ik zei net al, we hebben een ongelooflijk complexe wereld ingericht. En laten we eerlijk zijn, je moet haast wiskunde hebben gestudeerd... om een inkomen te vergaren in Nederland. En ook nog digitaal vaardig zijn. Want alles doen we digitaal als overheden.
0: Ja.
2: Formulieren zijn er bijna niet, zijn niet meer op papier. Dan moet je ook nog leren het ook nog snappen wat er staat.
0: Mm-hmm.
2: En dus ik kom best wel bij schuldenproblematiek, bij gezondheidsproblematiek. Zie je toch ook dat er vaak ook wel een achterliggende reden ligt... waar al oorzaak ligt in verminderd basisvaardig zijn. En dus ja, als wethouder werk en inkomen... en dus daarmee ook schulddienstverlening... heb ik er alle baat bij dat ik dit ga bestrijden.
0: Ja, en ik hoorde net al van Dennis... dat de gemeente Emmen eigenlijk knettergoed bezig is. Hè? Want die zijn intern al bezig om begrijpelijker taal naar buiten te brengen.
2: Ja, ik vind het fantastisch dat Dennis bij ons is. Dat is ook... een aantal jaren geleden heb ik Dennis leren kennen. En toen, we hebben er ook wel een missie van gemaakt... dat wij begrijpelijk brieven sturen naar inwoners.
0: Ja.
2: Dat voorkomt namelijk heel veel vragen en ja. ook wel onrust.
0: Dus alle brieven die de mensen van de gemeente Emmen krijgen... die gaan eerst door deze club heen om het zo simpel mogelijk te houden.
2: Nou, Dennis is alleen de club, zeg maar even. En wij hebben wel als streven direct duidelijk en B1 taal...
0: Ja.
2: Ik kan niet garanderen dat alle brieven... maar ik vraag met enige regelmaat, heeft Dennis meegelezen?
0: Ja.
2: Zeker als het gaat over een brief die uitgaat naar een inwoner... waar impact uit voortkomt.
0: Ja.
2: En ik ben blij dat Dennis dat ze die rol kan vervullen bij ons.
0: Heel belangrijk. Wat zou volgens jou nog beter moeten in Drenthe?
2: Nou, wat ik net al zei, wij focussen ons vaak op... via welzijnsorganisaties, mensen die zich melden, mensen met een uitkering. Die hebben we redelijk in beeld, hè, ook die van school komen. Maar ook op de werkvloer. Ik gebruik vaak het voorbeeld... wij zijn een mbo-regio, regio Emmen. En als je dan kijkt naar, als je een aantal jaren geleden... of 25, 30 jaar geleden van school kwam als verwarmingsketelmonteur... en dat gewoon heb gedaan... en verder niet aan je leven lang ontwikkelen... is ook een term van tegenwoordig dat niet heb gedaan... maar gewoon je werk deed en goed werk deed... en we hebben ze knijterhard nodig... en je moet nu een warmtepomp met een iPad... en Engelstalige gebruiksaanwijzing installeren. Je werk is veranderd.
0: Ja.
2: En of iemand heeft ze wel minder vaardig als het gaat over digitaal... en als werkgever heb je te maken met loonbeslagen... omdat er schulden ontstaan. Of iemand is vaker ziek, want dat gebeurt omdat hij de gezondheidsvoorschriften, aanwijzingen van medicatie enzovoort niet begrijpt. Dus ik vind dat de werkvloer is nou wel een goede werkplek of een goede vindplek voor ons om mensen verder te brengen. Want daar hebben werkgevers belang bij, maar nog veel belangrijker, we geven die inwoner en hun werknemer ook het gevoel van veel meer zelfstandigheid en van waarde zijn. Dus daar kunnen we echt nog een slag in maken. En ik ben blij dat we dat actieprogramma daar ook op hebben.
0: Ja, die regio-deal, ja. Daar doe je op. Ja, zijn er meerdere projecten dan zo in Drenthe?
2: Ja, in Drenthe, de regio-deal-actie... basisvaardig op de werkvloer doen we dan bij ons in de regio. Maar daarom hebben we dus ook met de provincie Drenthe... en het bondgenootschap ook nu programmamanager... om dat sluitend te maken. En, maar we hebben ook een programma... leven lang ontwikkelen met het mbo. We hebben, het duizelt mij ook af en toe in wat we allemaal doen.
0: Ja.
2: En we hebben ook publiek-publieke samenwerking als het gaat over wat we noemen NT2. Hè, mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, maar een andere taal.
0: Mm-hmm.
2: Want ook dat benaderen we nog steeds verschillend. Terwijl iedereen gewoon Nederlands is Nederlands. Ja. Dus dat is ook nog wel een ding.
0: Er is een wereld voor mij open gegaan. Maar één ding moet me nog wel van het hart, hoor. Die naam, Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Dan haak je toch af.
2: Ja, ik zal eens met de oprichter en de initiatiefnemer erover hebben.
0: Dat
2: ik heb
0: moet
2: vanochtend
0: anders.
2: Ik heb er vanochtend nog een hele poos gesproken. Erik van Oosterhout heeft het initiatief genomen ooit. De onze burgemeester was ook de eerste voorzitter.
0: Ja.
2: Ik mocht hem opvolgen. Ik ga het er eens met hem
0: over. Ja, het is... Knetter officieel, Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Maar we zijn allemaal van mening, doe maar normaal. Vertel maar gewoon waar het op staat en wat je kan doen. Maar google het toch even. Klop die site eens in, want dan vind je meer informatie en ook wel linkjes waar je terecht kan voor hulp. Dankjewel, Raymond.

0: Collins en Two Hearts. Ja, we gaan nog even de provincie in. Want verslaggeefster Janine Hofstegen die volgt natuurlijk ons koninklijk paar die een bezoek brengt aan onze provincie. De laatste keer dat ik je sprak, Janine, doken ze theater in, hè, bij Garage TDI. Zijn ze daar alweer uitgekomen?
1: Ja, en we staan alweer bij de volgende stop in Eelde, het Nijsinghuis. En we hebben burgemeester Marcel Thijssen bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, en het is voor u ook alweer de derde stop, hè, met het Koninklijk Paar.
2: De derde stop, ja. Ja, dat is toch weer spannend, hoor.
1: Ja?
2: Ja, het is heel spannend. Het zijn hele bijzonder aardige mensen die oprecht geïnteresseerd zijn. Maar ja, er is zoveel omheen geregeld en georganiseerd en protocollen. En ik ben zelf niet erg goed in protocollen.
1: En wat is uw rol dan op zo'n dag?
2: De koning uit de bus. Nou, hij kan zelf uit de bus. Maar de koning ontvangen uit de bus. Leiden naar daar waar we naartoe moeten. Dat is hier natuurlijk simpel, want het is gewoon even uitstappen. Maar in Zeijen, even naar de bakkerij. Eventjes naar Extinction Rebellion die aan het demonstreren waren. Even naar Café Hengstman. Nou ja, mijn rol is dus gastheer. Ja.
1: En nu staan we bij het Nijsinghuis, onderdeel van Museum de Buitenplaats, maar op zichzelf ook een kunstwerkje, hè?
2: Ja, zeker, maar dit is de trots. En dat gaat natuurlijk om Nijsing of Niesinghuis, maakt me niet zoveel uit, tot aan de kerk. Dat stuk maakt Eelde uniek en prachtig. Als u dan omdraait, dan ziet u dat er nog heel veel werk te verrichten is. Maar dit stuk is prachtig, heel karakteristiek.
1: Het is een hele dag met heel veel stops. Wat hoopt u dat de koning en koningin op de terugweg tegen elkaar zeggen? Wat zal ze bijblijven?
2: Dat het lijkt dat de hele wereld aan het radicaliseren is. Maar dat Noord-Drenthe de mensen nog heel gewoon zijn. En helemaal niets van het hele radicale moeten hebben.
1: Nou, inderdaad, want je merkt ook eigenlijk zo'n streekbezoek. Het is wel inderdaad wat u zegt, veel protocollen, maar het heeft ook wel een beetje een gemoedelijke sfeer, vind ik.
2: Ik vind het een ontzettend gemoedelijke sfeer. Maar dat heeft ook te maken met de twee personen. Zowel de koning Willem-Alexander als koningin Maxima zijn hele gemoedelijke personen.
1: Dat merkt u echt?
2: Ja, met heel veel oprechte interesse.
1: Goed, en staat ze zo meteen te wachten hier?
2: Een rondleiding in het Nijsinghuis of Niesinghuis.
1: Snel, hè? Kwartiertje.
2: Ja, heel snel. Ze zien bijna niets. Maar het is ook een klein beetje nostalgie, hè? De koning heeft hier natuurlijk gewoond in Eelde een poos. Heeft hier zijn vliegopleiding gedaan.
1: Nou ja, het is dus een bliksembezoekje hier door het Nijsinghuis. Maar ja, dan moet ze nog maar een keertje weer terugkomen, denk ik zo.
0: Ik hoor het. Janine, dankjewel. Ah!

0: van IBeheer helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeelhuisjes.nl.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl.
9: Even over 3:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Ruben Koren.
10: Goedemiddag. In Paterswolde is een verdachte met een mes voortvluchtig. Het gaat om een witte jongeman van 15 tot 20 jaar die een zwarte trui draagt. De jongeman wordt verdacht van poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde. Mocht je de jongeman zien, dan word je gevraagd om 112 te bellen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn onderweg naar Eelde. Ze brengen daar zo een bezoek aan Museum de Buitenplaats Nijsinghuis. Daarna zit het bezoek van het koninklijkpaar in Drenthe er alweer op. In korte tijd hebben ze veel van Noord-Drenthe gezien. Het bezoek begon vanmorgen in Veenhuizen bij onder andere het Gevangenismuseum en de PI. Daarna bezochten de koning en koningin Zeijen, waar ze in het dorpscafé met verschillende inwoners in gesprek gingen. De delegatie ging vervolgens naar Assen, waar ze de veiligheidscampus en het stadshuis bezochten. En ook werd Garage TDI, dat is het jeugdtheater van Drenthe, bezocht. Het bezoek loopt dus bijna op zijn einde. Wil je alle hoogtepunten nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website of app, daar vind je het liveblog. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel zijn op gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je ten alle tijde in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
9: Ruben, dankjewel. Rita Spannenburg nog met het weer.
11: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit westelijk Drenthe gaat het geleidelijk overal regenen. Het betekent dat uiteindelijk ook Emmen, Klazinaveen en Emma Compassquam in de regen terechtkomen. Maar het is pas tegen de avond, zo het einde van de middag. De wind is ondertussen uit zuidwest, zwak tot matig, en de temperatuur zakt in de regen langzaam richting de 16 graden. En ja, vanavond blijft het nog lange tijd nat.
9: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Drenthe en stappen elk moment uit in Eelde.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
15: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor

0: 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Anouk in de middag.

0: Line of Magic.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Die zitten wat in een auto. En dat is wat in- en uitstappen. Want ze zijn nu weer uitgestapt in...
2: Wacht even.
0: In Eelde, toch? Of niet, Janine?
3: Ja, dat klopt. Wie meekeek op tv heeft het kunnen zien. Het koninklijk paar is net uitgestapt in Eelde. Bij het slotstuk van het streekbezoek. En ze zijn ook alweer naar binnen gegaan. Dat gaat heel snel hier. Maar in het voorbijgaan hebben heel veel mensen uit Eelde nog even wat bloemen toegestopt. En volgens mij vooral aan Maxima gegeven. Koningin Maxima. En ik zag volgens mij dat het zonnebloemen waren. En volgens mij waren dit een van de mensen... Goeiedag, u kwam wel heel dichtbij volgens mij.
4: Ja, geweldig hè?
3: Ja, wat gebeurde er?
4: Nou, ze liep gewoon bij op mij langs. Ja, geweldig. Ja. He, bij dat mooie museum van Eelde.
3: Ja. Ja. En was u ook een van de personen die bloemen overhandigde? Of?
4: Nee, mijn vrouw stond bij mij en die gaf een foto af. Van toen koningin Beatrix nog in die tijd het museum opende. Met Janneke van Groeningen. Ja, ja. Maar
3: ik zag wel allerlei bloemen. Is dat dan een beetje om te laten zien?
4: Het lukte mij niet om een hand te geven, maar ik vond het geweldig.
3: Ja, het was best wel even dringen.
4: Ja, ik ben echt trots op de koning. En de koningin.
3: Ja. Goed, het is een feestje hier, maar... het loopt nu een beetje leeg, want de rest is binnen. Dus we gaan straks denk ik nog wel horen hoe dat dan geweest is.
0: Ja, en dit is echt de eindlocatie ook, hè, Janine?
3: Dit is de laatste locatie en het is ook echt bliksembezoekje. Dus binnen een kwartiertje zijn ze straks ook weer weg.
0: Oké, dankjewel voor nu.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

0: maar hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Hartstikke goed Nederlands. Hier kom ik weg, van Daniel Loewis.
2: De week van lezen en schrijven.
1: Ja, we hebben het vandaag over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar dan moeten we eigenlijk ook gewoon goed naar onszelf durven kijken. Want hoe begrijpelijk is de taal die wij hier bij RTV Drenthe eigenlijk gebruiken? Nou, Maarten Stoeltjens, collega, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Houdt zich binnen RTV Drenthe daar heel nadrukkelijk mee bezig. Want een nieuwsbericht die kan inhoudelijk nog zo goed zijn, maar als de luisteraar, de kijker of de lezer halverwege afhaakt, hè, omdat de taal dan te ingewikkeld is, ja, dan heb je er helemaal niks aan, Maarten.
3: Nee, al die moeite voor niks. Is je boodschap niet overgekomen en is de lezer, luisteraar, kijker niks wijzer.
1: Nee, want hoe begrijpelijk schrijven wij bij RTV Drenthe? Kan je daar wat over zeggen?
3: Ja. Ja, we doen ons best en dat lukt ook wel. Maar al met al is het... Simpel schrijven is vreselijk ingewikkeld.
1: Ja.
3: Daar komt het op neer. Het is gewoon heel moeilijk. En we doen echt wat ik zeg, ons best. Maar ik keek net op de website en zag dat er een verdachte met mes voortvluchtig is.
1: Ja.
3: Als ik thuis kom, zeg ik nooit voortvluchtig.
1: Nee.
3: Dus heb je dat gehoord? Er was een man op de vlucht.
1: Ja.
3: Op de vlucht. Dat is wat je normaal tegen elkaar zegt. Dus daar kunnen wij in winnen nog.
1: Ja, waar gaat het mis dan?
3: Nou, als je heel vaak berichten van de politie krijgt, zoals bij ons, dan is de neiging heel groot om de woorden te gebruiken die in het bericht staan wat je krijgt aangeleverd.
1: Daar stond nu waarschijnlijk voortvluchtig in.
3: Ja, politie kwam ter plaatse. Ja, zeg ik thuis nooit.
1: Nee.
3: Dus dat is heel lastig. En dat geldt ook voor alle journalisten die bestuurderen volgen. Dus de wethouders, gemeentebestuur, provinciebestuur. Die lezen beleidsstukken, de journalisten dus.
1: Ja.
3: En die staan vol met woorden. Daar moet je echt een beetje weten waar het over gaat.
1: Ja.
3: Als je dat maar vaak genoeg leest, dan is het bijna onvermijdelijk, blijkt bij iedereen, dus dat is geen disqualificatie van wie dan ook, dat je die woorden overneemt.
1: Ja.
3: Dat gaat bijna automatisch. En wij laten al onze verhalen voor online in ieder geval door een tweede persoon lezen.
1: Mm-hmm.
3: Die daar de tikfoutjes uithaalt. Maar ook let op, is het niet te ingewikkeld?
1: Ja.
3: En dan nog blijkt het moeilijk te zijn.
1: Ja, want over ingewikkeld gesproken. Die term is hier vanmiddag ook al gevallen. B1-niveau.
3: Ja.
1: Dat is, maar ik heb geen idee. Wat is dat? Wat houdt het in?
3: Nou, je hebt een heel systeem. Dat is Europees geregeld zelfs, geloof ik. Met klassen, hoe moeilijk je taal is. En B1 is de categorie, dat is geen kinderachtige taal. Maar dat is de categorie die ongeveer 90% van de mensen snapt. 80-90% van de mensen snapt dan wat er staat. Dus niet te ingewikkelde woorden. Ik zei een disqualificatie, strafpunt voor mij. Want dat kan dan eigenlijk niet.
1: Nee.
3: Dus we gebruiken dan eenvoudige woorden. En je merkt dat overheden daar ook naartoe gaan. Steeds meer gemeenten en ook het Rijk proberen hun teksten op dat leesbare niveau te brengen.
1: Ja, ik had vandaag Dennis hier in de uitzending. En Dennis die werkt ook voor de gemeente Emmen. Voordat, niet alle gaf wethouder helemaal net toe. Maar de meeste brieven die eruit gaan vanuit de gemeente naar de inwoners, die worden even gescand door Dennis op ingewikkelde taal.
3: De taalheld. Ja, dan word je echt een taalheld. Want dan doe je namens heel veel mensen belangrijk werk.
1: Ja.
3: Zorgen dat die mensen snappen wat de gemeente wil vertellen.
1: Ja. Hey, we zijn nu bezig met die week van lezen en schrijven. Hè? Dus we zijn er extra nadrukkelijk ook mee bezig deze week. Ook op onze site natuurlijk. Als we nou toch eens iedereen laten meekijken en luisteren. Als mensen nou toch iets horen of lezen op onze site, kunnen ze ons dan ook bereiken om te zeggen, jongens, hupsakee, dat kan toch anders?
3: Er zijn een paar mensen die doen dat heel veel. Hè? Die mailen ons bijna bij elk taalfoutje. We hebben ook wel eens een bos bloemen gebracht, want die helpen ons enorm. En een uurtje geleden kwam er nog, daar hadden we een foutje gemaakt blijkbaar, kwam er een mailtje. Je kunt via de site kun je met de redactie mailen. Dus je kunt reageren op het artikel en dan komt dat bij de redactie in de mailbak. En dan kunnen we het aanpassen. Dat vinden we hartstikke fijn.
1: Gewoon via de site kan je een knop indrukken en dan kan je reageren op artikel.
3: Ja.
1: En dan geef maar aan.
3: Kom maar door met die taalfouten.
1: Nou, ik hoop dat we heel veel krijgen, want dan wordt er heel veel goed meegekeken en daar leren we alleen maar van.
3: Precies, zo is het.
1: Maarten, dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
3: In Hogeveen, hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
4: Met René Steenbergen.

0: Exact 50 jaar geleden kwam het uit. Het werd een grote hit. Het kwam uit de koker van de legendarische Chin en Chapman. En het werd een grote hit voor Smokey. Dit was I'll Meet You at Midnight.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ik zou bijna zeggen een koninklijk begin van deze koninklijke uitzending. Ja, het is een beetje een oranje getinte dag op Radio Drenthe. Dat is hartstikke leuk. En dan net bij Anouk ook nog dat hele project erbij van de week van lezen en schrijven. Kortom, het is een drukke dag, maar wel leuk. En natuurlijk zeer interessant allemaal. Nou, het Oranje-programma dat loopt zo'n beetje op zijn einde. Dus ik weet niet of we nog wat bijdragen krijgen van onze medewerkers in het veld. En anders gaan we er later vanmiddag wel even uitgebreid op terugkijken. Want het was een bijzondere dag, met name in de Kop van Drenthe. Nou, beetje over dus weer tot de orde van de dag. 3 uur geweest en je weet wat dat betekent. 60s en 70s, een uur lang op Radio Drenthe. Fijn dat je weer van de partij bent. Van harte welkom. Goedemiddag, had ik ook nog niet gezegd. Wat heb ik allemaal voor je in petto tussen nu en 4 uur? Nou, bijvoorbeeld deze van de Whistars. En Bob Marley.

En ook Creedence Clearwater Revival. Come on, the rising wind. We're going up around the bend. Deze van America. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Nou, dat zijn zomaar even wat kleine tipjes van de sluier. Muzikale tipjes van de sluier. Van klassiekers die je kunt verwachten tussen nu en 4 uur. Ook nog 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1968. De jukebox is van de partij. Ik heb weer een mooie opgraving meegenomen, om het zomaar te noemen, uit ons onuitputtelijke muziekarchief. En verder nemen we ook de datum van vandaag weer eens eventjes onder de loep. 8 september, wat is er toen zoal gebeurd door de jaren heen? Alles op zijn tijd. Nou, ik zei het net al, koninklijk begin. Dat misschien nog niet helemaal, maar dan nu wel met de King of Rock and Roll. Hier is Elvis Presley. When we kiss my heart.

0: zit net te denken, misschien was vandaag Who'll Stop the Rain beter toepasselijk geweest. Aan de andere kant, die hoor je nog regelmatig, hè? Of Have You Ever Seen the Rain? Of een van die andere vele grote hits van Creedence Clearwater Revival. En deze kom je dan misschien weer eens wat minder vaak tegen. En dat vind ik dan vaak wel weer leuk. Up Around the Bend en daarvoor nog Elvis Presley en Surrender. Brengt de tijd op 14 over 3 exact. Laten we weer eens even een dagelijkse tijdreisje gaan maken. Het is op deze dag in 1965 dat de Beach Boys in studio 2 van de Western Recorder Studios in Hollywood beginnen aan de opname voor hun album Beach Boys Party. En ja, dat album dat is eigenlijk een moetje, laten we het zomaar zeggen. Want de platenmaatschappij eist een nieuw album omdat de kerstperiode eraan zit te komen, maar de band heeft nog helemaal geen nieuw materiaal klaar. En daarom wordt er gekozen voor een coverplaat die wordt opgenomen in een uitgeklede stijl. Het wordt daarom ook wel eens gezien als het eerste zogenaamde unplugged album. Nou, de Beach Boys die spelen vooral covers van bijvoorbeeld de Beatles, de Everly Brothers, Bob Dylan. En later wordt er nog gebabbel, gelach en applaus van vrienden aan de opname toegevoegd om zo de sfeer van een echte partyplaat te krijgen.
1: Je

0: Ja, en dan moet je nagaan. Het klinkt alsof het aan een hartstikke gezellige boel is geweest in de studio. En het is dus helemaal niet echt waar. Ze hebben gewoon die muziek opgenomen, later een groep vrienden in die studio gezet en de opname gedraaid. En daar dan de reacties van die vrienden weer bijgeplakt. Als je mij nog kunt volgen. Nou, het leverde wel een sfeervolle plaat op. Beach Boys Party dus. En verder is het vandaag in 1966 dat de eerste aflevering wordt uitgezonden van de science fiction serie Star Trek.
1: These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
0: Spannend dit, hè. The Man Trap, dat is de titel van de allereerste aflevering. Aanvankelijk kijken er helemaal niet veel mensen naar, maar uiteindelijk groeit de serie uit tot een media-franchise die zijn weerga niet kent. 5 tv-series, een animatieserie, 12 speelfilms, tientallen computerspellen en honderden boeken. Begon dus allemaal op deze dag in 1966 met de Original Series, die onder de fans, oftewel de Trekkies, vaak wordt afgekort tot TOS, The Original Series. Nou, ook op deze dag in 1966 moet John Lennon naar de kapper. Hij is door regisseur Richard Lester gevraagd een rol te spelen in die bioscoopfilm How I Won the War. Maar daarvoor moet zijn lange Beatlehaar eraf. En krijgt John ook een ziekenfondsbrilletje aangemeten. Dat blijft hij trouwens na de opname ook dragen. De film is een absurdistische comedy die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. De acteurs richten zich op bepaalde momenten tot de camera en spreken de kijker dan toe. En dat doet John Lennon dus ook.
2: 4 for 3 reasons. I can't remember what they were. First reason gets you in. And the reason when you're in staying alive. And I'm not a thief really. I've never found anything worth keeping.
0: Ja, een beetje bevreemdend allemaal dit. En we blijven even bij de Beatles, want op deze dag in 1968 verschijnen ze in het Britse tv-programma Frost on Sunday, gepresenteerd door David Frost. En het is daar eigenlijk een behoorlijke jolige boel.
3: Beautiful. Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, The Beatles.
4: It's now on!
0: Ja, zo ging dat dus. Nou, later wordt het viertal wel wat serieuzer en spelen ze live in dat programma dit nummer. Hey!

Hey Jude natuurlijk. Hè. Het is de eerste single op hun eigen Apple-label. En het wordt met z'n 7 minuten de langste nummer 1 single ooit in Engeland. En ook hier in Nederland wordt hij nummer 1. 7 weken staat hij maar liefst boven in de top 40. Dan nog even naar deze dag in 1973. Dan bereikt Marvin Gaye de nummer 1 in Amerika met dit buitengewoon zwoele liedje. Let's get it on. Let's Get It On wordt de tweede Amerikaanse nummer 1 hit voor Marvin Gaye. En het is met ruim 4 miljoen verkochte singles lange tijd de best verkochte single van het Motown-label. Tijd om weer een stukje top 40 geschiedenis te gaan behandelen. Met vandaag de lijst van 8 september 1968. Je weet hoe het werkt, hè? 3 grote hits uit die lijst op een rijtje. Met zometeen de Bee Gees en I've Gotta Get a Message to You. Daarvoor nog Tom Jones met Help Yourself. En eerst is hier Gary Puckett en de Union Gap. Nou, die ken je voornamelijk nog van Young Girl, maar dit was die andere grote hit van ze, Lady Willpower. MUZIEK

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Het is op de seconde 3:30 en dat is een prachtige tijd voor de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima loopt zo'n beetje op zijn einde. Ze kunnen elk moment weer in de bus stappen. Vanuit Eelde, terug naar huis. Het was een kort maar druk bezoek aan de kop van Drenthe, met tussenstops in Veenhuizen, Zeien, Assen en Eelde. In de omgeving van Paterswolde is een verdachte met een mes voortvluchtig. De jongeman, in de leeftijd van 15 tot 20 jaar, draagt een zwarte trui. Hij wordt verdacht van poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde vanochtend. Als je iets verdachts gezien hebt, dan word je verzocht om contact op te nemen met 112. En de gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten. Nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het

0: Het weer, hier is Grita Spannenburg.
1: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit westelijk Drenthe gaat het geleidelijk overal regenen. Het betekent dat uiteindelijk ook Emmen, Klazinaveen en Emmacompassequum in de regen terechtkomen, maar het is pas tegen de avond, zo het einde van de middag. De wind is ondertussen uit zuidwest, zwak tot matig, en de temperatuur zakt in de regen langzaam richting de 16 graden. En ja, vanavond blijft het nog lange tijd nat.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
7: Met René Steenbergen.

0: wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Dan maar een beetje zomerse klanken via de radio tevoorschijn te over. Hè? Dat lukt altijd uitermate goed met Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry. Ook nog Simon & Garfunkel daarvoor. Met Mrs. Robinson. En je hoorde nog dat liedje waar je op een of andere manier altijd een beetje zo'n oud en nieuw gevoel van krijgt. Hè? zo'n middernachtplaat van 31 december naar 1 januari. A Brand New Day van The Whistars. Diana Ross en haar vrienden. Hè? Michael Jackson onder andere zat er ook bij. Lekker hoor, waren weer drie mooie liedjes op een rij. Ik heb weer iets meegenomen vanuit de stoffige kelders van RTV Drenthe. Ik was hier vandaag alweer op tijd. Had alles te maken met het koninklijk bezoek. Moest ik achter de schermen nog een en ander dingen voor doen. Maar ik had gelukkig nog een beetje tijd over om met mijn mijnwerkershelmpje op de muziekarchieven in te gaan. En ik liep ineens aan tegen onze collectie de Moody Blues. Hartstikke mooi, fijne band. Hè? En zeg je de Moody Blues, dan denk je bijvoorbeeld aan Go Now. Nights in White Satin, hè, die helemaal, of Question, of een van die andere vele hits. En het was altijd een beetje melancholisch, een beetje dromerig, een beetje symfonisch. Dat hoekje, daar zaten ze een beetje in. Totdat ze met een liedje kwamen in 1968, waarbij de recensenten en de critici zeiden: oh, maar als het echt moet, kunnen jullie dus eigenlijk ook wel een rockbandje zijn. Ja, nou laten we dat dan maar als compliment opvatten. Ik vond het dan wel leuk om het weer eens even een keertje tevoorschijn te halen, want zo vaak hoor je het niet. De Moody Blues met een beetje een pittig sausje. En dat is best wel een keertje leuk. Diep uit de krochten van het archief is dit: Ride My Seesaw.

je zou toch bijna wegdromen bij deze klanken van America en A Horse With No Name. En daarvoor nog de Moody Blues en Ride My Seesaw. Bijna 4 uur. Ik heb de virtuele jukebox weer tevoorschijn gehaald om dit uurtje af te sluiten met 2 klassiekers die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Het schijnt, ja, uniek moment in de rock and roll, hoor, kan niet anders zeggen. Het schijnt dat op deze dag in 1955 rock and roll held Chuck Berry voor de allereerste keer zijn fameuze duck walk deed. Weet je wel, dat rare dansje, dat huppeltje, dat hinkeltje met die gitaar langs zij. Nou, elke zichzelf respecterende rock'n'rollster die probeert het een beetje na te doen. Maar Chuck Berry die heeft het uitgevonden. En leek mij wel een mooie aanleiding om 2 Chuck Berry klassiekers uit onze jukebox te halen. Nou, dan ga ik het muntje in het apparaat gooien. Zometeen hoor je You Never Can Tell. En eerst gaat de naald op de plaat voor No Particular Place to Go.

0: voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
1: Voordeeluitjes.nl. Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. De Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.
19: Ik heb er zin in.

0: Eet goed om iets te draaien van Simply Red. Dit was Something Got Me Started.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, dat geldt eigenlijk ook voor dit radiouurtje. Something Got Me Started. Al was het alleen al de binnenkomst van producer Ruben Koren.
3: Nou, wat een warm welkom, René. Dank je wel.
0: Zo ben ik. Je kent mij, hè? Zo snel
3: dat
0: altijd.
3: Dat is ook.
0: Hey, innoverend dagje vandaag bij de Drentse Media Groep.
3: Ik heb het zweet op mijn voorhoofd staan.
0: Smeer van de plagen.
3: Ja? Nee, hartstikke tof natuurlijk.
0: Hartstikke leuk met dat koninklijk bezoek. En natuurlijk de aftrap van de week van lezen en schrijven. Ja, dat kwam dan allemaal even zo toevallig samen.
3: Ja, zeker. Een hoop gasten in de studio bij Anouk.
0: Hartstikke leuk.
3: En inderdaad, natuurlijk in het noorden van Drenthe ook nog het Koninklijk Huis op bezoek. Dus ja, dan is het wel even hardlopen, maar wel ontzettend leuk.
0: Hartstikke leuk. Ja, er is een hoop gebeurd. Straks in het uurtje tussen 5 en 6 dan gaan we daar eens even lekker op terugkijken. Want met name dat koninklijk bezoek, dat leverde best nog wat geinige momenten op.
3: Absoluut.
0: Ja. Maar dat allemaal straks. In dit uur gaan we nog met die gereedschapskist aan de bak, hè, letterlijk en figuurlijk.
3: Ja.
0: We gaan weer een accu-boormachine, /haakse slijper. Slijper weggeven.
3: Ja, ik moet je zeggen, ik ben net verhuisd. Ben verbouwen. Ik ben de haakse slijper. Heb ik nog niet in mijn eigen gereedschapsset. Maar dat had ongetwijfeld van pas kunnen komen.
0: Voor de douchetegeltjes.
3: Ja, precies. Ja. Dat soort dingen.
0: Nou ja, maar medewerkers zijn van deelname uitgesloten. Oh, ja, dus dat mag sowieso niet. Nee, dat doen we voor de vrienden aan de andere kant van de radio.
3: Is ook zo.
0: Doen we straks na 4:30. Aldert is nog op Jack. Gaan we zo meteen even kijken waar die uithangt. En wat heb jij uit de telex gescheurd?
3: Oeh, ja, Stevie Wonder komt naar de Ziggo Dome. Heb je dat meegekregen?
0: Dat is leuk. Nou, dat is natuurlijk nog wel een van de weinige echt grote jongens, hè?
3: Ja, ja, zeker. Mega artiest. En wat ik opvallend vind aan dit hele verhaal is die show is vanmiddag aangekondigd. Nou, dan denk je, dat zal ergens augustus 28 worden.
0: Meestal is het minimaal een jaar van tevoren. Zeker
3: dit
0: bij de grote namen.
3: Waar. Het is namelijk volgende maand al.
0: Wat? In oktober al?
3: Op 28 oktober.
0: Nee, Ruben, ik denk dat je even goed moet kijken op de Showbiz Telex. Is het niet oktober 27?
3: Het is echt oktober 26.
0: De hoeveelste?
3: 28ste. Dat heeft namelijk alles te maken met de verjaardag van Songs in the Key of Life van Stevie. Dat album is namelijk 50 jaar oud.
0: Ja, maar dat is maar ook een album, zeg. Een prachtige dubbelplaat. Iedereen heeft het wel in de platenkast staan. Daar staat bijvoorbeeld deze op. Dat is Sir Duke. Deze staat er ook op.
3: Op zijn dochtertje, hè?
0: Ja, Aisha.

0: En die grootheid komt dus naar Amsterdam.
1: Ja, zeker weten. 28 oktober, als je erbij wilt zijn, dan moet je komende vrijdag 11 september rood omcirkelen in je agenda. Om 10 uur begint de kaartverkoop.
0: Ja, en ik heb het idee zo dat klaar het zijn. Gaat.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Hè. Als je er dan naast grijpt in Amsterdam, dan kun je eventueel ook nog de bus pakken naar Birmingham of naar Kopenhagen of naar Parijs. Want hij speelt op meerdere plekken dus in Europa. Maar ook in Amsterdam.
0: En dat is dus in het kader van de verjaardag van het album. Dus dan zal hij dat hele album wel van begin tot eind spelen. Ja, hè? Dat doen ze tegenwoordig vaak.
1: Ja, of hij dat dan integraal gaat spelen, weet ik niet. Songs in the Key of Life. Maar ongetwijfeld al die grote hits. Nou, die hebben het ook
0: sowieso. Ja.
1: Dus dat
0: leuk, man.
1: Een mooie avond.
0: Ga ik eens even over nadenken.
1: Ja, nou, doe dat. Zeker. Ik weet niet wat een kaartje kost eigenlijk.
0: Nou ja, dat is. Ik denk dat een beetje van iemand van zijn statuur goed kan. Ik denk dat het een beetje richting de 100 euro
1: ja,
0: gaat,
1: dat
0: hoor.
1: Denk ik ook wel. Dat ben je tegenwoordig.
0: De goedkoopste kaartje. En dan sta je ergens achteraan achter een paal.
1: Ja, precies. Zit je in avonds live. Goed.
0: Maar het is wel Stevie Wonder.
1: Als je in Amsterdam bent voor dat concert, moet je even oppassen op een van de kruispunten daar. Daar vind je namelijk midden op dat kruispunt een prullenbak.
0: Op een kruispunt.
1: Ja, op het fietspad. Het is, ja, je zou zeggen, dat is dan een foutje. Dat is niet waar. Niets is minder waar. Aangrenzend aan dat fietspad is namelijk een weg. En daar mogen auto's niet in rijden. Om automobilisten tegen te houden, nou, plaatst de gemeente normaal gesproken dus een paaltje in de weg. En je gelooft het niet, de paaltjes waren op. Het is echt
0: dus,
1: waar.
0: Dan zetten we er een prullenbak neer.
1: Ja, in Amsterdam en omstreken was nergens een paaltje te krijgen. Dus koos de gemeente er maar voor om een prullenbak neer te zetten. Midden dus ja, op dat kruispunt, aangrenzend aan dat fietspad. Het is wel een tijdelijke oplossing trouwens. Want zodra er weer paaltjes zijn, wordt de prullenbak weer netjes vervangen.
0: Je zei gemeente Emmen, maar het is Amsterdam.
1: Oh, sorry, zei ik gemeente Emmen? Nee, dat doen we niet in de Drenthe. Nee, het is inderdaad in Amsterdam.
0: Dit komt straks even terug in het bloeperblokje. Geen paaltje dus, maar een prullenbak. Nou, wel zo functioneel. Goed uitkijken als je daar fietst. Ach, het kan zo lekker zijn. Eentje fietsen.
2: Ik fiets nogal veel en u kent dat wel, fietsen in Nederland. Wind tegen, regen tegen, hagel tegen. Gelukkig heb ik dan zo'n kindje voor me op het stuur. Wij hebben twee kindjes, ook één voor mijn vrouw. Dus, maar goed, ik viel laatst met mijn nageslag van de fiets en we bleven hulpeloos gewond op straat liggen. Dus ik roep naar een willekeurige voorbijganger. Majesteit. Zou u ons overeind willen helpen? De koningin ziet ons liggen, herkent mij onmiddellijk en ze zegt: zo, kijk eens aan. De humor ligt op straat. Ik stel me netjes voor aan de koningin, ik zeg: Herman Vinkers. Ja, ze zei: ik vind uw programma's altijd heel leuk. En ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd. Of we nu de optreden wel komen verzorgen op het koninklijk huis. Nou, als er iemand is die gemakkelijk lacht, dan is het de koningin wel. Dus ze zegt: graag, majesteit. Nou, leuk, zegt ze, ik moet nou wel lachen.
3: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Mooie rockballad van REO Speedwagon en Keep On Loving You.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Ja, het is een oranje dag vandaag op RTV Drenthe. We hebben het hele spektakel een beetje gevolgd. De hele dag een ploeg erachteraan gestuurd. En inmiddels is het denk ik wel een beetje tijd om de balans op te maken. Want Aldert, jij bent bij de buitenplaats in Eelde. En daar is het oranje spektakel net een beetje uitgezwaaid, denk ik, hè?
2: Ja, ze is een beetje voort. En ook de commissaris, die heb ik net nog in terug, maar die is ook weg. Dus ja, de grote houtenmethode, zeg maar, dat is nou klaar. En dat stelt ze mooi in de gelegenheid om hier in de buitenplaats in Eelde even een soort van afterparty te houden. Nou, ik val met de neus in de botter, nee, kan ik je verzekeren. Want Happy staat hier nog. En de wijnen zijn losgetrokken hier in de, ik wil last zeggen, de kantine. Maar toen kreeg ik van Jet op een meter. Dit is geen kantine.
3: Dit is de brasserie.
2: Dit is de brasserie.
3: Ja.
2: Ja, dat klinkt ook heel aan als kantine.
3: Nou, nee. Ja, nee, dat kan niet, hè? Nee. Nee, bij een museum hoort een chic woord en dat is de brasserie.
2: Precies.
3: Brasserie Reuling.
2: Ja, Reuling, hè? Geen Reuling, maar Reuling. Ja, heerlijk. Fantastisch. Nou, maar ik zeg al, ik kom op een heel geschikt moment, Jet. Want ja, dat is altijd de vraag in de afloop. Hoe ging het?
3: Het ging fantastisch. Alles ging. Het koningspaar zag er natuurlijk prachtig uit. Willem-Alexander was hier 26 jaar geleden ook een keer geweest. Dus die kende het er wel een beetje.
2: Dat is een hele poos terug ook al.
3: Ja, daarom, dat zei hij ook al, was vergeten. En Maxima vond het prachtig. En het liep allemaal goed. En het was een groot succes.
2: Wat hebben ze laten zien?
3: Willem en Maxima hebben de Blauwe Kamer laten zien van Matthijs Reuling. De bibliotheek van Matthijs Reuling. En ze zijn daarna naar de tuin gegaan. Daar hebben ze uitleg voor gekregen. Mm-hmm. En daarna was er een samenzijn met de houtenmethode van de provincie.
2: Ja, precies. Ja, je hebt het over Matthijs Reuling. Je hebt het dan over een Nijzinghuis hier vlakbij.
3: Ja, en ben je er wel eens geweest?
2: Ja, geregeld zelfs. Okay. Maar ik hoorde gisteren het verhaal koningin Beatrix, die was een jeugdvriendin met Janneke, hoe heet ze ook weer?
3: Van Groeningen.
2: Van Groeningen, ja, Janneke van Groeningen. Janneke en Jos hebben er ook woond.
3: Ja, dat klopt.
2: En dat koningin Beatrix hier een geregeld geziene gast was hier in het museum.
3: Nou, ze is hier een keer geweest, ze heeft het museum geopend in 1996, maar het was geen vriendin van Janneke.
2: Hoe kwam ze daar dan bij?
3: Dat weet ik niet.
2: Nou ja, dat is mij gisteren verbaal verteld. Maar dan is dat een gerucht dat een eelde rondgiet, zeg maar.
3: Het zal. Een mooi verhaal.
2: Ik vind het wel een verhaal om mooi in stand te houden.
3: Absoluut, het is een mooi verhaal. Niet.
2: Er gaat nog heel veel mee zijn weg nog. Ik weet niet wie er bent. Het is net ook van alles met. Is dat allemaal legaal, wat er hier gebeurt? Ja, er wordt afscheid.
3: Ja, geloof ik ook. Dag, dat was de surrogaatkoning was dat. We hebben daar mee geoefend. Dus we hebben eindelijk geoefend voor een gesprekje wat zo voorbij was. Maar het is goed dat we dat gedaan hebben.
2: Ja. Je wilt natuurlijk geen modderfiguur slaan.
3: Nee, zeker niet. Nee. En niet gaan stotteren en zo. Dat is ook niet goed. Nee.
2: Nee. Maar goed, jullie hebben allemaal een goed gevoel hier over de afloop van vandaag.
3: Absoluut. We zijn allemaal heel blij en heel tevreden. En het is mooi dat de buitenplaats weer op de kaart gezet wordt.
2: Ja.
3: En dat is het allerbelangrijkste.
2: Maar ik heb ook stiekem van je van de veur aan klein beetje begrepen, Jet, dat het eigenlijk helemaal niet nodig was. In die zin, want de buitenplaats is nou onderdeel van het Drenthe Museum.
3: Dat klopt.
2: En dat hebben jullie geen minder uitgelegd.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, doordat het Drenthe Museum toch wat meer mogelijkheden heeft. En wat rijker is. En er meer mogelijkheden voor de campagnes voor naar buiten toe. Zijn er veel meer mensen gekomen. En we hebben natuurlijk, zijn we van figuratief museum naar een museum geworden van de Art Nouveau. En dat trekt ook heel veel mensen.
2: Ja. En nou Majesteit Westheven kan me niet aan het voorstellen dat ze morgen ook in Drommen voor de deur staat.
3: Nou, dat hoop ik. Ja, dat hopen we allemaal.
2: Maar is het nou ook zo dat ze als laatste de keuze hebt, omdat ze dan hier makkelijk hier in het vliegtuig stappen kunt, weer richting het westen, of heb je daar geen idee van?
3: We krijgen heel veel bezoekers, ook uit het westen en ook uit het zuiden van het land. Dus wat dat betreft zijn we toch redelijk bekend geworden.
2: Ik vraag ook hier, dat bij Nijkerk is dan een brug afgesleurd, maar 28. Dan kunnen ze vandaag niet langs.
3: Nee, maar ze kunnen wel een omweggetje maken.
2: Ja, maar
3: altijd mogelijkheden.
2: Ja, als in de file dat bij Lilly staat, ik weet
3: precies,
2: het niet.
3: Precies, als je ergens naartoe wil, dan is er altijd een weg.
2: Ja. Willens is een weg. Ja. Maar goed gevoel hierover. Is dat mooi af? afsluiten of niet? Ja. Zullen we samen het glas nemen?
3: Nou, lijkt me goed.
2: Jij een wijntje, ik heb een muziekje nog. René, we neemt je nog een...
3: Kijken,
2: oh, sorry, ja. Neem me niet kwalijk. Ja. Ja, want daar zit René. René, we gaan hier nog even... Het feest is hier een hele dag niet helemaal afloop.
0: Goed. Ik doe symbolisch mee met het fijne proostmoment. Dankjewel, Aldert. Zo doen we er even een strikkie om en is het helemaal klaar. En ik dacht, hoe gaan we dit dan muzikaal een beetje afronden? Ik dacht, nou ja, we hebben natuurlijk koningin Maxima. Die stal vandaag weer de show met haar betoverende verschijning. Ik denk, Maxima, Argentijns, Spaans. Ze was vandaag ook weer de koningin van het bal. Dus ik doe de Spaanse versie van Ten.

0: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: 1 minuut over 4:30 geweest en daarom snel naar Ruben Koren voor het regionale nieuws.
8: Goedemiddag, het zit erop. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn weer terug.

0: cel in. De rechtbank acht bewezen dat het de 25-jarige Roemeen Andrei D. was, die vorig jaar bij station Assen twee mannen neerstak. De rechtbank in Zwolle rekent de 25-jarige verdachte zwaar aan dat hij de belangrijkste vraag van de slachtoffers niet wilde beantwoorden. De drie slachtoffers wilden vooral weten waarom de 25-jarige D. hen had aangevallen. Tegenover de politie en ook op de zitting twee weken terug zweeg de verdachte hierover. Daarmee blijven de slachtoffers voor altijd met die vraag zitten, zei de rechter vandaag. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel op zijn gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je natuurlijk altijd in onze app en op de website. En daar vind je dus onder andere dat koninklijke liveblog.
1: Gaan we naar het weer. Hier is Grita Spannenburg.
2: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit westelijk Drenthe gaat het geleidelijk overal regenen. Het betekent dat uiteindelijk ook Emmen, Klazinaveen en Emma Compassquam in de regen terechtkomen. Maar het is pas tegen de avond, zo het einde van de middag. De wind is ondertussen uit zuidwest, zwak tot matig, en de temperatuur zakt in de regen langzaam richting de 16 graden. En ja, vanavond blijft het nog lange tijd nat.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Bob Dylan en I Want You. En daarvoor de nederpop van Frank Boeien en 1 miljoen sterren.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Nou, 1 miljoen sterren niet. 2 sterren zitten hier in de studio.
3: Hij maakt het gewoon, hè.
0: Hij las zo voor open doel. Ja, nee, jij maakt dat toch een beetje met los, Ruben. Ik weet niet wat het is.
3: Ja, maar een beetje jovialiteit op zijn tijd. Hè, dat mag allemaal best. Ja.
0: Hey, het is tijd voor een interactief moment. Veel belangrijker.
3: Ja.
0: Je kunt weer wat winnen. En nou, we spelen dit spelletje nu bijna 2 dagen. En volgens mij hebben we net weer een nieuwe telefooncentrale besteld.
3: Ja, dit is natuurlijk een gewilde prijs. Ik bedoel, een Haagse slijper, wie wil hem niet in zijn schuur?
0: En dat is niet het enige.
3: Ook nog een accuboormachine, hè?
0: Ja, mooi setje van 2.
3: Ja, dat is een prachtige prijs.
0: Stel je voor, je bent net met de keuken of de douche bezig, hè? En je zit met die tegeltjes die even hartstikke mooi op maat afgezaagd moeten worden. En daarna moeten er nog wat dingetjes aan de muur en een gaatje hier en daar. Nou, dan ben je met dit setje ben je helemaal...
3: Het mannetje.
0: Meester.
3: Ja, ben je een beetje van het klussen eigenlijk, René?
0: Helemaal niet. Nee, dat vroeg,
3: ze moeten jou geen Haagse slijper geven. Daar krijg ik ongelukken van, denk ik.
0: Dat vroeg Milko gisteren ook al. Toen zei ik altijd dat ik daar altijd heel geniepig mijn vader voor inschakel.
3: Oh.
0: Ja, die meteen een appje stuurde van... Heb je mijn boormachine binnenkort nog nodig? Die zat te luisteren.
3: Oh ja.
0: Nee, maar goed, als je klusser bent, dan is dit natuurlijk hartstikke fijn. Hè? Een hartstikke goede accu-boormachine, schroefboormachine. Hoe heet zo'n ding officieel? Ja,
3: ja, een accu-boormachine en een
0: Maar je mag er ook mee schroeven.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, misschien dat de echte purist zegt, het is geen boormachine, maar een schroefmachine. Nou goed, geef een beestje je naam, je kan er een schroef mee in de muur draaien. Dat is behoorlijk handig, hoor.
0: Iedereen begrijpt wat wij bedoelen. Nou, dat combinatiesetje kun je dus winnen. We gaan daarvoor weer overschakelen naar de bouwplaats, waar de radio aangezet wordt. Maar kun jij tussen al die bouwgeluiden wel horen welke klassieker er uit die bouwradio tevoorschijn komt. Dat willen we graag van jou weten. En ja, het komt wel een beetje precies, hoor. We willen graag de naam van de artiest en de exacte titel van het liedje. Ik denk dat die wel te doen is. We gaan overschakelen. Ik zie de zwaailamp al gaan op de bouwplaats. Oké, jongens, we gaan de microfoon daar naartoe richten. Komt-ie.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
3: Is te doen,
0: hè? Is dit serieus een...
3: Dit is de opgave.
0: Serieus een opgave?
3: Of heb je het antwoord al laten horen? Dat kan ook. Nee.
0: Ik zit even te kijken. Ja, nee. Dit is echt zoals het moet zijn.
3: Ja, dit is... Nou. Die Haagse slijper ligt hier voor het oprapen, René.
0: We kunnen hem eigenlijk hier bij het pand aan de Bijlenstraat 30 in Assen aan de stoeprand leggen. Kom maar halen. Antwoord is niet eens nodig. Titel en artiest. Laten we het wel eventjes formeel allemaal afhandelen. Ik denk dat het wel goed komt. Zeg ik met gevoel voor understatement, om maar eens een goede Drentse term te gebruiken. De lijnen staan open. Je mag appen, je mag ook bellen. Kom maar door. 0592 33 11 88.

0: Met applaus voor The Course.
1: Oh, het heeft voor mij.
0: Nee, dit was voor The Course.
2: Deze week maak je kans op
3: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Nou, misschien was het applaus ook wel voor Luc.
1: Ja, dat kan. Voor Luc.
0: Misschien klinkt zometeen het applaus wel voor Luc. Als het allemaal goed komt met het spelletje.
1: Dat zou mooi zijn. Ja.
0: Luc, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
4: Vanuit Havelte.
0: Vanuit Havelte. En ben je toevallig druk aan het klussen in Havelte, om er even een bruggetje te maken?
4: Ik ben heel druk aan het klussen in de douche.
0: Serieus?
4: Ja, echt waar.
0: Oh. Wat gaat er gebeuren?
4: De douche wordt helemaal vernieuwd. Dus ik heb inderdaad een boormachine nodig en een haakse slijptol. Dus dat kan niet beter.
0: Want de eerste lichting gereedschap is na je eerste kunstval overleden, begrijp ik.
4: Precies.
0: Ja, dat wil nog wel eens gebeuren, hè?
4: Ja, ja, dat kan zeker gebeuren.
0: Maar hoe ver ben je, Luc?
4: We hebben bijna de wanden erin.
0: Oh, de wanden erin. Dan pak je het daarna wel serieus aan. Dan is het al even anders alleen even een nieuwe douchecabine erin.
4: Nee, helemaal nieuw.
0: Oh, en ook al een beetje leeftijdsbestendig en zo, met hulpstukken en makkelijk in- en uitlopen.
4: Het bad eruit en een grotere douchebak erin.
0: Ja, dat gaan we doen. Lekker man. Nou, en wanneer moet klaar zijn? Of is het klaar als het klaar is?
4: Ja, ik kom niet op mijn week aan hoor. Dat maakt niet uit.
0: Oh, kijk. Geen planning, hè? Dat is de beste planning.
4: Geen planning.
0: Precies. En tot die tijd maar even een tijltje bij de buurvrouw.
4: Precies, dat kan toch ook?
0: Precies. Hey, misschien is die gereedschapsset bestaande uit een nieuwe accu-boormachine, schroefboormachine en die slijpen wel voor jou. Maar ja, dan gaan we wel weer even overschakelen naar de bouwplaats.
5: Hey Bartje, sling die radio's aan, joh! Yo!
0: Laat ik het eens gewoon zeggen, het lijkt mij niet dat dit de allermoeilijkste opgave is van de hele week. Waar ben jij op uitgekomen, Luc?
4: Eleonora van Jannes. Yeah!
0: Uit duizenden herkenbaar, hè?
4: Ja, zeker.
0: Ja, daar kan geen bouwplaats tegenop, die herken je altijd.
4: Precies.
0: Ja, hey, dat betekent dat wij jou die hele set gaan sturen. Dus dan kun jij vrolijk verder met die hele verbouwing. Wel één voorwaarde, even een fotootje sturen als het allemaal klaar is.
4: Dat gaat gebeuren.
6: Goed. En daarna naar mijn huis, want mijn badkamer moet ook nog gebeuren.
0: Ja, Luc heeft ook wel.
4: Oké.
0: Luc, blijf even in de lijn, gaan we alles met je regelen.
4: Oké, dankjewel.
0: Ik vond het leuk dat je meedeed. Fijne dag, hè?
4: Ja, ik ook.
0: Hoi. Dag, hoor.

0: Gezellig, hè?
1: Altijd goed om de koning der piraten te horen op Radio Drenthe. Jannes en Eleonora en de plaat die we zochten in het spelletje. Dat levert de legendarische Lupitus uit Havelde toch maar mooi die set van die twee klusmachines op. Nou, dit gaan we de hele week nog doen. Dus nog volop kans, hoor. Tot en met zaterdag gaan we daarmee mee door. Morgenochtend weer rond 8:30, nieuwe opgave. Gaan we weer overschakelen naar die bouwplaats. Straks tussen 5 en 6 een terugblik op de Oranjedag hier in Drenthe.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed.
12: Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: is weer in Nederland, omdat hij weer optreedt met zijn musical The Last Ship. Dat gebeurt in Carré in Amsterdam. En deze man, Sting, die vindt het ook leuk om gewoon een rondje door Amsterdam te lopen. Dus je kunt hem daar gewoon tegenkomen. Petje op, sjaaltje om. En zo, als je goed kijkt, dan kan je maar zo zien dat hij het is. Sting, en Englishman in New York.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, van Englishman in New York naar een Drent in Assen. Ruben Koren, wat speelt er zoal?
3: Ja, ja, het zit erop, hè. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze zijn weer onderweg naar huis. Tenminste, morgen naar de uitvaart, hè.
0: Misschien gaan ze wel gelijk door vanaf Eelde.
3: Ja, dat zou kunnen. Van,
0: dat zou ook kunnen. Noorwegen.
3: Ja, ja, nou goed, dat is een ander verhaal. In ieder geval nu terugblikken op de dag van vandaag. Een streekbezoek aan de kop van Drenthe. Ze zijn onder andere bij de PI en het Gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. In het Dorpscafé in Zeijen. Ze bezochten ook nog de Veiligheidscampus en het Jeugdtheater in Assen. En Museum Nijsinghof, of Niesinghof, in Eelde. Dat was de laatste plek waar ze waren. Ze spraken onderweg met inwoners, scholieren en vrijwilligers. Ja, en ook de komende minuten kun je nog nagenieten van die oranje dag die het toch al was vandaag.
0: Ja, er waren wat leuke momenten bij en we zetten zometeen alles nog eens even op een rijtje.
3: Ja, dus dat is in ieder geval wat er speelt vandaag. Verder dan, de man die op 9 juli vorig jaar 3 willekeurige slachtoffers wilde doden, moet 15 jaar de cel in van de rechter. De rechtbank acht bewezen dat de 25-jarige Roemeen Andrei D. vorig jaar bij station Assen 2 mannen neerstak. De rechtbank in Zwolle rekent de 25-jarige verdachte vooral zwaar aan dat hij de belangrijkste vraag van de slachtoffers niet wil beantwoorden. Die slachtoffers die willen weten waarom hij dat deed vorig jaar. Tegenover de politie en ook op de zitting 2 weken terug verzweeg de verdachte hierover. Dus de slachtoffers blijven voor altijd met een onbeantwoorde vraag zitten. Dat zei de rechter vandaag in de rechtbank. En er is er nog nieuws uit Westerwolde. De gemeente daar maakt zich namelijk zorgen over de opvang van migranten. De hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds afgelopen maandagavond doen ze dat niet meer. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen bij de nachtopvang. En goed, die mensen die konden daar dan niet meer terecht. Nou, die organisatie deelde dus tijdelijk tenten uit. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Nou, volgens Migrate was de hulp die zij boden altijd al een noodoplossing. Zij zeggen ja, de inzet werkt eigenlijk averechts. Want de verantwoordelijke instanties die leunen nu veel te veel op wat wij daar vrijwillig aan het doen zijn.
0: Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws kun je allemaal terugvinden in de app. En natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl.

0: Jan en Nienke en ik wil naar huis. Ja, de dag stond natuurlijk vooral in het teken van het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan de kop van Drenthe. Veenhuizen, Zeien, Assen en Eelde konden zich verheugen op een bezoek van de koning en de koningin. Verslaggever Janine Hofstegen die volgde het paar de hele dag op de voet. En vanochtend vroeg kwam ze in Veenhuizen misschien wel de meest gelukkige schoolklas van Nederland tegen.
1: We waren een uitje naar het gevangenismuseum en toevallig kwam de koning en de koningin langs. Dus dat is wel heel erg toevallig en leuk gewoon voor de kinderen ook.
2: En waar komt u vandaan dan?
1: Uit Nieuwbuinen, school 75.
2: Nou, maar dat is toch wel heel toevallig dat je dat dan even meepakt.
1: Ja, maar het is ook heel leuk dat het niet afgezegd werd, ons uitje. Dus leuk om mee te maken dit. Ja. Ja,
2: en hoe vindt u het dan dat u straks het koninklijk paar gaat zien?
1: Nou, van zo dichtbij is wel heel speciaal. Dus de kinderen zijn er helemaal gespannen voor. Dus,
2: Klopt dat?
3: Ja, heel erg.
2: Ja, wat voel je dan allemaal?
3: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben heel blij.
2: Ja. En dan heb je zo meteen zomaar koning en koningin voor je neus. Wat ga je dan doen?
3: Ja, hoi zeggen en zwaaien.
2: Ja. En proberen misschien een selfie te krijgen of zo? Of kan dat niet?
3: Nou, we hebben geen telefoon mee. Maar ik denk dat meester of juf wel gaat foto maken.
2: Dat hoop ik dan maar. Gaat u dan wel een foto maken?
1: Jazeker probeer ik dat. Ja, dat komt goed. Dat komt helemaal goed.
0: Ongetwijfeld allemaal goed gekomen. En in Veenhuizen stond ook een bezoek aan de boerderij van de familie Rietstra op het programma. En verslaggever Janine sprak daar, nog voordat het hoge bezoek er was, met een trotse, maar ook een beetje zenuwachtige boer Dirk Rietstra.
4: We zijn enorm trots dat de koning en de koningin bij ons komen vandaag. En met name dat wij een paar jaar geleden in Noorderveld de ondernemersprijs hebben gewonnen. Dat was een enorme eer voor de agrarische sector en voor onszelf. Wat we doen en dat de agrarische sector het doet. Nou ja, dat werden een paar maanden geleden en dit is de echte kers op de taart.
2: Ja, en wat ga je straks aan het koninklijk paar vertellen? Wat wil je nou vertellen over jouw bedrijf?
4: Nou, in ieder geval laten zien wat we doen. En ik denk dat we daar al genoeg kunnen laten zien wat we doen. Want anders win je die prijs ook niet waarschijnlijk. Maar hoe trots we zijn op onze dieren en dat we er gewoon goed op passen. En als je ergens goed op past, krijg je ook veel voor terug.
2: En jullie zijn ook echt bezig met de volgende generatie. En hoe speel je daarop in? Gaan jullie daar ook iets over vertellen?
4: Dat is wel de bedoeling. We hebben straks ook een keukentafelgesprek met de koning en de koningin. En daar zitten nog twee collega-boeren bij. En die hebben bedrijfsopvolger bij hun. En die mogen ook hun meningen geven en een gevoel uiten hoe zij de toekomst zien voor de landbouw hier in deze omgeving.
2: En wat zijn dan moeilijke dingen die je ook aan hun wil vertellen? Van, hé, hier hebben wij mee te maken.
4: Nou, het zit hoofdzakelijk vast van wij willen allemaal wel veranderen in de sector. Hè. Dus er ligt heel veel druk op. Maar we moeten als maatschappij met z'n allen wat doen. En als melkveehouderij kunnen wij ook echt wel stappen zetten. Maar geef ons dan ook de ruimte en de mogelijkheden om het in de tijd te kunnen doen.
2: En je laat natuurlijk ook de mooie dingen zien. Want ik zag net achter jou al een kalfje. Oh, die is net even weer weggekropen. Maar de kalfjes laat je ook zien, toch? De toekomst.
4: Daar gaan we bij langs. Zeker weten, ja. Dat is ook een mooi stukje trots. En daar zijn we elke dag met zorg, met veel mensen mee bezig.
0: Ja, nou hadden ze daar net een nieuw kalfje op de boerderij. En weet je hoe ze die genoemd hebben? Maxima. Oh. Nou, na Veenhuizen stond Zeien op programma. Waar een bezoek aan het café van kroegbaas Henk Hinksman. Daar zaten ze helemaal klaar. En Henk die vertelt wat hij dacht toen hij hoorde dat de koning bij hem aan de bar zou komen zitten.
5: Ik kon het eigenlijk helemaal niet geloven. Dus hartstikke mooi, hartstikke leuk. Ja. Ja.
2: Hoe vind je dat ze Zeien aandoen en ook met jullie gaan hebben over de leefbaarheid in het dorp?
5: Nou, hartstikke leuk. Want ik denk dat Zeien wel een dorp is waar de leefbaarheid nog echt heel erg aanwezig is door het verenigingsleven. Natuurbeheer, werkgroep Zeien, Wiek, Boemmarken, de voetbalclub. Nou, wij als dorp, als dorpscafé, eetcafés, hebben daar een hele grote rol in. Dus dat, En zonder café, denk ik, in het dorp, dan wordt de leefbaarheid ook minder. Dus dat,
2: Heb je het gisteren laat gemaakt, alles op te ruimen? Of?
5: We hebben alles goed schoongemaakt. Nou, de biljartclub was hier om 12:30 nog, maar daarna hebben we alles goed opgeruimd. Dat,
2: Hoe vind je het zelf, spannend of?
5: Ja, gezonde spanning. Dat,
0: Een nuchtere kroegbaas, Henk Hinksman. Nou, later kwamen de koning en koningin eventjes op bezoek. En na dat bezoekje, toen gebeurde er nog weer iets bijzonders. En wat dat is, dat hoor je zometeen.

0: goed nagedacht over dit radioprogramma vandaag. Want ja, net al een kleine terugblik op die oranje dag van vandaag. En dan ook nog de Queen of Disco draaien. Donna Summer en Could It Be Magic. Ja, net hoorde je al dat het koninklijk paar even op bezoek was in het dorpscafé van Henk Hingstman in Zeien. En toen ze daar weer naar buiten kwamen, toen volgde daar buiten nog een speciaal moment met inwoner Willem Brands.
1: Ja, ik ontmoette de koning na 35 jaar en hij heeft mij ooit teruggehaald uit Hongarije na een motocrossongeval. En ik lag daar in coma en hij is met een team, met artsen, hebben ze mij dan met een vlucht weggehaald uit Hongarije.
2: Dus. Hij heeft dat vliegtuig bestuurd?
1: Hij was piloot.
2: En wat was er met jou gebeurd?
1: Ik had een ongeval gehad en ik had mijn ribben door de longen gekregen en mijn arm verbrijzeld. En ja, een heel zwaar ongeluk. Dus dat was er gebeurd.
2: Ja, en hoe is het dan nu om hem dan te spreken?
1: Nou, ik vond het wel bijzonder, want we hadden het er natuurlijk van de week hier in het café wel over met z'n allen. En, maar goed, Henk zei ook van, nou, misschien weet hij het nog. Dus dan, hij is er toch over begonnen, dus ik vond het wel bijzonder.
2: Echt waar? U gaf hem een hand en toen?
1: Nou ja, hij had het verhaal gehoord, dus en het is 35 jaar geleden, maar goed, hij wist het volgens mij nou wel.
2: Ja, dus. Nou, ik kan me voorstellen dat dit een heel bijzonder moment is voor u.
1: Nee, ik vind het wel bijzonder.
2: En hoe is het nu met u?
1: Hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Dus ja, ik ben dankbaar dat hij mij daar weggehaald heeft. Dus hartstikke goed.
2: Wat een dag.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, mooi momentje dus voor de naamgenoot van de koning, Willem Brands. Ja, dan waren de koning en koningin eerst al in het café geweest. En later maakten ze ook nog even een tussenstop bij de bakker.
2: Ja, de koning en koningin die stappen nu net naar buiten bij bakkerij Flederus. En ik hoorde al vanmorgen dat de bakker speciale oranje tompoesen had gemaakt. Dus ik ben benieuwd of ze die hebben kunnen aanbieden. En iedereen staat hier in de aanslag met camera's, telefoons, om foto's te maken. Hey. Mooi Willem, hoor ik hier. En veel complimenten ook over de outfit van Maxima. Een wijnrode hoed heeft ze aan en een soort beige, camelkleurige cape. En ze lopen nu verder doorzijen over de Brinkstraat. Het koninklijk paar die stopt ook even, zwaait even en loopt dan door. En het publiek loopt ook allemaal mee. Die proberen allemaal nog even een handje te geven of even te zwaaien.
0: Ja, en op een gegeven moment was het dus klaar in Zeien. Toen ging het hele oranje spektakel door naar Assen voor een stukje theater.
2: We zien net het koninklijk paar uitstappen uit de bus hier aan de Industrieweg bij Garage TDI. Ja, dat is een jeugd theatergezelschap. En daar gaan zij ook een stukje theater bijwonen. En dat zou een stuk van een uur zijn. Dat is ingekort naar 7 minuten. En we hebben het de hele dag lekker droog gehad. Het weer viel best wel mee. Maar ik klap net de paraplu weer dicht. Want de regen die is ons toch, die heeft ons ingehaald. Hoewel het nu net weer toch wel even weer gaat. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat theaterstuk gaan bijwonen. Volgens mij is dat ook buiten. Dus hopelijk blijft het droog. En hier is ook allerlei publiek binnengekomen. Hallo, u komt vast niet voor de koning, of wel?
3: Absoluut.
2: Heb je hem in beeld? Want u bent foto's aan het maken? Of?
3: Ik heb hem in beeld.
2: En straks nog even proberen om een handje te krijgen? Of?
3: Nee, dat is niet nodig.
2: Dat is niet nodig. Goed, we gaan het zien of ze hier zo meteen nog langskomen. Ze gaan in ieder geval eerst genieten van theater in Assen.
4: Ja, hey Janine, staan er veel mensen langs de kant om te kijken?
2: Een stuk of 50 mensen misschien. Ja. En natuurlijk gewoon de mensen die horen bij Garage TDI.
0: Ja, en na dat theaterspektakel bij Garage TDI gingen ze door naar Eelde. En daar eindigde het bezoek dan, officieel. Maar in Eelde werden ze ontvangen door burgemeester Marcel Thijssen. En ja, dan vraag je je toch af, wat doet zo'n burgemeester nou eigenlijk, hè, tijdens zo'n koninklijk bezoek?
5: De koning uit de bus. Nou, hij kan zelf uit de bus, maar de koning ontvangen uit de bus. Leiden naar daar waar we naartoe moeten. Dat is hier natuurlijk simpel, want het is gewoon even uitstappen. Maar in Zeien, even naar de bakkerij, eventjes naar Extinction Rebellion die aan het demonstreren waren. Even naar Café Hingstman. Nou ja, mijn rol is dus gastheer.
2: Het is een hele dag met heel veel stops. Wat hoopt u dat de koning en koningin op de terugweg tegen elkaar zeggen? Wat zal ze bijblijven?
5: Dat het lijkt dat de hele wereld aan het radicaliseren is. Maar dat Noord-Drenthe de mensen nog heel gewoon zijn en helemaal niets van het hele radicale moeten hebben.
0: Ja, dat zei burgemeester Marcel Thijssen van Tinalo tegen collega Janine Hofstegen. En ja, tot zover eventjes de radio terugblik op die oranje dag van vandaag. Het voelde toch een beetje als een soort mini-koningsdag eigenlijk. En heb je er nou nog geen genoeg van? Wil je nog veel meer zien en horen en beleven? Dan kun je natuurlijk terecht op onze socials, rtvdrenthe.nl. En dan kun je op je gemak nog even bekijken wat er vandaag allemaal gebeurd is.

0: Visserij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeelhuisjes.nl.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de

0: we schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Het is 1:30 geweest. We gaan naar het regionale nieuws. Hier is Ruben Koren.
3: Ja, goedemiddag. Speelstad Oranje is verkocht. Dat is nog voor de geplande veiling die op 22 september zou plaatsvinden. Op de website van Vastgoedveiling, dat is het bedrijf die de veiling zou organiseren, valt te lezen dat het voormalige speelpark onderhands is verkocht en dat bieden niet meer mogelijk is. De animo voor het complex van Hennie van der Most was groot. Op 18 september zou er een extra tweede kijkdag zijn voor belangstellenden. Die gaat niet meer door. Ondernemer Jan van Eck wordt genoemd als koper. Die ondernemer kocht eerder ook al Wonderland Kalkar van Hennie van der Most. De man die op 9 juli vorig jaar 3 willekeurige slachtoffers wilde doden moet 15 jaar de cel in. De rechtbank acht bewezen dat het de 25-jarige Roemeen Andrei D. was die vorig jaar bij het station Assen 2 mannen neerstak. De rechtbank in Zwolle...

0: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn weer thuis. Na een streekbezoek aan de kop van Drenthe bezochten ze vandaag onder andere de PI en het gevangenismuseum in Veenhuizen, het Dorpscafé in Zeijen, de Veiligheidscampus en jeugdtheater Garage TDI in Assen en Museum Niesinghof in Eelde. Ze spraken daar met inwoners, scholieren en vrijwilligers. Nou, wil je het allemaal nog eens teruglezen en wil je meer nieuws lezen, ga dan naar onze website of naar onze app.
1: Nou, kunnen we naadloos door naar de koningin van het weer. De koningin van de meteorologie.
2: Goedemiddag.
1: Spannenburg, hi.
2: Lekker op die rode loper.
1: Ja, hey Gita, het is wel even een soort van omslag allemaal. Hè? Het is ineens 's avonds om een uur of acht al echt een beetje donker. Het, het is wat kouder, het is natter.
2: Ja, we gaan duidelijk het nieuwe seizoen in en we moeten allemaal nog een beetje fine-tunen op dat nieuwe seizoen. Officieel begint natuurlijk de herfst pas op de 23e van deze maand, de astronomische herfst. Maar af en toe zijn het herfstdagen en af en toe zijn het eigenlijk fraaie zomerdagen zoals gisteren. Alleen ja, die zon gaat wel onder even na 8 uur. Dat is heel vroeg. Ja.
1: Ja, en nou, hoe gaat dat dan verder, is de vraag.
2: Ja,
1: hè?
2: Wij gaan vanavond en morgen de wisselvalligheid in en daarna wordt het wat rustiger, denk ik, in de atmosfeer bij ons. Nou, het was een golvend front vandaag, wat lange tijd ten westen van ons lag. Boven Noord-Holland en Friesland zijn er plekken met 10, 15 mm regen. Bij ons had Diever 1,6 mm. En veel plekken zijn ook nog droog gebleven. Assen niet, daar viel inderdaad wat regen. En het front dat golft en gaat maar heel langzaam oostwaarts zich uitspreiden, zeg maar. En voor de neerslag uit is het in de Kil bijvoorbeeld nog 20,1 graden geworden. Het was niet koud, maar over 1, 2 uur dan is het overal regenachtig. En dan, dat houdt wel een aantal uren aan. Vanavond is dus ook vroeg donker.
1: Ja, en die herfst die komt er nu echt al aan, lijkt het een beetje.
2: Ja, er komt een lage drukgebiedje aan vanuit Schotland. Is ook al vanuit de satellieten te zien. Heeft op Schotland al wind en buien veroorzaakt. En gaat bij ons morgen wind en buien veroorzaken. Wordt best een vlagerig dagje, laat ik het zo zeggen. Met dus een straffe wind uit west-zuidwest, later meer uit west-noordwest. Geregeld een volle windkracht 5. Geregeld een paar buien die overtrekken. Ook wat hoosbuien kunnen daartussen zitten. Er kan ook een klap onweer misschien bij voorkomen. En ja, die middagtemperatuur, 18 graden. Wel met de weeropklaringen daartussen. Dat is dan aardig. En vrijdag in het weekend, dan kruipt die middagtemperatuur langzaam toch weer een beetje omhoog. Niet naar de 25 graden, maar wel naar zo'n 21 of 22 graden.
1: Ja, kijk, maar ik begin onwillekeurig toch alweer een beetje aan stoofschotels en bokbier te denken.
2: Oh, serieus, ja. Heb je ook, heb je nog wel een t-shirt aan? Of al een trui?
1: Ik heb een heel chic overhemd vandaag, Grita. Dankjewel voor het vragen.
2: Alsjeblieft.
1: Ja. Grita, we gaan kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. En die warme herfsttrui die komt binnenkort ook wel een keer, denk ik. Ja.
2: Ergens komt hij een keer.
1: Goed. Hey, dankjewel, fijne avond.
2: Zelfde. Doei doei.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. kijken wat jij kan.

0: op1tegeneenzaamheid.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: In een ver verleden, eind jaren 70 zo'n beetje denk ik dat het geweest zal zijn, zat hij in de Undertones. En later ging hij solo en scoorde hij deze hit, A Good Heart, dat was Figgle Sharky. En daarmee is het bijna 6:13. Ja, het was best een bijzondere dag vandaag. Niet alleen vanwege het koninklijk bezoek, maar ook was er hier bij RTV Drenthe de landelijke aftrap voor de Week van Lezen en Schrijven. In die themaweek wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid en de bewustwording daarvan. Want het is nog altijd een veel voorkomend probleem in Nederland. Nou, TV-presentatrice Anita Witsier was naar onze studio gekomen voor het officiële startsignaal. En zij vertelt waarom ze zich zo graag inzet voor dit doel.
1: Omdat taal alles is in het leven. Als je op reis gaat en je wil met de trein en je staat op een centraal station, dan moet je toch die borden kunnen lezen waar welke trein vertrekt en hoe laat. Maar ook van tevoren als je een route wil uitstippelen, via je laptop of zo. Brieven van de overheid en van de gemeente, die zijn vaak hartstikke complex. Ja. Gebruiksaanwijzingen voor wat dan ook. Bijsluiters bij medicijnen. En dan heb ik het nog niet eens over het voorlezen van je kinderen.
2: Ja, taal is inderdaad alles. En daar hoefde je dus ook niet over na te denken. Nee, toen de stichting je vroeg van wil je daarvoor.
1: Taal is een grote liefde van mij. Want ik ben door mijn werk heel veel met taal bezig. Schrijf heel veel teksten. En je moet altijd in een korte tijd zodanig iets vertellen dat het voor iedereen duidelijk is. En dat het toch ook leuk of mooi verwoord is.
2: Ja.
1: Dus weet je, ik ben vakmatig vaak met taal bezig. En ik ben een enorm groot fan om te lezen. Ik lees heel graag altijd elke dag mijn hele leven al. Vanaf het eerste moment dat ik kon lezen. En ik gun dat iedereen. Want het neemt je mee naar andere werelden. Het is heel leerzaam. Je vocabulaire, je woordenschat kan je er heel erg mee verrijken. Ja, daarom taal is alles.
2: Ja. Hey, jij hebt inmiddels heel wat mensen ontmoet ook. Die moeite hebben met lezen en schrijven. Is er iemand jou bijgebleven echt met een verhaal?
1: Alle honderden. Ja, dat is altijd een hele lastige vraag. Maar ik heb altijd wel een voorbeeld wat ik graag wil noemen. Wat mij altijd zo heeft geraakt, en nog steeds, is de enorme moeite die mensen hebben als ze die basisvaardigheden niet goed onder de knie hebben. Hans bijvoorbeeld, internationaal vrachtwagenchauffeur. Die leerde alles uit zijn hoofd. Wist alle routes uit zijn hoofd. Hij telde lantaarnpalen, de rotondes, wanneer rechtdoor, wanneer driekwart om en zo. Van al die grote, lange routes. Dat is ongelooflijk. Je moet een gigantisch geheugen hebben. Mensen die basisvaardigheden niet beheersen, denken vaak dat ze dom zijn. Dat is niet zo. Het is alleen niet aangeraakt en ontwikkeld. Ja. Dat is een heel groot verschil.
2: Er zit schaamte achter ook.
1: Er zit enorm veel schaamte achter.
2: En je noemt ook al allerlei trucjes dan die je gaat bedenken. Om het te ontlopen.
1: Hans. Toen kwam navigatiesysteem. Ja, dat ging niet. Heeft hij tegen zijn baas gezegd, joh, sorry, zus en zo. Ik kan dat niet. En toen dacht zijn baas, potverdikke me. Misschien zijn er wel meer medewerkers hier, net zoals Hans. Dat is hij gaan onderzoeken. En toen is dat balletje gaan rollen. Niet alleen voor Hans, maar voor alle mensen die er moeite mee hadden.
0: Ja, dat was Anita Witsier, eerder vandaag hier in de Radio Drenthe studio. Nou, die week is dus officieel geopend. Officieel startsein is eerder vanmiddag gegeven. En de komende week is er in het programma van Anouk tussen 12 en 3 extra veel aandacht voor de Week van Lezen en Schrijven. En ook op de site lezenenschrijven.nl is allerlei informatie te vinden.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Ja, ander nieuws was er vandaag natuurlijk ook nog. Het kabinet wil het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen afschaffen. Dat blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Brouwers vrezen dat hun concurrentiepositie daardoor verslechtert. Zeker in de grensregio. Hans Noorman is voorzitter van de brancheorganisatie Kraft en directeur van bierbrouwerij Malust in Veenhuizen. En hij legt uit wat dat afschaffen van het verlaagde accijnstarief betekent voor kleine brouwerijen.
2: Nou, concreet betekent gewoon een opeenstapeling van meerdere verhoogde kosten. En de kleine brouwerstarief, daar hebben kleine brouwers al vanaf 1992 een voordeel van. Dat is maar een klein voordeel van 7,5% korting op de accijnzen. En dat is klein, maar dat wordt gewaardeerd. Maar het is wel een groot verschil bijvoorbeeld met onze Duitse collega-brouwer. Die heeft bijvoorbeeld 50% korting. Dat is eigenlijk onze zorg. En ja, dat moeten we toch zien door te berekenen naar de consument.
3: Ja, want is een biertje dan nog betaalbaar?
2: Dat vragen we ons ook af. Want in principe zou je het heel plat kunnen slaan van het is maar 1 cent per glas. Maar met die andere verhogingen waar we voor staan, kan dat biertje behoorlijk duur uitvallen. Voor de consument kan het gauw, denk ik, naar 25 cent per glas gaan of nog veel hoger.
3: Ja. Bent u nu dan al de barricade op richting Den Haag, zomaar zeggen, om te voorkomen dat dit alsnog gebeurt?
2: Nou, dat doen we al een tijdje. En het vreemde is, in 2021, dat was toen een ruime kamermeerderheid. Die waren destijds tegen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Nou, in 5 jaar is voor ons het landschap niet veranderd. Maar in Den Haag is er wel de stemming veranderd.
3: Ja.
2: We proberen bij de politiek ook daar de aandacht voor te krijgen. Gesprekken met Tweede Kamerleden, wat we op een intensieve manier doen. Ook zo een gesprek met de staatssecretaris. Ja, het is een hele strijd om daarvoor aandacht te krijgen. Ja, en onze insteek is eigenlijk, goed, het kleinbrouwerstarief zou eigenlijk gewoon aangepast moeten worden.
3: En u noemt ook de gevolgen voor dorpen en lokale voorzieningen als u richting Den Haag gaat, hè, in uw pleidooi. Waarom zou dat gevolgen hebben voor lokale voorzieningen en dorpen als die accijnsmaatregel dus van tafel gaat?
2: We hebben natuurlijk altijd wel een soort grenzenregio-streek gehad van voor- en nadelen. Of je boodschappen deed in Duitsland en andersom ook dat Duitsers boodschappen konden doen in Nederland. Maar dat verschil is behoorlijk groot geworden en dat is merkbaar. En dat zien we aan de winkelleegstand langs de grensstreek. Maar je ziet dat de grensregio niet alleen beperkt tot een paar kilometer, maar tot het eigenlijk wel voorbij Amersfoort gaat. En dat baart ons zorgen, terwijl die kleine brouwer, zeg maar, de regionale lokale brouwer, die bedient eigenlijk alleen maar de lokale gemeenschap. In samenwerking met de horeca en met andere toeristische bedrijven.
3: Ja, dan wordt het misschien straks 1 glas 25 cent duurder, zei u net. Nou ja, dat betekent een hoop extra geld, zou je denken, voor het kabinet. En dat heeft het natuurlijk ook wel nodig, want er zijn ontzettend veel opgaves in dit land. Of vreest u misschien dat we dan het biertje laten staan?
2: Nou, ja, dat, misschien dat laatste wel, ja. Dus je zou inderdaad de vraag kunnen stellen, zo van, gaat deze afschaffing dan wel meer opleveren?
1: En dat zei directeur van de bierbrouwerij in Veenhuizen en voorzitter van brancheorganisatie Kraft, Hans Noorman.

0: En zo heet het liedje ook, Rock the Boat van de Hughes Corporation. En daarmee is het 6:05 en kunnen we nog net even terug naar de opjakdag van Aaldert. Want ja, die was gewoon op pad hoor vandaag. Vanochtend ging Aaldert even naar de sporthal in Veenoord. Want daar komen sinds een paar maanden ouderen en gepensioneerden bij elkaar voor een uurtje bewegen tijdens Hart op Tempo. En voorzitter Corrie legt uit wat dat precies inhoudt.
1: Hart op Tempo is ontstaan voor mensen met hartproblemen.
2: Ja.
1: Die gingen voor revalidatie naar het ziekenhuis in Emmen.
2: Ja.
1: En toen is het opgericht Hart op Tempo dat die mensen deur kunnen revalideren. Dus en door is Hart op Tempo deur ontstaan. Maar we hebben nu zo'n grote vereniging. We hebben met 315 leden hebben we al. Dus het is niet meer alleen hartpatiënten, maar iedereen is welkom nou.
2: Het is een soort van gymnastiekvereniging, moet ik het soort mee zien?
1: Ja, maar niet echt. We jagen ons wel een beetje in sweet, maar we, ja, natuurlijk wel. Maar we hebben geen toestel. En wij hebben ook geen grondoefening. We zijn gewoon echt dat in beweging ben.
2: Ja, maar voordat je in sweet komt, zeg maar. Niet al te slim.
1: Het is ook niet op gezelligheid meer. Dat zie jij hier ook. Het is onder elkaar.
2: Ja.
1: Je bent wel een uur bezig. Echt, je bent een uur aan de gang. Maar het is ook op gezelligheid en dat je een beetje in beweging blijft.
2: Ja, en dan giet het eigenlijk wel. Maar beweging is gezond. Ja. Maar het ging wel onder leiding, begreep ik, van een instructrice in dit geval.
1: Die hebben allemaal een aparte opleiding gehad.
2: Ja.
1: Dus, en die hebben, wij hebben ook op alle afdelingen zijn een AED. Dus en de leidsters weten ook allemaal hoe ze door maar om moeten gaan. Daar is ook een vereiste van ons. Maar die lessen kringen ze gratis. Die geven haar op tempo.
2: Ja.
1: Dus daar kunnen ze ook naartoe. Ja. Maar het is niet dat iedereen maar zo hem les kan geven.
2: Nee. Er komt natuurlijk wel een klein beetje bekijken. Albert, je staat hier ook naast mij. Je komt hier niet vandaan in de buurt?
3: Nee. Nou, nu wel. Maar ja, 10 jaar geleden niet.
2: Waar kom je voor dan oorspronkelijk?
3: In het Gooi.
2: In het Gooi. Ja. Maar ben je hier bij deze ploeg gekomen omdat je hartproblemen had? Of is het gewoon...
3: Ja, dat klopt.
2: Ja,
3: ik heb 1,5 jaar geleden een hartoperatie gehad.
2: Jo.
3: En toen begon ik weer op nul. En denk, nou, we moeten dat ding weer op tempo krijgen. Dus ik kwam van de gemeente M een mailing van... je kan je aanmelden voor een test en dan eventueel op een club. Nou, dat is Hart op Tempo. Nou, helemaal goed.
2: Maar even de duidelijkheid, Corrie. Want er gaat wel een temperium. Want die zegt, van, het is ontstaan namelijk uit een revalidatiegroep, min of meer. Maar het is wel juist de bedoeling dat iedereen hier welkom is.
1: Ja, iedereen. Man, vrouw, jong of oud, maakt niks uit. En ben jij mu, andere roeven, dan kun je het denk ik ook wel zien. Ga je gewoon hem aan de kade zitten.
2: Ja.
1: En er is geen mens die je vraagt, ja, ze vragen me, waar is er? Maar geen eens die je... dat kwalijk neppen. En dan weer kunnen we weer verder.
0: Mooi initiatief. Hart op Tempo daar in Veenoord. Tot zover voor dit moment. Een en weer een dagje. Zometeen na 6:00. Hij staat al klaar. Johan Derksen voor een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Goedemiddag, Johan.
4: Goedemiddag, muziekliefhebbers.
0: Veel plezier daarbij. En ik wens je een mooie avond.
5: De bladeren vallen.

0: beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
9: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker.
1: met Bouwgarant.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
16: Great.
10: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
18: Met Johan Derksen.

0: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Beatles namen het nummer op in 1962, maar brachten het nooit uit. Pas in 1995 verscheen het ergens op een verzamelalbum. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Jerry and the Pacemakers. Er kwam nog een cover van de Supremes. En het nummer werd opgenomen door Rob de Nijs. How Do You Do It?

Rob de Nijs, nog met zijn band The Lords. How do you do it? Het komt van het album Tango in the Night van Fleetwood Mac en het nummer wordt gezongen door Christine McVie. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 3 in Zwitserland en Finland, 4 in Ierland, 5 in Engeland, 9 in Nieuw-Zeeland en 10 in Nederland. Fleetwood Mac, Little Lies.

Fleetwood Mac, Little Lies. Cass Hawkins, dat is een blueszangeres uit Belfast in Noord-Ierland. Maar ze opereert al ruim 20 jaar vanuit Frankrijk. Dit komt van haar nieuwe album Coming Home. En dat album werd weer opgenomen in Berlijn. En deze zangeres verschijnt steeds vaker op festivals in Nederland. Cass Hawkins, Coming Home.

Cass Hawkins, Coming Home. Het was in 1970 een hit voor de Canadese zangeres Joni Mitchell en het werd ook nog een hit voor de Amerikaanse band The Counting Crows. Er verschenen nog covers van Bob Dylan, Janet Jackson en Cab Mo. En Amy Grant, echtgenote van Vince Gill, nam het nog eens een keer op in Nashville. En haar versie werd een hit in Amerika, Engeland, IJsland en Canada. Amy Grant, Big Yellow Taxi.

Amy Grant, Big Yellow Taxi. Mondharmonica-speler Charlie Musselwhite maakte als veteraan van 82 jaar een verrassend mooi nieuw album, Blues Now, met een nieuwe band. In het verleden speelde hij in Chicago bij Michael Bloomfield, Elvin Bishop, Paul Butterfield, Buddy Guy, Muddy Waters en Howlin' Wolf. Dit is zijn 44ste album. Charlie Musselwhite, The Blues Never Die.

Charlie Musselwhite, The Blues Never Die. Susan Vega, dat is een singer-songwriter die opgroeide in Spanish Harlem in New York. En ze begon met optreden in Greenwich Village. Tegen eigen compositie eindigde 2 in Zweden, 3 in Amerika en Zuid-Afrika, 5 in Canada, 8 in Nieuw-Zeeland, 9 in Oostenrijk, 10 in Ierland en Italië, 26 in Nederland. Susan Vega, Luca.

Suzanne Vega, Luca, De Deslons. Dat is een roomsband uit New Orleans met zanger Dan Cutler. De band speelde jaren onder de naam de Tumbleweeds, maar ze maakten een nieuwe start als De Deslons. Dit komt van het album Don't Let It Die. De Deslons, Try Again. Try.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Marshall Tucker Band is het album van deze week. En de 78-jarige zanger Doug Gray is het enige bandlid dat vanaf het begin deel uitmaakt van de band. En hij noemde de band naar een pianostemmer uit Spartanburg, die ook de piano van de band gedurende vele jaren stemde. De Marshall Tucker Band. Anyway, the wind blows, Ryder.

Marshall Tucker Band, Anyway the Wind Blows Rider. Het nummer is geschreven door Prince en de cover van de eerste zangeres Sinéad O'Connor werd een wereldhit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Zweden, Portugal, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Italië, Ierland, IJsland, Finland, Denemarken, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Dat noem ik nog eens een hit. Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.

Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Rodney Crowell uit Houston nam zijn album Then Again op met de bekende studiomuzikanten in Nashville. Benmon Tench op piano, Greg Morrow drums, Jet Hughes gitaar en hij droeg het album op aan basgitarist Michael Rhodes, die vlak na deze opname overleed. En deze Michael Rhodes is ook te horen op albums van Wynonna Judd, Steve Winwood, The Dixie Chicks, Reba McEntire, Roseanne Cash, Dolly Parton, Joe Bonamassa, J.J. Gill, Vince Gill en Hank Williams Jr. Rodney Crowell, I Won't Lie.

Rodney Crowell, I Won't Lie. Elton John en Bernie Taupin schreven prachtige nummers en het werden ook nog vaak grote hits. Dit komt van het album Honky Chateau. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Spanje, 6 in Ierland en Amerika, 7 in Italië, 8 in Canada, 11 in Nieuw-Zeeland en 13 in Australië. Elton John, Rocket Man.

Elton John, Rocketman. Wet Willie, dat is een band uit Mobile in Alabama met zanger Jimmy Hall en zijn broer basgitarist Jack Hall. En deze Jimmy Hall die zong ook bij de formatie Bats Hall, Level and Trucks bij Jeff Beck. Hij was bandleider bij Hank Williams Jr. en maakte deel uit van de Southern Brotherhood. En hij zong bij Tommy Castro en daarnaast heeft hij ook nog een solo carrière. Dit komt van het album Wet Willie 2. Wet Willie, It Hurts Me Too.

Willie, It Hurts Me Too. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kim Carnes, dat is een zangeres uit Los Angeles. Ze was de achtergrondzangeres van Don Henley, Glenn Frey en J.D. Souther. Ze vormde het voorprogramma voor David Cassidy. Ze is ook nog te horen op albums van Kenny Rogers, Randy Meisner, Barbara Streisand en Neil Diamond. En ze had 19 hits. Dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika, Australië en Duitsland. Het nummer eindigde 2 in Canada en Nieuw-Zeeland en 10 in Engeland. Kim Carnes. Better Davis Eyes.

0: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
11: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
12: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
13: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
10: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Pauters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: God's sakes, turn around.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Radio Drenthe.
1: De Nacht van Drenthe.
2: Breathless drive

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.